0: De twee Amerikaanse gezanten van president Trump zijn van plan om binnen een paar dagen af te reizen naar Oekraïne, melden Amerikaanse media. Dat zou voor het eerst zijn. Het zal dan vooral gaan over Patriot-raketten die Oekraïne graag zelf wil bouwen. De Oekraïnse president Zelensky was deze week nog op bezoek in het Witte Huis. Er rijden een maand lang minder treinen tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp. Dat komt door een defect spoor. In plaats van 8 treinen per uur rijdt nu nog maar de helft. NS verwacht dat de treinen pas op 31 augustus weer normaal rijden. Het dodental van de migrantenstorm in het Spaanse Ceuta is opgelopen tot 18, melden Spaanse media. Duizenden migranten zijn vanuit Marokko over land of over water Spanje binnengekomen. Spanje heeft daarom de grens bij een andere exclave gesloten en 60 militairen naar het gebied gestuurd. En Hamas is bereid om al hun wapens in te leveren, zegt president Trump. Hij en zijn vredesraad hebben een deal met Hamas gesloten. Als Hamas is ontwapend, trekt het Israëlische leger zich terug uit Gaza. Officieel is er al sinds oktober een wapenstilstand, maar in de tussentijd zijn zeker 1200 Palestijnen door Israël gedood. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is een zwoele nacht met minima rond de 18 graden. Morgen buien in het noorden bij hooguit een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en stijgt het kwik naar 24 tot 30 graden.
1: Radio

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.

0: Het is erg druk bij de ANWB Alarmcentrale. Deze zomer zijn er al 330.000 meldingen binnengekomen. Dat gaat behalve autopech ook veel over medische hulp in het buitenland. Zo zijn er elke week tientallen Nederlanders betrokken bij ernstige fietsongelukken. De meeste meldingen komen uit Frankrijk, Spanje en Italië. Israël heeft er weinig vertrouwen in dat Hamas echt zijn wapens gaat inleveren, zeggen Amerikaanse officials. Toch heeft Amerika er vertrouwen in dat zowel Hamas als Israël zich aan de deal houden. Vannacht kondigde president Trump aan dat er een vredesdeal is bereikt. Hamas ontwapent en vervolgens trekt het Israëlische leger zich terug uit Gaza. In Tinarlo in Drenthe heeft een grote brand een woonboerderij en een schuur ernaast verwoest. De brandweer rukte groot uit en kon maar net voorkomen dat ook het huis tegenover de boerderij in vlammen opging. Er is een man aangehouden die misschien iets met de brand te maken heeft. Gewonden zijn er niet. En Arne Slot wil geen bondscoach van het Nederlands elftal worden. Hij wil liever aan de slag als trainer bij een Europese topclub. Wel waren er gesprekken geweest tussen Slot en de KNVB. Arne Slot werd in mei ontslagen als trainer van Liverpool. Een paar jaar eerder werd hij met Feyenoord landskampioen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is een zwoele nacht met minima rond de 18 graden. Overdag buien in het noorden bij hooguit een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en stijgt het kwik naar 24 tot 30 graden.
1: Radio 10.

De lage rivierstanden zorgen ervoor dat benzine opnieuw duurder gaat worden, meldt de Gelderlander. Door de sluiting van onder meer het Twentekanaal kunnen depots in het oosten van het land niet meer bevoorraad worden. De brandstof moet dan van de andere kant van het land komen, bijvoorbeeld uit Amsterdam. Poppodium Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft de finale van het EK debatteren voor studenten afgelast, meldt het AD. Er doen namelijk ook studenten uit Israël mee, maar het poppodium steunt een culturele boycott tegen dat land. De debatfinale stond gepland voor vandaag. Meerdere rechtse politici veroordelen de situatie in het Spaanse Ceuta. Zo zegt Dylan Jessogus van de VVD dat de grenzen beter beveiligd moeten worden. Geert Wilders noemt het een islamitische invasie en Mona Keijzer hoopt dat de migranten niet via de spreidingswet in Nederlandse dorpen en steden terechtkomen. En het Parool gaat elk jaar de Dirk Sauer-lezing organiseren over persvrijheid. De eerste editie zal worden verzorgd door Evan Gershkovich, een Amerikaanse journalist die anderhalf jaar vast zat in Rusland. Dirk Sauer was journalist in Rusland en columnist voor het Parool. Het is vandaag precies een jaar geleden dat hij overleed. Het Radio 10 weer door Weer Online. In het midden en zuiden van het land wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt daar 24 tot 30 graden. In het noorden is het een stuk frisser. Daar vallen buien en wordt het niet warmer dan 20 graden. Radio 10.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.

0: uur.
1: Bijna 2/3 van de LHBTIQ-plussers is bezorgd over hun veiligheid tijdens de World Pride in Amsterdam die nu bezig is. Dat heeft EEN Vandaag onderzocht. Dat komt vooral door de aanslag in Berlijn van vorige week. Wel vindt een grote groep dat de Pride hierdoor extra belangrijk is. AI-modellen van techbedrijf Anthropic hebben zelfstandig organisaties gehackt. Het ging om modellen die nog getest werden, maar die hebben op eigen houtje de testomgeving verlaten. Vorige week gebeurde iets soortgelijks met de kunstmatige intelligentie van OpenAI, de maker van ChatGPT. President Trump twijfelt over zijn belofte aan Oekraïne van een paar dagen geleden om het land zelf Patriot-raketten te laten bouwen. Het is een bijzonder wapen waar we voorzichtig mee moeten zijn, zegt hij. Over een paar dagen reizen Trumps gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff voor het eerst af naar Oekraïne. En elke week raken tientallen Nederlanders gewond bij fietsongelukken op vakantie, zegt de ANWB Alarmcentrale. Ze zeggen dat het deze zomer drukker is dan andere jaren. Er zijn nu al meer dan 300.000 meldingen binnengekomen. De ANWB krijgt ook steeds meer meldingen uit koelere vakantieoorden, zoals Engeland en Scandinavië. Het Radio 10 weer door Weer Online. In het midden en zuiden van het land wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt daar 24 tot 30 graden. In het noorden is het een stuk frisser. Daar vallen buien en wordt het niet warmer dan een graad of 20.
0: Radio 10.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.

0: laatste werkdag van de week. Tenzij je geniet van je vakantie natuurlijk. Hè. De zomerochtendshow van 10 met Nick Kershaw en Avicii zometeen. Eerste nieuws, Laura Ozinga. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bijna 2/3 van de LHBTIQ-plussers is bezorgd over hun veiligheid tijdens de World Pride in Amsterdam die nu bezig is. Dat heeft 1Vandaag uitgezocht. Het komt vooral door de aanslag in Berlijn van vorige week. Wel vindt een grote groep dat Pride hierdoor extra belangrijk is.
0: Nou, dacht jij, ik gooi er even een muziekje door tussendoor.
1: Ik denk,
0: wil dus een beetje saai nieuws berichten.
1: Ik heb geen idee hoe dit kan. Ik ga nog één keer hierop drukken. Maar nu gebeurt er weer hetzelfde.
0: Nog hetzelfde. Wat wil je eigenlijk laten horen?
2: Ik druk een bureautje over het Pride, gok ik.
1: Nee, het is gewoon het knopje.
2: Lekker hippig biepje hoor, dit.
1: Ik weet niet of je het dan doet. Ik laat alleen de kotjes. Ik ga ondertussen gewoon verder. Arne Slot wil geen bondscoach van het Nederlands elftal worden. Hij wil liever aan de slag als trainer bij een Europese topclub. Wel zijn er gesprekken geweest tussen Slot en de KNVB. Arne Slot werd in mei ontslagen als trainer van Liverpool. Een paar jaar eerder werd hij met Feyenoord landskampioen. En het volgende bericht.
0: Ja.
1: Het dodental van de migrantenstorm in het Spaanse Ceuta is opgelopen naar 18, melden Spaanse media. Duizenden migranten zijn vanuit Marokko over land of over water Spanje binnengekomen. Spanje heeft daarom de grens bij een andere exclave gesloten en 60 militairen naar het gebied gestuurd. En dan het weer. In het midden en zuiden van het land wisselen wolken en zon elkaar af. Daar wordt het 24 tot 30 graden. Maar in het noorden is het een stuk frisser. Daar vallen buien en wordt het niet warmer dan 20 graden.
0: Ik vond
1: het
0: wel heel leuk nieuwsbericht.
1: Ik denk ik doe het eens even anders vandaag.
0: Je leeft het de boel een beetje op.
1: Dacht ik ook.
0: Goed. Ja, dankjewel.
2: Iedereen is meteen wakker.
0: Ja.
2: En helemaal denk een beetje beduusd over het nieuws dat de Arne Slot mee heeft gezegd.
0: Ja, dat ook.
2: Het radioteam verkeer 1 vertraging op dit moment. Op de A22 Beverwijk-Velsen voor Beverwijk 15 minuten.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
5: Deze week in de bonus. Ahagalia en Cantaloupe meloen, 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, €5.99. En alle AH barbecue kiptij en speklapjes, 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: IT-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
2: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
1: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.

0: Sun Go Down on Me.
1: De Radio 10 Zomerochtendshow met Jan-Paul en Kim.
0: Ja, een hele goede morgen. 6 minuten over 6. En wat goed dat je erbij bent. Het is misschien je laatste werkdag van de week. Tenzij je geniet van je vakantie. Oh, lekker. Dan weet je al niet eens meer welke dag het vandaag is. Kan ik me voorstellen.
2: Tenzij je morgen in de auto stapt. Dan weet je heel
0: goed wat je aan het doen bent. Ja, het is Zwarte Zaterdag.
2: Precies.
0: Kim, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, de ANWB-alarmcentrale draait deze zomer overuren. Het is drukker dan vorig jaar, blijkt. Halverwege de vakantie zijn er al ruim 330.000. Hulpvragen binnengekomen, zo'n 10.000 meer dan in dezelfde periode vorig jaar.
2: Nou.
0: Vooral vanuit Italië, Spanje en Frankrijk komen er meer medische meldingen binnen. Dat is, vind ik ook wel opvallend. Medische meldingen via de ANWB. En een groot aantal daarvan zijn ook fietsongelukken. Iedere week belanden tientallen Nederlandse vakantiegangers in het ziekenhuis na een fietsongeluk.
2: Oh, ja, wij kunnen natuurlijk wel fietsen, maar daar zijn de andere landen helemaal niet op ingericht.
0: Daarom, dat wil niet zeggen dat we dan overal maar kunnen fietsen.
2: Maar moet ik dit vergelijken bijvoorbeeld met die gipsvluchten, die in de winter altijd georganiseerd worden? Daar bel je dan ook de ANWB voor, die je dan terugkomen halen.
0: Is dat zo? Bel je daar ook de... Nee, ja, ik zou denken dat je dan via een lokale huisarts en dan je eigen huisarts en de verzekeringen, dat soort zaken.
2: Ja, maar misschien dat de ANWB daar dus voor is en dat is veel makkelijker.
0: Nou ja, ze hebben natuurlijk ook wel verzekeringen, dus misschien op die manier dat dan bij hun terechtkomt natuurlijk. Zo, maar we gaan trouwens later in de uitzending nog even bellen, hè, met iemand van de ANWB. Even weten hoe het zit.
2: In ieder geval.
0: Ja, hoe het zit met de drukte en ook gezien morgen, want dat is de allereerste echte Zwarte Zaterdag.
2: Succes als je gaat morgen. Misschien moet je nog even een dagje uitstellen.
0: Ja, plan het even goed.
2: Ja, en het was een avond van juichen en balen voor de Nederlandse voetbalclubs in Europa. Gisteravond speelde Ajax en FC Twente in de Conference League, geloof ik, en FC Twente in de Europa League. Maar daar kan ik me heel even in vergissen.
0: Want de FC Twente is inderdaad naar de Conference League gegaan. Ja.
2: Dus wel allebei. Oh, die gaan nu. Nou, in ieder geval, ik ben weer in de war. Maar ben ik wel vaker 's morgens om 6:08. Ajax had geen moeite met het Servische Vojvodina. Die won opnieuw met 4-1. Grote man van de wedstrijd was Oscar Gloch. Hij maakte een hat-trick, oftewel 3 loepzuivere goals.
3: Berghuis. Ja, die bal past precies. Gloch. Gloch, oh, prachtig doelpunt van Gloch. Zijn tweede van de avond.
0: Ja, dat is knap, hè?
2: Ja, ook wel eens leuk dat ze kunnen juichen. FC Twente bleef een teleurstellende avond. Die kwamen tegen het Hongaarse Ferencváros te laat op gang en speelden uiteindelijk 2-2.
0: Ja, dat inderdaad.
2: Misschien kunnen ze ANWB bellen.
0: Misschien helpt dat inderdaad, ja. En daarom zijn zij dus nu terug naar de Conference League.
2: Nu spelen ze allebei in de Conference League.
0: Yep. Ja.
1: Vandaag.
0: 31 juli 2026.
1: In de top 4000.

0: Nou, ja, Kim, het is mijn laatste ochtendshow bij Radio 10. Ja, na deze week kan mijn vakantie beginnen.
1: Vanaf nu zet je de wekker alleen nog maar om 4 uur als je op vakantie gaat.
0: Ja, als ik inderdaad op tijd ga rijden met Zwarte Zaterdag.
1: Dat was altijd mijn goede voornemen, maar je zit hier ook gewoon weer.
0: Ja, je weet het nooit hoe dingen lopen natuurlijk. Dat is ook weer zo. Maar ik vind het wel lekker om even die wekker uit te kunnen zetten.
1: Snap ik.
0: Dat sowieso. Ja, vanaf 1 september hoor je de nieuwe ochtendshow met Jan Willem en Jeroen. Tot die tijd de zomerochtendshow. En dat is sowieso met jou, Kim.
1: Ja.
0: En nou, in ieder geval met Robert, hè, voor het grootste gedeelte.
1: Ja, dus Robert. En dan het is door nog even stil van Stoet. Ook heel gezellig.
0: Ook leuk.
1: En daarna maak ik hem weer af met Robert.
0: Ja, dus hoe dan ook zit je in ieder geval wat betreft de zomer wel goed. Nou, naar aanleiding van deze laatste voor mij... heb ik een van mijn persoonlijke favoriete artiesten uit de top 4000...
1: Leuk.
0: Hall of Fame geselecteerd. Ja, zonder zijn naam te noemen, want dat, als jij luistert mag jij dat dadelijk doen. Deze man is een zanger in eerste instantie... maar hij is ook wel een van de beste gitaristen van dit moment. Vind ik persoonlijk. Mm-hmm. Het is misschien een beetje een mening, maar het is ook wel echt zo. Hij is echt heel goed. En dat levert hem niet alleen hele grote hits op... maar ook heel veel interessante dames met wie hij op date kan. En die vervolgens ook interesse in hem hebben. Het zal vast wel met zijn muziek te maken hebben. Dat, daar maak je indruk mee, toch?
1: Ja. Verder ziet hij er ook helemaal niet zo.
0: Hij heeft gedate met Jennifer Aniston, met Katy Perry, met Taylor Swift. Kim, nee, jij nog niet inderdaad.
1: Nee, maar hij mag bellen.
0: Ja. Hij staat dus in de top 4000 met onder andere Last Train Home... met Waiting for the World to Change. Allemaal prachtige liedjes, maar een van mijn persoonlijke favorieten... ga ik zo meteen draaien. Maar ja, over welke artiest heb ik het? Laat het even weten en maak kans op die dopper. Dus de naam van deze man geef het door via de app van Radio 10. Even wakker worden met Avicii. Wake me up met 10.

0: fluitje van Roxette, Joyride.
1: De top 4000 Hall of Fame.
0: Ja, die Hall of Fame die betreden jullie ook de komende weken, hè, Kim?
2: Die Hall of Fame die gaat gewoon door.
0: Gewoon door, inderdaad, ja. En ja, er zitten gewoon heel veel prachtige, mooie, bijzondere artiesten in die Hall of Fame. En door er eentje te omschrijven kun jij kans maken op... dat doen wij dan. Kun jij kans maken op de topper drinkfles als je weet over welke artiest het gaat. Gino, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe ziet jouw dag eruit vandaag?
3: Zo min mogelijk doen.
0: Heerlijk. Dat zijn de beste dagen. Maar
2: waarom lig je dan niet lekker nog op één oor?
3: Nou, ik breng altijd mijn vrouw naar de werk.
2: Oh.
0: Oh. Wat doet ze dan?
3: Die werkt in de supermarkt op de broodafdeling.
2: Ja.
0: Oh ja, dat is een mooie tijd.
3: Die begint om 6 uur. Dus ja, dan. Ik ben nog 's ochtends om 4 uur. Ik kom met de hond door de wijk heen. Dus dan, ik ben altijd vroeg op.
0: Ja, oké. Nou, dat is prima. En dan hoef jij dus niet te werken, begrijp ik. Is je vrouw de kostwinnaar?
3: Nee, ik ben afgekeurd helaas.
2: En neemt ze verse croissantjes mee uit haar werk?
0: Oh, dat is wel goed.
3: Ze neemt van alles en lekkers mee, wat dan maar gaat.
0: Dat is wel... Dus,
3: alles komt voorbij. Dus,
2: je hebt het goed voor elkaar, Gino.
0: Dat klinkt goed, inderdaad.
3: Er komt niks tekort.
0: Ik omschreef je net een van mijn persoonlijke favoriete artiesten uit de top 4000. Even nog zonder zijn naam te noemen. Is dat die van jou toevallig ook?
3: Het is, hij staat wel op een playlist, ja. Toch? Het is wel een van de, ja.
0: Ja, ik vind hem ook. Ik vind hem ook een van de beste gitaristen van dit moment. Hè. Ik bedoel, niet aller tijden per se, maar van dit moment, van deze generatie. Ben je het ermee eens of niet?
3: Weet je, het is. Ik ben een gevoelsmens. Ik hou van een heleboel soorten muziek. En maar ik wil hem niet direct als beste gitarist van de.
0: Zover durf jij niet te gaan. Nou, ik wel. Ik heb wel eens een keer gehoord dat te maken heeft met dat hij hele lange vingers heeft. Dat de reden is waarom hij zo goed gitaar kan spelen.
2: Okay.
0: Ja, dat als je lange, flexibele vingers, dat helpt. Ik heb ook een paar gitaar thuis, maar dat lukt mij niet. Nee.
2: Dus oefening baart ook kut.
0: Ja, maar ja, vingers...
3: Nou, ik heb wel grote handen, dus.
2: Piano.
0: Ja, dat is waar wel.
2: Je hebt ook pianovingers.
0: Die moet je ook hebben.
2: Ja.
0: Nou ja, goed. Gino, over wie hebben we het nogmaals?
3: John Mayer.
0: Ja, natuurlijk. Deze staat ook in de top 4000. Hé, dat heb jij goed achterhaald. En dat heeft jou de dopper drinkfles opgeleverd, Gino.
3: Dat is lekker. Die zien we dan graag tegemoet.
0: Zeker. Goed begin van de dag, hè? Ik wens je een mooie dag.
3: Niet verkeerd. Ik ga mijn best doen om zo min mogelijk te doen.

0: vrijdagochtend.
1: Prachtig.
0: Met de muziek van John Mayer. En deze hoor je niet zo heel vaak, maar het was wel een hele grote hit voor hem. En toch wel, ja, de grote kennismaking met deze man destijds. Clarity was dat in de zomerochtendshow van Radio 10. Zometeen het nieuws met Laura Ozinga.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hallo. Leuk dat je er weer bent.
1: En ik ook.
0: Wat zit erin zometeen?
1: Ja, de strijd om de lichtbedjes op vakantie is weer losgebarsten.
0: Oh, mijn god.
1: Ja, en deze vakantieganger maakt het wel heel bont.
0: Oeh.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager. Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
11: Odido. Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
12: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
13: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
14: Nou, hè?
12: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
16: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
17: Nu met Club Karwei, 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
19: Get ready for the OG.
20: All y'all bitches wanna look like me.
21: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
22: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
23: Cute.
22: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van...

0: anders doet.
1: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
2: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
3: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Gisteren flinke frustratie in het televisieprogramma B&B Vol Liefde. Dat volgen we toch wel elke ochtend even op de voet, hè, voor het geval je het gisteravond hebt gemist. Er is zelfs ruzie ontstaan. Nou, dat hoor je dadelijk. Maar is het weerbericht. In het midden en het zuiden van het land een mix van zon en wolken. 24 tot 30 graden. In de noorden vallen buien en daar wordt het ook niet warmer dan een graad of 20. Ja, op de weg, hoe zit het daarmee?
6: Ja, het is heel rustig, geen vertraging op de A-wegen. Maar ik ben niet voor één gat te vangen.
5: Oh.
6: Dus ik ga nu de N-wegen checken.
5: Even checken of er nog...
6: Ook niks.
5: Ook niks.
6: Ik ga treinverkeer checken. Ook niks. En bijzonderheden? Nee, ook niks. Er is echt niks.
5: Dat is op zich goed nieuws. Het is natuurlijk wel zo dat we even moeten uitkijken voor Zwarte Zaterdag, hè?
6: Het is vrijdag, hè? Dat weet je.
5: Ja, maar morgen is het Zwarte Zaterdag. Ja, dus er zijn natuurlijk mensen die willen nu al vertrekken. Die komen dan straks komen. Die op een of andere manier in de problemen, toch?
6: Niet? Nou, als dat zover is, dan laten we het je weten.
5: Dan laat je het even weten. Ja. Oké, nou, lijkt me goed. Ondertussen is het 2 minuten over 6:30. De zomerochtendshow van 10 en de hoofdpunten uit het nieuws. Laura, goedemorgen.
7: Goedemorgen. In Kampen heeft een zeer grote brand gewoed in een appartementencomplex. Er is niemand gewond geraakt. Uit voorzorg is de hele flat ontruimd en de bewoners worden opgevangen in een nabijgelegen verzorgingshuis. President Trump zegt dat Hamas en alle andere gewapende groepen in Gaza hun wapens willen inleveren. Het is volgens Trump de bedoeling dat uiteindelijk een nieuwe Palestijnse regering de leiding gaat nemen in Gaza. En de strijd om het lichtbedje op vakantie bereikt deze zomer weer een nieuw hoogtepunt.
5: Oh mijn god.
7: Ja, hou je vast. Een Britse toerist op Mallorca was het namelijk zo zat dat mensen urenlang bedjes bezet houden met een handdoek, dat hij besloot wraak te nemen. En wat deed hij? Hij smeerde jeukpoeder op een paar handdoeken van de grootste veelplegers. En ging op afstand toekijken. Nou ja, één vakantieganger kreeg natuurlijk al heel snel enorme jeuk. Sprong het zwembad in. Maar maakte het daarna nog erger doordat hij zichzelf weer met diezelfde handdoek ging afdrogen.
5: Ja. Ja, oh, wat goed.
7: Hotels proberen de handdoekoorlog natuurlijk aan te pakken met strengere regels. Maar ja, de strijd lijkt voorlopig nog niet gestreden. Ja,
6: nee, strengere regels. Je kan gewoon zeggen dat het niet mag.
7: Ja, mensen luisteren niet.
5: Ja, nee. Ja,
6: nee, maar je hebt toch gewoon, als je een zwembad hebt, heb je ook iemand die daarbij hoort. Want dat moet voor de veiligheid.
7: Ja.
6: En die haalt dan gewoon lekker die handdoekjes weer.
5: Ja, maar dit is een grijs gebied. Want het is natuurlijk zo dat als jij gaat zwemmen, of je gaat even ergens een broodje halen of weet ik wat, dan laat je je handdoek gewoon even op het stoeltje liggen. Ja, nee, dus in die zin mag je hem even bezet
6: daar
5: houden.
6: Daar gaat dit niet over. Dit gaat natuurlijk over die idioten die om 6:30 's morgens de wekker zetten, hun hotelkamer uitgaan, 4 bedjes met een parasol voor het zwembad claimen, vervolgens terug naar bed gaan, daarna lekker nog even gaan ontbijten, en dan die plek bezetten. Het gaat over die mensen.
7: Ja, maar
6: het gaat niet over mensen die even naar de wc gaan.
7: Je moet er wel bovenop zitten, want straks haal je per ongeluk het handdoekje weg van iemand die wel alleen even een broodje was halen. Ja,
5: zit natuurlijk de moeilijkheid.
6: Dan is die handdoek een beetje verfrommeld. Dan echt waar dat verschil zie je.
7: Pas op, hè. Want ze zijn...
6: Ja, ben jij een handdoekenlegger,
7: Laura? Eerlijk. Ik ben heel eerlijk. Ik ben echt heel zuiver geweten. Nee, maar deze mensen die doen dit als een sport, hè. Die weten precies hoe ze die handdoek neer moeten leggen. Die leggen ze een beetje verfrommeld neer. Misschien maakt ze hem zelfs wel een beetje vochtig. Van kijk, hij is gebruikt.
6: Ja, nou, dat zijn kenners. Want deze man, dat is wel... Ik heb dit artikel ook gelezen. Die heeft dagenlang in de gaten gehouden...
7: Ja, klopt.
6: Wie de veelplegers waren. Ja. Hij heeft niet zomaar jeukpoeder gestrooid. Hij is echt gewoon met een boekie gaan zitten.
7: Klopt.
6: En dan verdien je het een beetje.
5: Ja. Ik zie het vuur in jullie ogen. Ja. Ik zou niet bij jullie op hetzelfde vakantiebestemming willen zijn, hoor. Jan Paul en Kim. De zomerochtendshow met zometeen Bruno Mars. En eerst Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. And the rhythm is gonna get you.

0: show van Radio 10. 10 minuten over 6:30 geweest. We praten hier even bij over alles wat je hebt gemist gisteravond op televisie. Kim.
1: Ja, en daarmee geven we meteen een stukje verdieping aan deze show. We hadden het net even over het handdoekje leggen op vakantie.
0: Ja, waar jullie enorme frustratie over hebben. Dat was duidelijk.
1: En terecht natuurlijk. Ja, ja. Het kleven van je lichtstoel op vakantie. En in Nederland met vakantie vertelt de gedragsbioloog Patrick van Veen waarom we dat eigenlijk doen.
2: Jij noemt het asociaal gedrag. Het is juist sociaal gedrag, want één iemand doet het en we gaan het massaal allemaal kopiëren.
3: Ja.
2: Het bizarre is eigenlijk, kijk, als jij daar op vakantie

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.
3: Ja, laten we even naar een voorbeeldje luisteren.
4: Nou, ik kan haar laten vertellen over haar seksleven bijvoorbeeld. Daar zou ze nooit over praten. Maar ja, ik kan daar gewoon iets over zeggen als je zou willen. Mijn man is natuurlijk een beetje dom. Dus ik kan je voorstellen, ze gebeurt niet zo heel veel in de slaapkamer. Maar goed, dat terzijde.
5: Ja. Ja. Wauw. Wat goed.
6: Dat klinkt wel heel goed.
5: Echt heel goed. Ja, we hebben natuurlijk nu geen beeld erbij. En dat helpt eigenlijk. En dan hoor je gewoon maximaal.
6: Ja, echt hè?
5: Bizar.
6: Zou het wel iets spicier kunnen maken. In B&B voor Liefde is in de Spaanse B&B van onze airfryer queen Carolien de bom gebarsten tussen Carolie en Ari. Die twee mannen die kregen namelijk ruzie over de klusjes in de tuin. En Ari vindt dat Carolie te weinig doet.
7: Ben je in een goede bui vandaag? Of,
8: nee, maar je loopt te vervelen. Je doet de hele tijd niks. Maar je hebt een schoongevecht en de dingen weer uit de stad om. Nou, dan ben je gewoon een paardenlul. Spijt me zeer, maar...
7: Mij ga je niet meer met vieze woorden spreken. En ook geen paardenlul noemen. Ja?
8: Als jij bent je best doet, zo kan ik ervan
7: aan. Luister je naar mij toe?
8: Liever niet, maar ja.
7: Behandel me met respect, omdat ik behandel je zo met respect. Geen vieze woorden met mij.
8: Ik zal niks meer tegen je zeggen, blijf mijn beste.
5: Oh! Vuurwerk.
6: Wordt vervolgd.
5: Vuurwerk en B&B vol liefde. Oi, oi, oi.
6: Ik wil wel weten hoe Caroline hier op reageert.
5: Caroline, ja, Caroline. Ja precies.
6: Caroline en Ari en ja. Caroline is de... zal vanavond dan wel in de uitzending zitten.
5: Oeh, dat is spannend. Ja, ik ben toch aan het kijken hoor. Ik zou het echt even gaan doen hoor.
9: Toch weer aan zetten?
5: Dus, okay. Het is echt heel verslavend.
6: Hoe laat is het?
5: Ik kijk altijd terug. Ik weet het niet. Maar weet je, dan zitten de reclames niet tussen. Dat scheelt weer. Goed, je bent weer bijgeplaatst. Hier is Pilot bij Radio 10. Magic.

0: bekend het succes wat deze man hebben gehad. Met gillende meiden. En enorm veel concerten en de hele wereld over gereisd. Maar ze zijn nog steeds druk geweest, hè, dit jaar.
1: Ja, nou, er zijn natuurlijk nog 3 over op dit moment. Robbie was er al heel lang uit. Maar even kijken. Howard, Mark en Gary hebben een tour gedaan deze zomer.
0: Ja.
1: De Circus Live Tour. En het zijn de toppers.
0: Het zijn gewoon de toppers?
1: Het zijn de toppers. Serieus, ze staan op een gegeven moment in volledig clownsuniform. Met schmink. Ze komen uit een luchtballon.
0: Nee.
1: Ze rijden op een mechanische olifant. Ze hebben dompteursjasjes aan. Ik heb ze in korte capejes gezien.
0: Ik vind het eigenlijk wel jammer dat we het gewoon helemaal hebben gemist.
1: Het is een beetje de toppers, maar dan 10 seizoenen in 1. Waar de toppers 1 thema hebben, had Take That er 8.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Everything changes, hoorde je net. En hier is Tina Turner. Well,

0: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: betalen. Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in

0: weten.
1: Mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Wingardium Leviosa. Harry Potter fans, opgelet. Luister deze zomer elke vrijdag naar Gijs op 10. En maak kans op tickets voor de theatersensatie van het jaar. Harry Potter. Bereid je voor op spectaculaire toverspreuken, zwevende objecten en een magische reis door de tijd. Deze zomer maak je kans op tickets van 10 voor Harry Potter. Zweef voor alle info naar radio10.nl.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
6: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Aanbieding in zicht! Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
12: De zomerochtendshow van 10. Je maakt zo meteen kans op het Radio 10 strandlaken met jouw vakantiebestemming. Hoor je zo? Eerste nieuws van 7 uur. Laura Ozinga, goedemorgen.
13: Goedemorgen. President Trump zegt een historische deal te hebben gesloten met Hamas in Gaza. Afgesproken is dat Hamas de wapens inlevert en dat een nieuwe Palestijnse regering aan de macht komt. In ruil trekt Israël zich terug uit Gaza en stopt het met de aanvallen. De Israëlische regering heeft nog niet gereageerd op het akkoord. In Kampen zijn de bewoners van een appartementencomplex geëvacueerd vanwege een grote brand. Die brak uit in de kelder van het gebouw. Zo'n 60 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd en de bewoners worden opgevangen in een verzorgingshuis. Er is niemand gewond geraakt. De brand is inmiddels geblust. Veel Oranje-fans hadden erop gehoopt, maar het feest gaat niet door. Arne Slot wil geen nieuwe bondscoach worden. Volgens een paar media wil hij liever een club gaan trainen en heeft hij al een paar aanbiedingen gehad, van AC Milan bijvoorbeeld. Voor de KNVB wordt het nu opschieten, want in september moet Oranje al in actie gaan komen. En dan het weer. Er is veel bewolking met vooral in het noorden ook buien. Daar is de graad of 20. In het midden en zuiden blijft het droog. Vanmiddag ook meer zon. En daar wordt het zo'n 24 tot misschien 30 graden.
14: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
0: Het nieuwe Ajax Uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.

of doneer. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: Amy Rockwell bij 10.
1: De Radio 10 Zomerochtendshow met Jan-Paul en Kim.
0: Goedemorgen op deze laatste dag van de week. Laatste vrijdag van de maand. Dus de 31ste juli vandaag.
2: En jouw laatste ochtendshow.
0: En mijn laatste ochtendshow inderdaad. En dan kan vanaf vandaag mijn... mijn vakantie beginnen.
2: Oh, dat je, niet meer
0: lekker.
2: Dat je niet meer de vier in je wekker hoeft te zetten.
0: Die wekker. Oh, ja, dat is wel lekker vooruitzicht. Maar goed, dat geldt misschien ook wel voor jou. Misschien geniet jij ook wel van jouw vakantie op dit moment. Hè? Mocht je niet zo heel goed tegen vieze geuren kunnen... Nou, dan ben je waarschijnlijk nog nooit in het Canadese dorpje St. Mary's geweest. Want daar hangt dus al ruim 25 jaar de geur van rotte vis. Gadverdamme.
2: Ja, dat is echt heel smerig.
0: Echt een hele vieze geur natuurlijk.
2: Maar blijf je daar dan ook 25 jaar wonen, is de vraag.
0: Ja, dat zullen ongetwijfeld mensen weg zijn gegaan op een gegeven moment. Maar er zijn ook gewoon mensen blijven wonen. Want hoe zat dat nou? In een verlaten fabriek lag namelijk al die tijd, al die 25 jaar, ruim 1,2 miljoen liter gefermenteerde vissaus opgeslagen. ja, waarom vraag je af? Weet je wel, ja, niemand heeft de moeite genomen om die handel op te ruimen. Nou, nu is dat dus wel gebeurd. Die stinkende voorraad wordt opgeruimd. En er zijn zo'n 200 vrachtwagens en een speciale schoonmaakoperatie voor nodig.
2: Ja, okay, maar hier moet je gewoon een schadevergoeding voor krijgen als je er woont. Weet je, je kan er wel eens hebben ergens dat het water laag staat. Of dat er, dat er gewoon een soort lucht komt waar niemand iets aan kan doen. Maar hier heeft gewoon iemand, dit is gewoon nalatigheid.
0: Dat inderdaad, ja. Nou, omdat het nogal een operatie was om dat allemaal weg te halen. Heeft niemand die moeite genomen. Maar zou je eraan wennen op een gegeven moment? Zou je daar een jaartje of vijf, dat je het dan niet meer ruikt? Dat is wel echt heel ernstig.
2: Ja. En nu hele slechte grappen door mijn hoofd. Een kapotte telefoon, stofzuiger of wasmachine. Die mag straks minder snel weggegooid worden. Vanaf vandaag geldt er namelijk een nieuwe Europese richtlijn die fabrikanten verplicht stelt om zich meer in te zetten om apparaten te repareren in plaats van te vervangen. Daar zullen ze niet heel erg blij mee zijn. Ik denk dat die altijd liever een nieuwe verkopen namelijk.
0: Ja.
2: Zo moeten onderdelen langer beschikbaar blijven, krijgen apparaten een reparatiescore, zodat je vooraf kunt zien hoe makkelijk het is om iets te repareren. En de Europese Unie hoopt daarmee die hele grote berg elektronisch afval aan te pakken.
0: Ja, nou, weet je, er zit wel wat in. Want we gooien soms ook wel dingen weg die misschien nog niet echt helemaal kapot zijn.
2: Nee.
0: Als je daar iets aan vervangt, ik zou niet weten wat. Want ik ben alles behalve technisch op die manier. Maar dan zou je er nog even mee door kunnen.
2: Ja, nee, ik had een verhuizer die zei, nou, de slang is kapot. Van mijn wasmachine. En ik denk, ja, hij is al 8-9 jaar oud.
0: Precies.
2: En toen heb ik een nieuwe gekocht, bleek het kraantje kapot te zijn.
0: Van
2: dus er was
0: nieuwe?
2: Niks mis met die wasmachine.
0: Oh, van die oude bleek dat zo.
2: Nee, ja, gewoon het kraantje in de muur. Die bleek te lekken, helemaal niet te slang.
0: Ja,
2: dus ik heb een nieuwe wasmachine en droger gekocht. Want ik wilde wel een setje. Zo'n trut ben ik dan ook alweer.
0: Ja.
2: En die waren dus helemaal...
0: Terwijl je nog gewoon een hele goede prima...
2: Ja,
0: nou ja, dat is het ook. Maar dus dit zou kunnen werken, maar dan moeten het volk moet wel iets meer technisch verstand krijgen. Dat je wel weet wat je wel en niet weggooit.
2: Ja, dus het moet het iets makkelijker maken.
0: Dat wel, ja.
1: De vakantielandquiz.
0: Nou, wat we ook heel makkelijk maken, is jouw kans op dat Radio 10 strandlaken. Mocht je nog op vakantie gaan, maar dat kan ook nog volgend jaar zijn, dan kun je dat ding natuurlijk heel goed gebruiken.
2: Ja, als je een beetje wil reserveren, morgen staan het zwemmen.
0: Wakker dat nou niet aan, moedig het nou niet aan, Kim.
2: Zijn deze jeukpoeder repellent? Of
0: nee. Hij is zelfs zo groot dat extra veel jeukpoeder erop kan worden.
2: Voor het hele gezin. Jeukpoeder voor het hele gezin.
0: Nee, ja, het is wel zo, is groot genoeg dat je wel een stuk of twee, drie strandbedjes erop kan beslaan, zeg maar. Dat strandlaken kan voor jou zijn als je meespeelt met de Vakantieland Quiz. Het enige wat je moet doen is even laten weten wat jouw vakantiebestemming is of is geweest dit jaar.
2: Ja, kan Japan zijn, kan Griekenland zijn, kan Hunnebed Highway zijn in Drenthe. Laat het maar weten. Waar jij ook heen gaat, wij maken er een quiz over. Stuur jouw vakantiebestemming via de Radio 10 app even in. En wie weet, begin je jouw vakantie met het Radio 10 zomerprijzenpakket.
0: Hunnebed Highway.
2: Hunnebed Highway, nooit gedaan?
0: Ja, nee, ik vind hem heel leuk.
2: Leuk hoor.

0: Winehouse bij Radio 10.
1: De Vakantieland Quiz.
0: Hey Karin uit Waalwijk, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen Karin.
0: Je hebt ook een mooie reis op de planning staan, hè?
2: Ja, absoluut. We gaan naar Canada.
0: Canada?
3: Wow. Ga je naar St. Mary's?
2: No, we gaan naar Vancouver, maar St. Mary's moet ik nog kijken.
3: Nou ja, St. Mary's hebben we natuurlijk net even over gehad. Er hangt al 25 jaar een vislucht.
2: Oh, die. Ja, nee, ik dacht dat het die film was.
3: Oh nee, maar je kan gerust ademhalen, letterlijk. Want dat ligt 4200 kilometer van Vancouver af.
0: Helemaal
3: zelfs als
0: aan
3: de wind
0: verkeerd
3: staat, heb je daar geen last van.
2: Nou, maar ik heb een goede neus, hoor.
3: Oh, nou, dan weet je
0: dat
3: de weg
0: heel knap zijn. Ja, Vancouver, voor duidelijkheid, dat ligt helemaal aan de westkant, hè, van Canada.
2: Ja.
0: En hoe ga je dat bereizen? Ga je gewoon alleen naar die stad of ga je naar de omgeving? Want het is natuurlijk prachtige natuur ook daar in Canada.
2: We vliegen erheen en dan blijven we 4 dagen in Vancouver om te kijken hoe die stad is, om dat te ervaren.
3: Mm-hmm.
2: Je komt er waarschijnlijk nooit meer, want het zijn hele dure reizen.
3: Ja.
2: En het is heel ver.
0: Maar ga je dan maar voor 4 dagen dan?
3: Nee.
2: Ja, we gaan 4 dagen naar Vancouver en daarna gaan we met de boot naar Alaska.
0: Oh,
3: wauw.
0: Alaska, oh ja, dat is mooi zeg. Oh, wauw.
2: Ja, dat is prachtig. Nou is het er allemaal nog, hè.
0: Nu is het...
2: Ja, de ijsbergen en dat is het. Dus we willen het nou nog kunnen zien.
0: Ja, geef het nog het...
3: Ik probeer even te denken hoe die film ook alweer heet. Met die jongen die in zijn eentje door Alaska reist.
0: Into the Wild.
3: Into the Wild, met de muziek van Eddie Vedder.
0: Ja, dat is goed.
3: Fantastisch. Geen besjes eten waarvan je niet weet wat ze doen.
0: Dat
3: is de les van die film.
0: Laat het niet een te grote inspiratie zijn, nee.
2: Nee, bij de beren wegblijven.
0: Ja, precies.
3: Karin, je zit in de Vakantielandquiz. En dat betekent dat je kans gaat maken... Op dat mooie strandlaken heb je 2 vragen goed. Dan ben je de Radio 10 zonnebril. 3 vragen goed, dan doen we de dopper erbij. En bij 4 vragen goed heb je de voetpool. En krijg je dus ook dat strandlaken.
2: Oh, nou.
3: Ben jij daar klaar voor?
2: We doen ons best.
0: Oké, succes.
3: Vraag 1, Karin. Wat is de hoofdstad van Canada? Is dat A... Ik heb een ABC voor je. A, Toronto.
2: Okay.
3: B, Ottawa. Of C, Vancouver.
2: Een
3: W,
2: Ottawa.
3: Hey.
0: Ah, zeker.
3: Eerst eens binnen.
0: Moest er toch even over nadenken.
3: Ik ook, dus zelfs met Australië moet je ook altijd even over nadenken.
0: Ja, wat is dat dan?
3: Canberra.
0: Oh, ja, je zou denken Melbourne of Sydney of zo.
3: Nee.
0: Terug naar Canada. Vraag 2. Welk knaagdier is het nationale symbool van Canada? Het is een open vraag, dus
2: Dat knaagdier, zo'n, dit is een film van zo'n soort marmot.
0: Een soort marmot.
3: Oh, maar ja, ik begrijp. Ja. Qua uiterlijk snap ik. Hij heeft een wat bredere staart en hij knaagt hele boom om.
2: Een bever.
0: Nee. Ja, dat klopt inderdaad, ja. Ja, blijkbaar staat die bever al eeuwen op munten en zo. Wapenschilden, postzegels wordt het allemaal voor gebruikt.
2: Dat is een flauw idee.
0: Ja, nee, het is het nationaal symbool van Canada.
3: Dus eigenlijk weten ze het zelf ook niet. Want daarna heeft de overheid gezegd, nou, dan maken we het maar het nationale symbool.
0: Ja, als
3: hij staat toch al overal.
0: Ja, heerlijk.
3: Je zal er een hoop hebben. Vraag 3. Welke wintersport is in Canada de nationale volkssport nummer 1? Is dat curling, ijshockey of snowboarden?
2: IJshockey.
0: Ja.
2: Denk ik.
3: Weet je ook hoe de Great One heet?
2: Ja, bij mij kan alle sporten daar zo nummer 1 zijn.
3: Ja,
2: het is een heel sportief land.
3: Je hebt natuurlijk die hele beroemde ijshockeyer uit Canada. The Great One noemen ze die.
2: Idee.
3: Wayne Gretzky.
2: Ik moet mij eigenlijk nog helemaal inlezen in dat land.
0: Nou, ik ook hoor.
3: Ik vind al dat je hartstikke goed gaat. Ik was bij Ottawa al gaan twijfelen. En ik twijfel nu ook of ik überhaupt...
2: Die wist ik
3: toevallig. Ja, heel goed.
0: Nou, je hebt nog 1 vraag te gaan. Welke mierzoete vloeistof is het kenmerk van Canada?
2: Mierzoete vloeistof?
0: Ja.
3: Lekker op de pannenkoeken.
0: Ja.
2: Stroop.
0: Ja.
2: Of siroop.
0: Hoe noemen ze dat ook?
2: Iets specifieker, ja.
3: Ja, je hebt namelijk ook zeg maar dat blad op de vlag van Canada. Dat is een bepaald blad. En van die boom is ook deze siroop gemaakt.
0: Oeh.
2: Ja, eendoorn.
0: Eendoorn. Maple syrup, hè, noemen ze het ook wel. Eendoorn siroop. Ja, eendoorn syrup.
2: Ja, dat zou best kunnen. Goed. Ik heb geen flauw idee.
0: Nou, je zat goed. Je zat goed, hoor.
3: Nee, en gewoon alle 4 goed zelfs.
0: Alle 4 goed.
2: Nou, okay, ik bedoel maar.
0: Dat heb je heel goed gedaan.
2: Dat is een verrassing.
0: We gaan dat volledige zomerprijzenpakket naar je toesturen met de zonnebril, de dopper en het strandlaken natuurlijk. Hè. Dat zit er ook in. Die kun je meenemen.
2: Ik zal hem met trots dragen daar ook.
0: Fijn. Karin, veel plezier, hè.
2: Hey, hartstikke bedankt, hè.
0: Hoi, hoi.

0: Het zijn de broertjes Hanson Mbap bij 10. En we speelden de vakantielandquiz. Ging deze ochtend over Canada. En nou ja, zo kun jij ook een keertje meespelen. Kans maken op onder andere het strandlaken van Radio 10. Het enige wat je moet doen is even je vakantiebestemming doorgeven van dit jaar. Misschien ben je er al geweest. Ben je er op dit moment? Of ga je er nog naartoe? Het kan ook gewoon hier in iets in Nederland zijn. Hè?
1: Ja, we kunnen ook een quiz over Nederland maken.
0: Ja, dan sta je gewoon op de camping of zo. Reageer even via de app van Radio 10. En misschien doe jij maandag wel mee met een nieuwe ronde. Zo direct, het nieuws. Laura, wat zit erin?
2: Ja, hoe ver zou jij gaan om het ultieme vakantiegevoel naar je eigen huis te halen? Deze mannen gingen in elk geval heel erg ver.

0: komende week. Op Radio 10.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: tour. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
0: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
2: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
7: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
8: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
9: Radio 10 weer bewolkt vandaag met in het noorden ook kans op wat buien. Het is een graad of 20. Want fris eigenlijk voor de tijd van het jaar eigenlijk. 20 graden.
10: Nee, die warmer dan. Oh, nou ja, we hebben 20 graden in het noorden en 24 tot 30 graden in het midden en zuiden van het land.
11: Ja, ik wou net zeggen, want het was vanmorgen toen ik van wegreel 21 graden.
9: Ja, het wordt beter. Het wordt beter. Oh, maar het is wel een beetje zo'n dagje waarbij je denkt van nou, een beetje half-half. Als we ook naar buiten kijken. Nou ja, goed, wat betreft het verkeer.
10: Dat? Ja, één vertraging. Op de A12 Arnhem Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 5 minuten.
9: Nee, valt mee. 8:02. De zomerochtendshow van 10 en de hoofdpunten uit het nieuws. Je hoorde het net al even. Laura, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Hamas legt de wapens neer in Gaza en er komt een nieuwe Palestijnse regering, als we president Trump mogen geloven. Hij zegt een deal te hebben gesloten. Voorwaarde is wel dat Israël zich terugtrekt. Het kan nog wel even duren voordat de bewoners van een ontruimd appartementencomplex in Kampen weer terug kunnen. Er heeft een zeer grote brand gewoed en eerst moet worden gecheckt of in de 60 woningen nog schadelijke stoffen zijn. En hoe ver zou jij gaan om het ultieme vakantiegevoel naar je eigen huis te halen? De Zwitserse Michael Scherrer die droomde van een vakantie in Griekenland, maar bleef toch liever thuis. En daar heeft hij een oplossing voor bedacht. Hij bouwde namelijk samen met zijn broer een compleet Grieks dorp in zijn achtertuin. Met witte huisjes, blauwe luiken, geplaveide straatjes en zelfs een traditionele bar. Het project kostte zo'n €10.000, nam wel ruim een jaar in beslag. En daar bleef het niet bij, want in dezelfde tuin vind je ook een Japanse tuin en een Ierse pub.
9: Ja, ik zag wat foto's voorbij komen. Ja.
10: Hoe groot is die man zijn tuin?
9: Ja, dat inderdaad.
10: Hij heeft een joekel.
9: En die gaat er toch ook niet in je eentje rondlopen? Dan moet je ook even wat mensen binnenhalen.
10: Dan kan je gewoon André voor vragen.
9: Ja,
10: en dan kan je je vakantie terugverdienen.
12: Ja, het is eigenlijk een soort pretpark dan.
10: Ja, toch?
12: Ja, heerlijk. Ja, het ziet er wel echt heel gaaf
10: uit. Een leuk hobbyproject, dat wel. Maar het voelt een beetje alsof hij het landgoed van Ed Sheeran heeft.
9: Ja. Dus het zo omschrijft wel, inderdaad.
10: Met een kroeg en dit, een zus en zo. Dat je ook gewoon straatjes aanlegt. Ja, het is wel leuk.
9: Ja. Welke prijzen zou hij hanteren? Hij komt uit Zwitserland, hè?
12: Ja.
9: Ik hoop niet dat een biertje kost wat het normaal in Zwitserland kost.
10: En welke wisselkoers rekent.
9: Ja, daarom. Ja. Dat is best wel ingewikkeld.
13: Jan, Paul en Kim.
9: De zomerochtendshow van 10. De Coming Arts ga je zo dadelijk horen met Never Can Say Goodbye. En hier zijn Bryan Adams en Melanie C.

0: Bij Radio 10 en Never Can Say Goodbye. De zomer van 10. Ga je wel eens kamperen, Kim?
1: Nee, niet doorgaans niet.
0: Hou je niet zo van kamperen?
1: Ik hou niet zo van tentjes.
0: Ja, oké, okay. Maar je kunt ook al ergens anders in slapen, hè?
1: Ja, dat klopt. Nee, ik heb wel nog een keer in Italië op een camping gestaan. Maar geslapen, maar in zo'n huisje.
0: Ja, ja, ja. Een chaletje. Ja, leuk.
1: Dat vind ik prima.
0: Laura,
2: ja? Ja, ik vind het echt heerlijk om te kamperen.
0: Ja, en dan een tentje dus.
2: Ja, of een tentje. Ik ben alleen ook inderdaad niet heel erg fan van dat gedeelde toiletgebouw.
1: Ja.
2: Maar ook vroeger wel inderdaad die stakerenfans en zo.
0: Ja. Ja, ik ben ook mee opgegroeid. En ik ga vaak nog wel eens met mijn gezinnetje, met een camper.
1: Dat dat lijkt me wel leuk. Maar dan heb je wel nog steeds je eigen huisje.
0: Ja, zeker, ja. Nou is er dus een nieuwe trend. Dat heel veel mensen op dit moment naar adult-only campings gaan.
1: Wat je ook met hotels hebt. Maar dan op de camping.
0: Ja, dus dat er geen kinderen mogen, dat is het eigenlijk. Of moeten we het meer zien dat het een soort van 18-plus camping is... waarbij er dingen gebeuren?
1: Oh, de eerste associatie die ik krijg is een verzamelplek... voor mensen die ook de bal van de buurkinderen niet teruggeven.
0: Ja,
2: van die boze mensen.
1: Maar daar zal het huis... Dat zeg jij. Nee, er zal iets tussen zitten.
0: Een camping met boze mensen.
1: Een camping met...

0: beesten in het water. In het zwembad water. Steeds meer campings kiezen ervoor om alleen nog volwassenen toe te laten. En diegene die er alles over kan vertellen, over campings en dergelijke, dat is onze enige echte kampeerspecialist en presentator van Camp to Go, Sander Jansson. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jean-Paul en Kim.
2: Goedemorgen.
1: Hallo.
2: Jij bent gewoon onderweg naar de camping.
1: Ja, ja, ik ben gisteren vertrokken richting Oostenrijk.
2: Ja.
1: En wat nou zo leuk is, ik ga ook naar een camping.
2: Ja.
1: 50-plus camping, Fishing in Fishing, zo heet dat.
2: Ja.
1: In Oostenrijk, dus daar mogen geen kinderen en geen honden.
0: Een adult-only camping genoemd, hè?
1: Ja, ja.
2: Maar
1: ja,
2: 50-plus zelfs, dat is niet alleen geen kinderen. Daar mag ik niet eens naartoe.
0: Nee.
1: Nee, ja, ik mag daar wel naartoe.
0: Ja, dat is een uitzondering.
2: Maar dat vind ik best wel.
1: Ja, maar dat moet je niet te letterlijk nemen, maar het is wel, want volgens mij bestaat de camping al 20 jaar. En
2: ja,
1: destijds dacht hij, nou, ik wil gewoon een camping voor volwassenen en geen kinderen. Dat was het idee. Alleen, ik vind het ook een beetje een rare naam. Maar goed, maar als je daar bent, het is echt super relaxed. Daar zitten allemaal ouderen en jongeren stellen. Maar het leuke is, dit is een beetje een... Ja, het is een trend.
0: Ja, het is een trend. En hoe groot is die trend nu op dit moment dan?
1: Nou ja, er zijn zeg maar... de ACSI die hebben cijfers dat de Europese campings... dat geen kinderen zeg maar toelaat.
2: Mm-hmm.
1: Dat is in de afgelopen 5 jaar, ik geloof, met 40% gestegen.
2: Wauw. Maar ja, betekent dat er zoveel campings bij zijn gekomen? Of zijn er heel veel campings geweest die zeggen... weet je wat, vanaf nu geen kinderen meer?
1: Nou, kijk... Als je gaat nadenken, dan zijn er toch... er worden relatief gezien worden er minder kinderen geboren.
2: Ja.
1: En het is ook gewoon, en campings zijn altijd hot geweest. Alleen, het is een soort gat in de markt.
0: Ja, ja, ook door de vergrijzing omdat, natuurlijk. Zeg
1: maar, ja. Nou ja, het is een groeiende groep van volwassenen, stellen en senioren. Die, en mensen zonder kinderen die bewust op zoek gaan naar een rustige vakantie... zonder drukte bij het zwembad. Dus die gaan meer voor rust en sfeer.
2: Ja.
1: En... en steeds meer campings kiezen zeg maar naar een specifieke doelgroep. En dat is nou het grappige. Het is gewoon een gat in de markt. Want dat is gewoon ook verdienen.
2: Maar jij gaat zelfs naar een camping waar geen honden mogen.
1: Ja, ja, erg is dat, hè? Ja,
2: dat klinkt wel steeds ongezelliger.
1: Ja, dat is ook. Maar goed, als je alleen maar met je geliefde wil zijn... dan is dat een prima uitkomst. Maar goed, ik vind het ook leuk om met hondjes te zijn. Maar dit is bijvoorbeeld een camping... waar wij naartoe gaan. En ik ben daar al een keer geweest. Maar super relaxed, heel chill. Geen gillende kindjes. Ik bedoel, ik vind het altijd wel gezellig.
0: Het hoort er ook wel een beetje bij natuurlijk, hè, bij het camping
1: life. Maar het heeft dus niks te maken dat mensen het niet fijn vinden... om met kinderen op vakantie te gaan. Maar het is gewoon een gat in de markt.
2: Ja.
1: Het is gewoon een nieuwe vorm van een camping beginnen.
0: Ja.
1: En daar is dus een doelgroep voor.
0: Ja,
1: en dat is het leuke. Ja.
0: Die worden
2: en je mag zelf bepalen of je bij die doelgroep wil horen of niet.
0: Dat is natuurlijk ook zo.
1: Zo is het.
2: Zo is het ook. Nee, maar, is het duurder? Is het goedkoper? Kan je daar iets over zeggen?
1: Nee, dat is gewoon dezelfde prijs. En ik denk dat het zelfs nog wel goedkoper is. Omdat als je op een grote camping staat waar heel veel kinderanimatie is... en musicals en entertainment, dan betaal je daar ook voor.
2: Ja.
1: Dus daarin is meer wat... Ja, dus laten we zo zeggen, de doelgroep die normaal gesproken tussen naar al die grote campings ging. Maar ook, je hebt ook rustige campings natuurlijk. Mm-hmm. Maar die zijn... En nu wordt er ook op geadverteerd van jongens, wij zijn een stiltecamping. Wij willen het rustig aandoen, dus we hebben ook geen gillende kindjes.
0: Ja.
1: En ik snap dat wel.
0: En jij dus, bent nu onderweg naar zo'n camping, je gaat er ook opnames maken. Wanneer kunnen we dat zien?
1: Kunnen we dat zien? Ik weet het eigenlijk niet. Ik vraag het even aan mijn producer, want ik rijd natuurlijk niet alleen.
0: Nee.
1: Ik durf het eigenlijk, ik weet het wel, maar het is een...
0: Binnenkort waarschijnlijk dan ergens. In een van de afleveringen van Camp to Go.
1: November.
2: Ergens
1: in november. En op zaterdag, 5 uur, hartstikke leuk. Gewoon kijken, Camp to Go.
2: Dank je wel, Sander. Ja.
1: En jongens, heel veel succes. En het heeft dus niks met het haten van kinderen te maken. Het is gewoon het aansnijden van een nieuwe doelgroep.
2: Duidelijk.
0: Hey. Dankjewel, Sander.
1: Goede
0: reis.
1: Doei.
0: Radio 10, hier is Golden.

0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
5: Alle verf super voordelig.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla dit weekend nog je slag. Met een lijfheid droogrek voor maar €39,99. Karwei, maak het mooier.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
8: Voor wie zijn we af alweer?
7: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket.

0: 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
6: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
7: Nou, hè?
5: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
9: Hè? Nu alweer?
8: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
9: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
8: Ook dan moet je aangifte doen.
9: Nou, goed dat je het zegt.
8: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
9: Handig?
8: Ja, van de Belastingdienst.
10: Zomer van 10 met de Zomerochtendshow en Billy Ocean en Deep Blue Something zometeen. Maar eerst het nieuws van 8 uur en dat krijg je van Laura Ozinga. Goedemorgen.
11: Goedemorgen. Israël heeft nog niet gereageerd op het bericht van president Trump dat hij een deal met Hamas heeft in Gaza. Er zou zijn afgesproken dat Hamas de wapens inlevert en dat Israël zich uit Gaza terugtrekt. Het plan staat verder dat er een nieuw Palestijns bestuur komt en dat een troepenmacht gaat controleren of alles volgens afspraak gaat. Door een brand in de kelder van een appartementencomplex in Kampen is vannacht het hele gebouw ontruimd. Pas als alle 60 appartementen zijn gecontroleerd op schadelijke stoffen, kunnen de bewoners weer terug. Ze zijn opgevangen in een verzorgingshuis. Bij de brand raakte niemand gewond. Vorige maand is het leven weer iets duurder geworden en het CBS komt uit op een inflatie van iets meer dan 3%. Dat is meer dan in juni. De reden is niet heel verrassend. De prijzen van energie, benzine en diesel gingen hard omhoog. De prijzen van voedingsmiddelen, dranken en tabak bleven opnieuw hetzelfde. En dan het weer. Vanmorgen overheerst de bewolking in het noorden van het land. Daar komen ook buien voor, lokaal met onweer. En verder wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt zo'n 20 tot 29 graden.
12: Het Radio 10 Verkeer. 1 vertraging op dit moment op de A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens. 7 minuten.
13: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
14: Deze week in de bonus. AH Runder.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
1: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Is binnen 3 minuten geregeld.
3: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

0: Breakfast at Tiffany's. Deep Blue Something bij 10.
1: De Radio 10 Zomerochtendshow. Met Jan-Paul en Kim.
0: 9 minuten over 8. Goed dat je erbij bent. De laatste zomerochtendshow van de week. En nou, ook wel voor mij de laatste. Want ik heb hier na vakantie. Lekker. Ja? En jij gaat nog even lekker door, Kim.
2: Ik ga lekker nog even door.
0: Nog maandag met Robert.
2: Ik zit hier heerlijk.
0: Ja. Op deze laatste vrijdag van de maand. Ook de laatste, ja, zo zeg ik het goed inderdaad.
2: Ja, klopt. En morgen is het
0: augustus. Even nadenken, maar ja, dat klopt.
2: Nee, het is, het is wel leuk. Je hebt tegenwoordig een nieuw programma op YouTube. Dat heet How Hard Can It Be? Waarin mannen denken dat ze beter zijn dan vrouwen. In de specialiteit van vrouwen. Dus een paar maanden geleden gebeurde dat tussen twee schaatsers. Joy Beune en Jenning de Bo namen het tegen elkaar op. Want Jenning dacht, ik kan Joy wel verslaan op haar afstand.
0: Oh ja.
2: Dus ze gingen samen de 3000 meter schaatsen en dat ging zo.
3: Met de Bo sprinten. Hij vliegt uit de startblokken natuurlijk. Pakt een grote voorsprong. Maar na een ronde of 4 begint de tank toch echt leeg te raken. En loopt Beune seconden per ronde in. En ja hoor, op een meter of 10 voor de eindstreep gaat Beune er voorbij. Zij verslaat Jenning de Bo.
0: Mooi.
2: Twee vingers in haar neus. Jenning laat het er niet bij zitten. Hij wil een revanche en die krijgt hij. Niet op het ijs, maar op het TT-circuit in Assen. Dat is ook wel weer heel anders.
0: Op een bijzondere locatie.
2: Ja, daar zijn de Racing Days en zij gaan tegen elkaar racen. En Jenning is heel zeker van zijn winst. Jenning wil ook heel graag winnen, want anders komt hij 2-0 achter te staan. Maar Joy schijnt vrij zelfverzekerd te zijn. En dat gaan we zo meteen even checken, want we gaan zo meteen met Joy Beune bellen.
0: Leuk, ik vind het spannend ook alweer. Dat duel wat ze met elkaar aangaan.
2: Ja,
0: en deze revanche.
2: Nou,
0: dat dadelijk hoort het van Joy. Ja, en morgen is het Zwarte Zaterdag op de Europese snelwegen. Weer topdruk te verwachten natuurlijk. Vooral in Frankrijk. Waar de grootste verkeersdrukte van het jaar op de agenda staat. Maar ja, wat kun je allemaal verwachten? Laten we toch even checken met de ANWB, want ze weten dat natuurlijk. Hè? Tim Schaap van de ANWB, goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen, hallo.
0: Ja, wat is de verwachting voor morgen?
4: Ja, we verwachten vooral drukte in het buitenland. Zwarte Zaterdag is echt wel in Frankrijk met name een drukke dag. Komt ook omdat de regio Parijs vakantie krijgt en allemaal op vakantie gaat.
0: Ja.
4: Dus we verwachten vooral in het buitenland veel drukte. Denk dan aan de routes verleiden, de A7, de A9. Maar ja, ook in andere landen kan het druk worden. Bijvoorbeeld in Oostenrijk. Er is de fernpas dicht 's ochtends vanwege een demonstratie.
2: Oh.
4: Dus dan kun je beter pas na 12 naartoe gaan. Want ja, dan is hij pas weer vrij. Maar ja, denk bijvoorbeeld ook aan vaste knelpunten als de Gotthardtunnel in Zwitserland. En ja, hier en daar nog wat andere wegen. Dus we verwachten drukte onderweg.
2: Is het nou überhaupt nog verstandig om op die zaterdag te gaan rijden? Of zeg je gewoon niet doen?
4: Nou ja, kijk, echt afraden doen we natuurlijk niet. Maar ja, als je het kunt verplaatsen, is het voor jezelf een zeer prettige ervaring als je op zondag gaat rijden.
0: Ja.
4: Want ja, heel veel mensen willen tegelijkertijd op pad. We zijn toch wel die kuddedieren. Wanneer het kan, gaan we vertrekken. En ja, en heel veel mensen zijn morgen onderweg. En die willen allemaal tegelijkertijd van A naar B. Dus het wordt druk. Ja, als je het kan, is het voor jezelf veel prettiger als je...
0: Ja, blijft gewoon elk jaar opnieuw weer een dingetje, hè, Zwarte Zaterdag.
4: Ja.
0: Dus ja, we hebben het er elk jaar weer opnieuw over.
2: Dan moet je gewoon een goed spelletje bedenken om te spelen als je in die file komt te staan.
0: Dat is ook goed.
4: Ja, dat sowieso.
0: Ja,
4: zeker.
0: Lekker radio luisteren, ook altijd goed.
4: Ja. Zeker genoeg eten en drinken mee, ook wel handig natuurlijk. En wat we vooral een beetje adviseren is, joh, vertrek ook wat later. Dan ga je en lekker uitgerust op pad. Maar dan lossen we eigenlijk ook de files een beetje voor je neus op. Want de grootste drukte is in Frankrijk bijvoorbeeld rond het middaguur. Een uurtje of 12, uurtje of 1.
0: Ja,
4: ja, als je 's nachts vertrekt, dan sta je eigenlijk op dat piekmoment daar in de file. Je kunt beter wat later gaan, dan lossen de files als het goed is voor je neus op.
0: Ja, goeie. En gebruik maken van de mogelijkheid dat je tegenwoordig ook gewoon kan boeken op andere dagen, behalve de zaterdag, toch?
4: Ja, zeker.
0: Je hebt andere dagen op je vakantiebestemming aankomt. Dat is handig.
4: Dat, als iedereen dat zou doen, dan zou inderdaad een Zwarte Zaterdag er heel anders uitzien volgend jaar.
0: Maar goed, voor nu nog niet. Tim, dankjewel.
4: Nee, graag gedaan.
2: Fijne dag.
4: Yes.

0: en Pharrell Williams. Get Lucky in de zomerochtendshow van Radio 10. Ja, dat was wel leuk. Eerder dit jaar toen gingen twee van de snelste schaatsers van Nederland de strijd met elkaar aan. Joy Beunen en Jenning de Bo. Ze namen het tegen elkaar op. En die strijd op het ijs werd gewonnen door Joy. Maar ja, daar wilde Jenning het niet bij laten zitten. Hij wilde revanche. En die krijgt hij komende zondag. Alleen niet op het ijs, maar tijdens de Racing Days op het TT-circuit in Assen. En Jenning de Bo die is ervan overtuigd dat hij deze keer gaat winnen. Maar goed, wat denkt Joy Beunen daarover? Goedemorgen, Joy.
1: Goedemorgen.
0: Even, hoe is dit zo ontstaan, deze race, deze revanche in Assen?
1: Nou, we wilden het inderdaad er niet bij laten zitten. Tenminste, ik wilde het wel bij laten zitten. Ja. Want ja, ik sta gewoon met 1-0 voor. Ja, maar, ja. Ik dacht toch, nee, dat moet ik recht zetten. En uiteindelijk, de sponsor die ons heeft geholpen om de race te laten racen in Leeuwarden afgelopen, was het maart.
2: Ja.
1: Kwam met dit idee. Hij is ontzettend een racefan. Dit was een mooie optie. En we waren allebei wel heel erg enthousiast. Want dit hebben we allebei nog nooit gedaan. Dus het leek ons eigenlijk hartstikke leuk.
0: Ja,
2: ja, want jullie gaan dus aan de Mazda MX-5 Cup Challenge meedoen. Oké, okay, dan tegen elkaar racen. Ben jij een beetje een snelheidsduivel?
1: Nou, op zich wel. Ik hou wel van snelheid. Ik hou wel van auto's. Ik hou van motoren. Dus dat past op zich hartstikke goed bij mij. Alleen om echt een race te doen, dat ben ik op zich wel benieuwd naar hoe dat zal zijn.
2: Ja. Jenning is zichzelf natuurlijk nu al aan het indekken, hè? Want die loopt al van, ja, maar ik rij eigenlijk altijd in een automaat. En ik weet niet meer hoe ik moet schakelen. Die is nu al een beetje op zijn schreden aan het terugtrekken.
1: Ja, klopt. Deze generatie, hè. Dat is echt bizar. Maar ik heb nog wel een paar auto's gehad dat ik moest schakelen. Dus maar ik had al een voorsprong. Ik heb al een paar keer op het circuit gereden. Dus ook op zich al een voorsprong. Ja. Dus,
0: Want hoe zit het met je ervaring dan met op deze manier racen?
1: Nou, echt op deze manier racen, nul natuurlijk. Alleen ik heb wel een paar keer in een auto op het circuit in Assen gereden. Dus ja, ik weet wel een beetje hoe en wat.
2: Dat is meer dan jij en ik.
0: Dat heb ik nog nooit gedaan.
2: Nee.
1: Dat is wel iets inderdaad. Dus ja, twee keer volgens mij. Dus ik heb een beetje ervaring. Maar ja, dat vond ik dus ook al 2 jaar geleden, denk ik. Dus,
0: nou, jullie maken er wel een spektakel van. De Battle of the Sexes. Ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Ja, uiteindelijk, hoeveel publiciteit heeft opgeleverd de race op het ijs dan, zeg maar. Dat was echt bizar hoeveel mensen daar op afkwamen, hoe leuk mensen dat vonden. Wat eigenlijk een uit de hand gelopen grap is geweest.
2: Stel dat je zondag verliest, dan voelt dat toch minder erg dan als je die 3000 had verloren, want het is een auto, het gaat niet om je eigen kracht.
1: Tuurlijk, uiteindelijk zijn wij schaatsers. Maar het is wel gewoon heel erg leuk om dit met Jenning te doen. En ik denk dat we een leuk duo zijn om dit voor te zetten. En ik hoop dat het gewoon 2-0 wordt.
2: Ik ook.
0: Ja, dat hoop ik ook voor jou inderdaad, Joy. Maar wat komt hierna? Dit houdt niet op. En straks staat het gelijk. En dan is het bijvoorbeeld 1-1. Ja, dan wil je toch. Dan moet één de winnaar zijn. Dus dan komt er nog weer een nieuwe challenge.
1: Dan zou er wel een revanche moeten komen. Maar dat weten we nog
0: dat
1: niet.
0: Weten
1: voor nu gaan we zo meteen lekker de winter weer in. En dan wordt het weer gewoon schaatsen. En dan wel tegen onze eigen sekses, zeg maar. Ja. Maar als het 1-1 wordt, wil ik zeker wel weer een revanche.
0: Toch?
1: Maar 2-0, dan komt het niet vanuit mij. Nee.
0: Wat goed.
2: Dan gaat hij de boek in. Heel veel succes en heel veel plezier ook zondag, toch? Moet ook vooral heel erg lachen zijn.
1: Ja, dat sowieso.
0: Dat sowieso.
1: Gaan we zeker hebben.
0: Joy Beunen, dankjewel. Ja, rij voorzichtig. Okay, ja, let erop. Het is de zomerochtendshow van Radio 10 met nu Kate Bush. Hier is Running Up That Hill.

0: Kate Bush bij 10. Zometeen een nieuwe ronde van het spelletje waarbij je kans maakt op €250.
1: Ranking the Hits.
0: Ja, we spelen het ook deze hele zomer. Ranking the Hits. Aan jou om liedjes in een bepaalde volgorde te zetten aan de hand van de jaartallen waarop ze hits waren. Fatboy Slim is vandaag jarig. Kennen we deze man nog?
2: Zeker.
0: En hij wordt vandaag 63 jaar. En Fatboy Slim kennen we onder andere van deze.

0: dagen al zijn grote hit Praise You. Maar was dit nou een hit voor of na 1994? Voor of na 1994? Geef je antwoord door via de app van Radio 10 en maak kans op €250. Zometeen het nieuws met Laura. Wat zit erin?
1: Ja, Jan-Paul, jij bent overstag gegaan en neemt een huisdier, toch?
0: Ja.
1: Ja, een beetje jammer, maar ik heb slecht nieuws voor honden en kattenliefhebbers. Want dit onderzoek zet alles op zijn kop.
0: Je hebt mijn aandacht.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager. Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Wingardium Leviosa. Harry Potter fans, opgelet. Luister deze zomer elke vrijdag naar Gijs op 10. En maak kans op tickets voor de theatersensatie van het jaar. Harry Potter. Bereid je voor op spectaculaire toverspreuken, zwevende objecten en een magische reis door de tijd. Deze zomer maak je kans op tickets van 10 voor Harry Potter. Zweef voor alle info naar radio10.nl.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
11: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
12: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
11: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
12: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
14: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Het nieuwe Ajax Uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En Plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, €5,99. We doen met je mee. Plus.
18: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
19: Deze zomer eindelijk echte slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
0: het Radio 10 weer. Vanochtend is het bewolkt met in het noorden kans op buien. In het midden en het zuiden blijft het verder droog. En vanmiddag wat meer zon. Wel grote temperatuurverschillen. In het noorden worden 20 graden. In het zuiden kan het oplopen tot zo'n 30 graden.
1: Het Radio 10 verkeer. Een hele rustige ochtendspits vandaag. Nog steeds één vertraging op de A12 Arnhem-Oberhausen. Voor de Duitse grens 7 minuten.
0: Nou, mocht je je opmaken voor Zwarte Zaterdag, toch op reis gaan. En ergens anders in de file staan in het buitenland. Sterkte.
1: Juist.
0: Ja. De zomerochtendshow van 10, 3 minuten over 8:30. De hoofdpunten uit het nieuws. Laura, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Nederlandse politici hebben geschokt gereageerd op de bestorming van de Spaanse plaats Ceuta door honderden Marokkanen. Onacceptabel, zegt minister Jessel Gus. Geert Wilders heeft het over een islamitische invasie. De FIFA gaat gewoon door met de commerciële plannen voor het WK voetbal. Maar we gaan het voetbal niet verkopen, zegt de FIFA in een verklaring. Tegen de plannen is veel verzet, onder meer van de UEFA. En ja, Jan-Paul, een hond of kat maakt je niet automatisch gelukkiger.
0: Wat?
1: Dat blijkt uit nieuw onderzoek.
0: Ja. Ik heb net deze week besloten dat mijn kindjes een huisdiertje mogen. Wat ga je nou melden?
1: Ja, nou ja, uit nieuw Zwitsers onderzoek onder ruim 2300 mensen blijkt dus inderdaad dat een kat of een hond je niet automatisch gelukkiger maakt. Huisdiereneigenaren zijn gemiddeld niet gezonder, niet minder eenzaam en niet meer tevreden met hun leven dan mensen zonder huisdier.
20: Dat komt omdat die mensen zonder huisdier niet weten wat ze missen.
0: Zou het dat zijn?
1: Zullen we dat gewoon zeggen? Gewoon om Jan-Paul gewoon niet...
0: van gedachten te laten... Nou ja, ik vind het wel lastig dit hoor. Dat maakt het wel moeilijker.
1: Ja, toch. Maar goed, het betekent niet dat dieren niets toevoegen. Want juist de band met je huisdier kan ook voor heel veel mensen wel heel waardevol zijn. Maar het is dus niet een gegeven dat zo werkt.
0: Nee, nou ja, goed, we hebben het ook gehoord van de kindercoach eerder deze week.
20: Kan ook een rotkat krijgen namelijk.
0: Ja, het ligt ook aan het karakter van het beestje.
1: Zeker.
0: Ja, goed, de kindercoach zei ook, het is goed voor je. Goh, jongens, waar ben ik aan begonnen?
21: Jan-Paul en Kim.
0: Anyway, een nieuwe ronde van Ranking the Hits dadelijk. De Black Eyed Peas komen er ook aan. En eerst hier Clarence Clemens en Jackson Browne.

0: Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Ik heb het gevoel dat wij €250 gaan weggeven deze ochtend.
1: Ik vind het een mooi streven.
0: Ja, laat het. Ranking de hits. Maar ja, dat kunnen wij wel willen. Het is uiteindelijk Hemmo die het moet doen. Hemmo, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Kijk,
1: Hemmo is wakker.
0: Waar ben je, Hemmo? Wat ben je aan het doen?
2: Ik ben wakker, ja. Ik ben wakker. Ik zit nu in Marie Zwenger uit de Heuvelwagen. Dus ik ben wakker. Morgen vroeg begonnen om 6:30.
0: Je klinkt helemaal overstuurd, tenminste de lijn dan, hè?
1: Ja.
0: Je mag iets verder van je telefoon afpraten, denk ik.
2: Zou het misschien beter.
0: Dan horen we jou luid en duidelijk. Ja. Nee, wat zou je gaan doen met het geld, Hemmo, als je het wint?
2: Nou, ik zou wel graag besteden.

0: aan het spaarpotje voor een mooie vakantie. Dat lijkt mij zeker, Mo. Hey, ik liet je net deze hit horen. Je hoort hem eigenlijk te weinig. Fatboy Slim en Praise You.
1: Ja.
0: De vraag was voor of na 1994.
1: Dat was daarna.
0: Daarna. En dat klopt inderdaad. Ja, 1999, Praise You. Toen was dat een grote
1: 1999.
0: Ja. Nou, €50 is eigenlijk al binnen. En in totaal dus €250. De volgende twee fragmenten €50. En de laatste fragment is €100 waard. Ja, maak je ergens een fout, dan houdt het spelletje op. Heb ik nog wel de Radio 10 Dopper drinkfles voor je. Dat sowieso.
1: Nou, kijk, dat is mooi.
0: Die win je sowieso. Goed, Hemmo, voor €100 was dit een hit voor of na 1999.

0: Diana King.
1: Ja, dat is een hele moeilijke. Ja. Ik ga het gokken. Ik denk daarvoor.
0: Je denkt voor 1999.
1: Ja.
0: Shy Guy. Ja, dat is goed. Ja hoor. Dat heb je wel goed gerokt. 1995 was dat.
1: Hoeveel jaar was je? 95?
2: Ja. 95. Ja, ja, ja. En staat net als Madonna ook op World Pride in Amsterdam in deze dagen.
0: Ja.
1: Oh, ja, maar daar kom ik nooit.
2: Ja. Je hebt 100 euro.
1: Ja, nou, ik klink eruit. Maar ik stop.
0: Jij stopt gewoon.
1: Ja, 100 euro.
0: Jij denkt...
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja. Hebben is hebben.
2: Ja.
1: Hebben is hebben. Ja. Op deze vrijdag, ik ben nooit met het spelletje. Nou, weet ik, 100 euro. Ja. Is toch 100 euro?
0: Ik snap je helemaal, Hemmo. Je hebt gewoon gelijk.
2: Zijn je gegund?
0: Ja, nee, helemaal goed.
1: Daar ben ik eerlijk in.
0: Gaan wij ervoor zorgen dat jij die 100 euro zo snel mogelijk op je bankrekening hebt. En nou ja, dat reisje naar, wat was het, Griekenland?
2: Griekenland,
0: zei,
1: ja. Griekenland, ja. Dat zo snel mogelijk kan. Een drankje, ik kan een paar drankjes nemen. Hey,
2: kan, kan je een paar borden voor stuk gooien, hoor, voor 100 euro.
0: Ja, inderdaad. Een paar ozootjes, hoppa. Lekker. Nou. Hey, dat gaat helemaal goed komen. Dankjewel voor meespelen, veel plezier, hè.
1: Ja, dank.

0: Het is Anouk bij Radio 10, Nobody's Wife. En dat betekent dat alweer deze zomerochtendshow erop zit voor deze week.
1: Ja, Jan-Paul.
0: En voor mij ook eigenlijk.
1: Onwijs bedankt voor de begeleiding de afgelopen...
0: Voor de begeleiding.
1: Ik heb gewoon begeleiding nodig. Iemand moet mijn handje vasthouden.
0: Dat is waar. Ja, maar goed, dat gaat jou prima af. En ook de komende weken mag jij gewoon nog lekker doorgaan met die zomerochtendshow.
1: Ja, maar ik ga je missen. Ik heb ontzettend gelachen met je. En,
0: ja, is leuk.
1: Ik denk iedereen het afgelopen jaar...
0: Ik wil jou bedanken en het team van de Zomerochtendshow, maar ook van het hele jaar natuurlijk. Want het was een heel leuk, lekker dynamisch druk jaar. Wat dat betreft zat van alles in.
1: Ik kan er nu een jaartje van bij komen.
0: Ja, eerst even vakantie. Dat is ook wel lekker. Trouwens, nou, niet helemaal. Ik mag zo meteen nog even een uurtje blijven zitten voor de Guilty Pleasure Party. En vanavond de top 4000 Classics vanaf 9 uur.
1: Oh, dus hoef je niet te missen.
0: Ben nog niet meteen weg, inderdaad. Ja. Maar wat betreft zometeen.
2: Zometeen op Radio 10.

0: Ja.
1: En ik spreek je snel weer.
0: Zeker weten.
1: En tot, nou ja, jij in ieder geval.
0: Ik ben er morgen weer.
1: En morgen in de weekendshow met Robert. Maandag met de ochtend. Jij gaat gewoon nog lekker door.
0: Tot morgen.
1: Succes.
2: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden

0: 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
4: Van school is

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic en maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
7: Wat ga jij morgen doen?
8: Zullen in de achtbaan?
7: Aapjes kijken in de dierentuin?
8: Of lekker ontspannen in de sauna?
7: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
10: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
11: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
12: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
13: Als je Vodafone mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: Dus 25 euro korting per maand. Directlease.nl.
1: De Guilty Pleasure Party voor de vrijdag kan beginnen. Een uur lang de leukste meezingers met Cool and the Gang en ook Julio Iglesias. Maar eerst het nieuws van 9 uur. Laura Osinga, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Nederlandse politici zijn geschrokken van wat er de afgelopen dagen in het Spaanse Ceuta is gebeurd. Daar staken honderden Marokkanen illegaal de grens over. Onacceptabel, vindt minister Jessel Gus. En Geert Wilders heeft het over een islamitische invasie. Volgens Tweede Kamerlid Mona Keizer is Marokko een veilig land en moeten ze terug. Wereldvoetbalbond FIFA houdt vast aan de commerciële plannen. Volgens voorzitter Infantino is het een unieke kans om investeerders mee te laten doen. Maar we gaan het voetbal niet verkopen. Dat is iets wat de FIFA nooit zal doen, staat in een verklaring. Tegen het plan bestaat veel verzet, onder meer van de Europese UEFA. 2/3 van de queergemeenschap maakt zich zorgen over de veiligheid tijdens de World Pride in Amsterdam. Aanleiding is de aanslag vorige week tijdens de Pride in Berlijn. Sommigen slaan het hele gebeuren dit jaar zelfs over, blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. Morgen is het hoogtepunt van de World Pride met de Canal Parade. En dan het weer. Vanmorgen overheerst vooral de bewolking in het noorden van het land. Daar komen ook buien voor, lokaal met onweer. En verder wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt zo'n 20 tot 29 graden.
1: Laura, dankjewel. En goed weekend alvast, hè.
2: Dankjewel, hetzelfde.
1: Even vertraging gemeld op de A12. Dat is Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 6 minuten.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Alle verf super voordelig.
7: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
8: Jan-Paul Grotendraas,
9: de Guilty Pleasure Party.
1: Tijdens je vakantie, onderweg of op je werk, de leukste Guilty

Inmiddels zijn we nog steeds zongebruind, deze Julio Iglesias. Op de vrijdagochtend, de mooiste werkdag van de week toch wel, hè? Het weekend staat voor de deur. En ja, als je al aan het werk bent, want heel veel Nederlanders die vliegen uit voor vakantie. We hadden het er in de ochtendshow al over. Zwarte zaterdagmorgen, hou er rekening mee als je op pad gaat. Vorige week was het eigenlijk ook al heel erg druk, maar morgen gaat het dat ook zeker worden. Nou, mocht je echt gaan rijden morgen tijdens Zwarte Zaterdag, neem gewoon de Radio 10 mee, hè, via de app. Lekker in het buitenland ook luisteren naar de grootste hits aller tijden. Ja, de muzikale route Soleil die leidt vandaag naar Hans de Boy en Annabel. Die ga je horen. En we nemen ook de afslag Alexia. En nu een groepje mannen die in hun hoogtijdagen meiden harder lieten gillen dan wanneer ze een muis zagen. Ja, een echte klassieker van Billy Joel. Nieuw leven ingeblazen door Boyzone.

ken je deze nog? Eind jaren 90, Alexia, oelalala, hoor je in de Guilty Pleasure Party bij Radio 10. Ja, voor iedereen die deze zomer gewoon lekker in Nederland blijft. Zometeen maken we een muzikale, zonnige, nou, wereldreis kan ik het wel noemen. We doen Brazilië aan met Bellini en we gaan naar Mexico. Maar eerst ruim baan voor de Village People. Go West, top 10.

0: komende week. Op Radio 10.
1: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
4: Voor wie zijn we het van weer?
3: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
6: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
8: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
13: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
14: Nou, hè?
12: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79. Aldi.
15: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
16: It's funny, because it's true.
15: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
17: Als je Vodafone mobiel
18: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
17: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: het radioteam weer. Het is bewolkt vandaag in de noorden. Kans op een paar buien. Maar in het midden en het zuiden blijft het droog. Vanmiddag ook wat meer zon. Er zijn wel grote temperatuurverschillen. In de noorden worden 20 graden, in het zuiden 30 graden. En dan de verkeersinformatie gemeld door Flitsmeister. 4 files op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 15 minuten. A16 Rotterdam-Breda voor Zwijndrecht. 14 minuten door een auto met pech. En op de A58 Eindhoven-Tilburg voor Moergestel. 12 minuten. De laatste op de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en de grens met Duitsland. 6 minuten vertraging.
1: Jan-Paul Grotendraast.
0: Ja, lekker meezingen tot 10 uur met de Guilty Pleasure Party. Les Humphries Singers komt eraan en is Belindy. Samba de Genie.

Pleasure Party bij Radio 10 Mexico. Nou, voor het goede weer hoef je trouwens niet die kant op dit moment. Want in Mexico stad gaat het de komende dagen regenen. En komt de temperatuur ook niet boven de 24 graden uit. Dus dat valt eigenlijk een beetje tegen, zou je denken. In Nederland hebben we gewoon een lekker zonnig weekend voor de boeg. Met zondag lokaal wel 30 graden. Nou, daar word je toch blij van. Dat toverde glimlach op je gezicht. En dat is ook weer heel gezond, hè? Een glimlach op je gezicht. Want dat zorgt voor de aanmaak van gelukshormonen. Zelfs als je een glimlach faked, dus net doet alsof, dan produceren je hersenen die hormonen omdat ze aan de spierbewegingen herkennen dat je glimlacht. Nou, kortom, als die ene collega zo meteen weer een slechte mop vertelt, gewoon om lachen. Gewoon om lachen. Gaan wij zo glimlachen met Lily Allen. Smile komt eraan en eerst de mannen met baarden. Give me all your lovin'. ZZ Top in de Guilty Pleasure Party van Radio 10.

Snap hoorde je in de Guilty Pleasure Party. Tijdens de zomer van 10. En nou ja, mocht je denken dat die zomer voorbij vliegt, we hebben echt nog wel even te gaan hoor. Ik heb het even opgezocht. Het is nog 54 dagen tot het einde van de officiële astronomische zomer. Op woensdag 23 september. Dus nou ja, tot die tijd smeren en hydrateren. Dat is belangrijk. En er vooral van genieten met de grootste zomerrits aller tijden van Radio 10. Nou, we zitten nog wel even in de summertime. Hier is Mango Jerry. Hello.

0: van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3-sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
3: Ja, laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja, goed.
2: Dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
3: Ja.
2: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
5: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
6: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
7: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
8: Aanbieding in zicht! Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we er al?
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenore 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
17: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
18: Jij houdt jezelf vandaag draaiend met de grootste hits aller tijden. Zometeen Gladys Knight voor je. En ook Nick Kamen komt eraan met I Promise Myself. Maar eerst, wat fijn dat dit er vandaag weer is. Nicola Ruijs met het laatste nieuws. Goedemorgen.
19: Goedemorgen. Er komt een landelijke OV-staking aan, meldt vakbond FNV. Op woensdag 9 september rijden er nergens in het land treinen, trams en bussen. De 24-uur staking is gericht tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens de FNV volgen later meer stakingsacties bij onder meer afvalverwerkers en schoonmakers. In de afgelopen 24 uur zijn maar liefst 49.000 Marokkanen het Spaanse Ceuta ingekomen. De stad is Spaans, maar ligt feitelijk in Marokko. De Marokkanen klommen over hekken of kwamen zwemmend aan op het strand. Ook een andere Spaanse stad in Marokko, Melilla, kreeg te maken met Marokkaanse immigranten, maar wel een stuk minder. De natuurbranden in het zuidwesten van Frankrijk nemen af. En dat betekent dat opnieuw duizenden mensen terug naar huis mogen. Afgelopen nacht zijn de weersomstandigheden verder verbeterd. Bij Bordeaux waren 220.000 mensen geëvacueerd. Maar voor ruim 140.000 is het evacuatiebevel nu opgegeven. En een piloot van Malaysia Airlines is in Jakarta gepakt met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. Hij had net een vlucht uit Kuala Lumpur erop zit en was onder invloed, want hij had meth en cocaïne gebruikt. De man wordt verdacht lid te zijn van een internationaal smokkelnetwerk en hij kan daar levenslang of zelfs de doodstraf krijgen. Het weer. In het noorden wolken en buien. Verder wisselen zon en wolken in de rest van het land elkaar af. Het wordt 20 tot maar liefst 29 graden.
18: Flitsmeister met twee vertragingen. De eerste is de A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens. 5 minuten. En de A12, ja, onze dagelijkse knuffelfile. Hij staat er weer. Arnhem-Oberhausen voor Duitsland. Een kwartier.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Deze week in de bonus. Ahagalia en Cantaloupe meloen 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker restaurante 3 stuks, 5,99. En

0: €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement? Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Radio 10.

Wat een knaller blijft het ook, hè? License to Kill hoorde je. Fantastische track ook bij een fantastische James Bond film. Gladys Knight hoorde je op Radio 007 plus 3. Maakt Radio 10 om 10 minuten over 10. En daarvoor Nick Heyman en I Promise Myself. Ja, dat doen we allemaal wel eens, hè? Beloftes doen naar elkaar en I Promise jezelf ook. Dat je zegt, ik stop met ongezond eten. Te veel bier drinken doe ik niet meer. En elke dag sporten. Ja, en dan is het zomer en dan is dat terrasje open. Zo richting het huis waar je woont. En dan zit je daar en dan denk je, ja, neem nog een biertje. Sporten kan ik wel een dag overslaan en het patatje oorlog gaat er ook wel in. Nou, groot gelijk heb je, hè, want je bent een echte levensgenieter. En zoals een oud filosoof ooit zei, liever te dik in de kist dan een feestje gemist. Laat het dan nu de vrolijke vrijdag van Radio 10 zijn met de grootste hits aller tijden. Queen komt eraan zometeen. Maar eerst ruimbaan voor Alphabeat. Dit is Fascination op Radio 10.

En dat uit de tijd dat het nog geen elektrische fietsen waren. Een 1978 bicycle race van Queen op Radio 10. Zeg, wat wilde jij vroeger worden? En ben je dat uiteindelijk ook geworden? Ja, ik wilde altijd piloot worden, maar mijn ogen waren echt te slecht. Dus uiteindelijk zit ik hier en gaat het allemaal best wel redelijk. Zometeen de man die graag atleet wilde worden. Hij had wel degelijk talent voor tennis en zwemmen. En vooral in zwemmen was hij zo goed dat de coaches tegen hem zeiden dat hij ooit wel eens naar de Olympische Spelen zou kunnen gaan. Maar toen ontdekte Benson Boone TikTok. Hij maakte video's waarin hij zat te zingen en de Olympische droom ging vervolgens in vlammen op. Het 50 meter bord werd ingeruimd voor het podium en je hoort hem zo meteen met die grote hit In The Stars. Maar eerst de vakantieplaat der vakantieplaten. Frans, Engels en Spaans door elkaar heen.

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
5: Odido. Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
6: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
7: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: Het nieuwe Ajax uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
10: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon, maar nu zit je krap bij

0: anders doet. Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: CeraVeestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe!

Brass hoorde je met I'm Yours. En daarvoor Donna Summer met Less Dance op deze vrijdag. Mocht je ooit willen afreizen naar het prachtige Kingston Town, hou er wel rekening mee dat je dan de goede Kingston Town uitkiest. Er zijn nogal veel plekken op de wereld die de naam Kingston in hun naam hebben. Zo heb je in Canada Kingston Town. Met natuurlijk een hele andere temperatuur dan Kingston Town van Jamaica. Je hebt in Nieuw-Zeeland en Australië ook een Kingston Town. En je kan naar een van de vele dorpen gaan in Engeland met de naam Kingston. En in de Verenigde Staten heb je maar liefst 20 Kingston Towns. Dus kies de goede uit als je op reis gaat. Maar de enige die echt telt is natuurlijk UB40 met Kingston Town. Staat voor je klaar, hoor je zo meteen net als ABBA. Maar eerst, aha, dit is The Sun Always Shines on TV bij Radio 10.

0: Waterloo. En Betty is er echt blij mee, zoals altijd.
1: Abba. Ik word er zo blij van.
0: Ach, wat heerlijk om te horen, Betty. En Nico is binnen. Nicola Ruijs, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: Fijn jou te zien ook vandaag op deze vrijdag.
2: Begin
0: van het weekend, hè? Bijna. Eén been sta je erin.
2: Eén been.
0: En zometeen een nieuws om 11 uur. Wat heb je zometeen voor de hele natie in petto?
2: Nou, eigenlijk, nee, ik wil zeggen eigenlijk niks. Nee, ken je dat op vakantie? Dan heb je van die resort waar strandbedjes worden geclaimd met handdoeken. Ken je dat?
0: Ja, ik vind dat vreselijk.
2: Ja, er is een toerist geweest uit Engeland. Die heeft een oplossing gevonden. Het is niet alleen geniaal, het is ook echt ontzettend grappig. Ik ga zo vertellen wat.
0: Oké. En tot het zover is Ed Sheeran en dit is Whitesnake natuurlijk op Radio 10.

0: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
5: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
6: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat?

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
6: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
7: Je bent erbij, de vrolijke vrijdag van Radio 10... met zometeen Billy Joel en ook Michael Cimbello komt eraan. Maar eerst, allerbelangrijkste, Nicola Ruijs met het laatste nieuws. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. De NS kan nog niet inschatten wat de impact is van de aangekondigde landelijke OV-staking op 9 september. Volgens de FNV rijden er dan de hele dag geen treinen, metro's, trams en bussen uit protest tegen de bezuiniging op de sociale zekerheid. De FNV heeft de staking nog niet officieel bij de NS aangemeld. Het kabinet heeft ook gereageerd op de invasie van Marokkanen in Ceuta. Buitenlandminister Tom Berendsen vindt dat Spanje alles moet doen om de grens dicht te houden. Ook wil hij dat Marokko de nodige stappen zet, maar welke laat hij in het midden? En ook Berendsen zegt dat hij contact heeft met zijn Marokkaanse en Spaanse collega's. Sinds het weekend zijn ruim 8000 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug bij Gorkum gereden. Het overgrote deel had een buitenlands kenteken en krijgt nog geen boete, omdat de regelgeving daartoe nog niet is aangepast. Bijna 600 Nederlandse voertuigen zijn geflitst en die krijgen wel een boete van maar liefst €500. Ja, en de strijd om het lichtbedje op vakantie, die bereikte afgelopen zomer weer een nieuw hoogtepunt. Een Britse toerist op Mallorca was het zo zat dat mensen urenlang bedjes bezetten met een handdoek, dat hij besloot om wraak te nemen. Ja, hij strooide jeukpoeder op een paar handdoeken van de grootste veelplegers en ging toen lekker zitten om eventjes te kijken. Ja, een van hen kreeg al heel snel enorme jeuk, sprong het zwembad in om het van zich af te spoelen en maakte het uiteindelijk nog erger door zich met dezelfde handdoek af te drogen. Ja, geweldig.
7: Je bent een hele goeie.
8: Het mag niet, maar het is
7: humor, jongens. Huppakee.
8: Ik hoop dat de beelden gauw online komen. Ja, hotels proberen de handdoekoorlog inmiddels aan te pakken met strenge regels. Maar dat werkt gewoon nog steeds niet. Dus als je iemand wil pakken, je weet het, haal even wat jeukpoeder en lol gegarandeerd. Het Radio 10 weer. In het noorden nog een beetje wolken en wat regen. Verder wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt 20 tot 29 graden.
7: 7 vertragingen gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de 3 langste. A1 Hengelo-Ossenbroek tussen Oldenzaal-Zuid en Duitsland 17 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland. Een ongeluk met een vrachtwagen daar. Vertraging 1/2 uur. En de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Een vertraging van 11 minuten.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk, Ziggo.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Het nieuwe Ajax Uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
11: Oh, oh, oh. Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
12: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgen.

Joel op Radio 10 met River of Dreams. Ja, kijk naar de klok. Het is 11 minuten over 11. Vier nummer 1 hits achter elkaar in de digitale klok. En dan staan ze mooi opgesteld. Vier artiesten die op de eerste plek van een officiële hitlijst hebben gestaan. Ook vandaag weer in 4x1. Met zometeen een nummer over een collega die een vriendin werd. En vervolgens een geliefde. Maar eerst gaan we naar een man wiens leven steeds moeilijker wordt gemaakt door AI. Als je de laatste dagen hebt gegoogeld op zanger Cloud, krijg je stevast een lawine aan updates over AI met dezelfde naam. Cloud is bijna nergens meer terug te vinden op het internet, maar gelukkig staat hij hier nog wel in de telefoonklapper. Zijn nummer 1 in het La Dada, hoor je nu op 10.

Stevie Wonder werkte voor Motown. Een platenlabel met niet alleen de beste zangers en zangeressen, maar ook de beste songwriters, waaronder Syreeta Wright. Zij schreef met Stevie het nummer Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. En tijdens die samenwerking ontstond er iets tussen die twee. Van collega's groeiden ze naar vrienden en uiteindelijk geliefden die met elkaar zouden trouwen. En voor haar steef Stevie dan vervolgens You Are the Sunshine of My Life, die je net hoorde. Overigens werd die sunshine later een donkere regenwolk, want nog geen 3 jaar later waren ze alweer gescheiden. Ja, ze zagen het niet meer zitten in dit geval. Nog 2 nummer 1 is te gaan vandaag in 4x1 op Radio 10. Met zometeen een nummer vernoemd naar een stevig drankje. En dat om 18 minuten over 11. Proost. Maar eerst Diana Ross, haar nummer 1 hit in 1985 hoor je nu. Dit is Jamie Rexon.

0: I'm a
1: fireball.
2: Nou, wil je helemaal losgaan vanavond? Bestel dan een fireball. Dat is een Canadese whisky met kaneel. Liedje van Pitbull en John Ryan. Vandaag de laatste in 4x1 op Radio 10. Alles mag op 10. Zometeen na 12 uur. Alles mag op vrijdag. En dat betekent maar één ding, Nicola.
3: Iedere hap verdient een hit.
2: Ja, ja, ja. Hapstakee, daar was hij. Een lege playlist dus, zo meteen na 12 uur. En de zoektocht naar jouw favoriete liedjes. Wat wil je horen zo meteen? Geef het nu alvast door. Doe dat via de gratis app van Radio 10. Typ het in of spreek het in. En de eerste na 12 is de Bammerammer. En als je die aanvraagt, krijg je daarvoor terug de Bammerammer broodtrommel. Dus dat betekent één ding, Nico?
3: Iedereen hip, verdampt een hip. Iedere hap verdient een hit. Nou, kan het wel.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
5: Wacht niet te lang. Direct trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.
13: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
14: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
15: Chris?
16: Ja?
15: Hoef jij niet te werken vandaag?
16: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
15: Dus, heb je nu...
16: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
15: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
18: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
21: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
22: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
23: Simyo.
0: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes!
0: Esso, omdat elke rit telt.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Martijn Koopman.
2: Onderweg naar de lunch met jouw favoriete liedjes in Alles Mag op Vrijdag hoor je zo meteen Gary Rafferty. Maar eerst Rhythm of the Night. Dit is The Barge.

vrijdagmiddaglunch begint over 20 minuten, dan is het 12 uur. En zoals elke dag is er Alles Mag vandaag op vrijdag met jouw favoriete liedjes. Dus eigenlijk heel simpel. De vraag aan jou is, wat wil jij zo meteen horen na 12 uur? Misschien voor jezelf, voor je collega, voor je moeder, voor je vader, voor je tante, voor je buurvrouw, voor de buurman, voor je hond, voor je kat. Nou, maakt allemaal niet uit. Geef even door wat het kan zijn zo meteen. Doe dat via de gratis app van Radio 10. Typ het in of spreek het in, want het is altijd leuk om je stem te horen. En de eerste na 12 is de Bammerammer. Dat is een liedje met extra veel pit en gezelligheid. En als je die aanvraagt, krijg je daarvoor terug de Bammerammer broodtrommel. Radio 10.

Je voelt het en je hoort het. Het is de vrolijke vrijdag van Radio 10, Whitney Houston. I Wanna Dance With Somebody. Mocht je een aanvraag hebben gedaan voor Alles Mag op vrijdag zometeen aan 12 uur, hou de radio aan, want de kans is groot dat hij zometeen voorbij komt. En heb je het nog niet gedaan, doorgegeven wat je wil horen, pak de app van Radio 10 erbij. Typ het in of spreek het in. Zometeen dus, na 12 uur.

0: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
1: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
2: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
1: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea. 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer. En vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Luco Vitaal 2 plus 3 gratis. Luco Vitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
10: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
11: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
12: Wat ga jij morgen doen?
13: Chillen in de achtbaan?
12: Aapjes kijken in de dierentuin?
13: Of lekker ontspannen in de sauna?
12: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
14: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het schoolcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: Nee.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Ja, het gaat weer gebeuren. Jouw muziek vandaag in Alles Mag op Vrijdag. En het mooie is, de bammerammer is gekozen. Maar welke het wordt, hoor je na het laatste nieuws. En dat krijg je van Nicola Ruijs. Nicola, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Vervoerders in het openbaar vervoer noemen het een heel vervelende situatie dat reizigers te dupe worden van een landelijke OV-staking. Die heeft de FNV aangekondigd voor 9 september. Dan ligt het hele OV plat uit protest tegen de bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Volgens brancheorganisatie OVNL hebben vervoerders begrip voor de staking. In de duinen bij Ouddorp, en dat is op Goeree-Overflakkee. Ondertussen crash mijn computer, ik ga even heel gauw door. Waar zitten we? Hier, dat is in de duinen bij Ouddorp, dat is op Goeree-Overflakkee, is brand uitgebroken. Op 3 plekken is de brand ontdekt, omdat het vuur lastig te bereiken is, zegt de brandweer. Speciale voertuigen in, speciaal voor moeilijke plekken. Het duinpad is afgesloten. De brandweer roept mensen op om weg te blijven. De natuurbranden in het zuidwesten van Frankrijk nemen af. En dat betekent dat opnieuw duizenden mensen terug naar huis mogen. Afgelopen nacht zijn de weersomstandigheden verder verbeterd. Voor wie nog niet naar huis kan, is er hulp van het Rode Kruis. En die zijn er niet alleen voor de praktische zaken, horen we bij RTL.
4: Heel vaak zijn mensen hals over kop moeten vluchten. Misschien een huisdier achtergelaten. Ja, en als er dan een Rode Kruiser is die jou even een hand op de schouder kan leggen en naar je verhaal kan luisteren, dan wordt dat heel erg gewaardeerd.
3: En bij Bordeaux kunnen nog steeds 80.000 mensen niet naar huis. En het heeft even geduurd, maar in Kampen kunnen de geëvacueerde bewoners weer terug. Vanwege een grote brand in de kelder van een flatgebouw werden vannacht 60 appartementen ontruimd. De bewoners werden opgevangen in een verzorgingshuis. De brandweer moest eerst meten of hun woningen geen giftige stoffen meer waren. Treinteam weer in het noorden, soms buien, met mogelijk onweer zelfs. Daar wordt het rond de 20 graden. In de rest van het land droog, later meer ruimte voor de zon en maximaal 23 tot 28 graden.
2: Gezellige drukte op de weg, 19 vertragingen gemeld door Fritsmeister, en dit zijn de 3 langste. A2 Utrecht en Bos voor Everdingen is de verbindingsweg afgesloten. Vertraging 46 minuten. A6 Lelystad richting Emmeloord voor de Ketelbrug, 23 minuten vanwege een ongeluk. En A12 Arnhem-Oberhausen voor Beek, een ongeluk met een vrachtwagen. Vertraging bijna 40 minuten.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Deze week in de bonus. AH Runder.

0: Italia. Karin, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Welkom in de uitzending. Je hebt Radio 10 aanstaan op je smartphone, want je bent in Italië op vakantie.
1: Dat klopt.
0: Waar ben je in Italië?
1: We zijn in Toscane.
0: Oh, en hoe is het weer? Hoe is het weer?
1: Het is bloedheet.
0: Ja, lekker van genieten, want het is natuurlijk zomer. Ja. En wat is trouwens je favoriete gerecht wat je van de week gegeten hebt?
1: De pasta.
0: Toch wel de pasta natuurlijk, inderdaad.
1: Ja,
0: in dit geval gaan we naar de lunch voor deze vrijdagmiddag. En de vraag is,

0: gaat er zo meteen onder je neus?
1: Nou, we gaan lekker koffie drinken met een croissantje.
0: In Italië. Je hebt genoeg pasta gehad afgelopen week. Je hebt genoeg pasta gehad. Ja, ja, precies.
1: Ja, genoeg pasta en brood kennen ze hier niet echt. Dus.
0: Nee, precies.
1: We doen het nog op zijn Italiaans.
0: Helemaal goed. Nou, we hebben een lekker liedje van je binnengekregen. Wat kan er gedraaid worden als Bammerammer vandaag?
1: Nee, ga verder, hè? Oh. Afval een mooie camietje toe.
0: Ja, dan gaan we.

0: vroeg hem aan. You Spin Me Around van Dead or Alive. En daarvoor Karin helemaal vanuit Italië. Raffaella Carrà. Aan het begin van Alles Mag op vrijdag. 9 minuten over 12. Vrijdag de 31ste van juli. Martijn hier. En heb je dit al gehoord? Een Australische bibliotheek heeft waarschijnlijk het langst uitgeleende boek ooit teruggekregen. Een man bracht deze week een boek terug dat al 150 jaar was uitgeleend.
1: Hoeveel?
0: 150 jaar.
1: Jaar.
0: Het ging over de Griekse oudheid en het werd gevonden in een oude theedoos. En die was dan weer ingemetseld in een open haard. Dat werd gevonden tijdens werkzaamheden. Het zal een behoorlijke boete zijn geweest, denk ik, 150 jaar. Dat gaat behoorlijk in de papieren lopen.
1: Johan Derksen schijnt de eerste lener geweest te zijn geweest.
0: En die oude theedoos vonden ze ook nog een kaars. Nee, grapje natuurlijk. Dan, Nico, jij hebt huisdieren, net als ik.
1: Zeker, een hond.
0: Ja, slaap je ook met je huisdier?
1: Af en toe. Ik hoop het niet, wil het niet. Maar mijn vriendin zegt altijd, ja, doe maar. En ze komt op bed. Jij? Okay.
0: Ja, de katten liggen gewoon op dit s'nachts bij ons. Als ze de deur dicht doen, hoor je alleen maar tegen als ze lopen miepen.
1: Ze weten hoe dat moet, hè?
0: Maar slaap je dus met je huisdiers in bed, dan is dat eigenlijk heel slecht. Volgens dierenarts Rob is het helemaal geen goed idee. Het is namelijk niet hygiënisch. De beesten lopen door het vuil, likken hun intieme delen en in hun vacht kunnen voor het blote oog onzichtbare beestjes zitten, zoals mijten, bijvoorbeeld de schurfmijt. Ah. En die kan ringworm veroorzaken.
1: Leuk! Dat is een huiduitslag.
0: Ja, een huiduitslag die vervelende jeuk of een branderig gevoel veroorzaakt. Ik dacht al, wat voel ik vandaag?
1: Nee, dat komt ergens anders door, Martijn. Precies.
0: En nog even een belangrijke dienstmededeling. Vanaf aankomende maandag staat hier in de studio het Zomerrad. Met daarop prijzen zoals een pretparkbezoek, een dagje wellness, een musical bijvoorbeeld. Hoor je het zomeralarm voorbij komen vanaf aankomende maandag? Stuur dan, heel simpel, zomer via de gratis app van Radio 10. En kom je in de uitzending, maak je dus kans op een van die prijzen. En een lange slinger aan dat rad. Huppakee. Gaat zo meteen voor Faya Condios, maar eerst is Koert er weer eens.
2: Voor Alles Mag op vrijdag graag lees ik dan met Something.
0: Oh, lekker.
2: Fijn weekend allemaal.

0: vrijdag.
1: Ja, er is iemand met een hele grote glimlach. Ze heet Mirna. Ze ging voor Faya Condios vandaag in Alles Mag op vrijdag. Elke dag tussen 12 en 1 bepaal jij de muziek op Radio 10. Je kunt doorgeven wat je wil horen via de app van Radio 10. Dus inspreken of intypen. En ik zou zeggen, dat is een nummer voor jezelf of misschien voor iemand anders. Met zometeen voor je de Backstreet Boys. We've Got It Going On komt eraan. Maar eerst gaan we naar Mark, die de moeite heeft genomen om iets in te spreken.
2: Ik wil graag voor Alles Mag de Sultans of Swing willen horen van de Dire Straits. Dankjewel, fijne uitzending.
1: Dankjewel Mark, fijn weekend alvast. En hier zijn ze.

0: in de week. Op Radio 10.
1: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79. Aldi.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels.

0: Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Het nieuwe Ajax uittenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
5: Martijn Koopman.
6: Ja, zometeen gaan we dansen op de aanvraag van Marielle uit Greece. Maar eerst Furkel Shark hier, Goodheart. Imke vraagt hem aan.

0: John Travolta en Olivia Newton-John met You Are The One That I Want uit Grease. Vandaag in Alles Mag Op Vrijdag. Zometeen gaan we naar Jacco, die wil graag Fleming horen met Automatisch. En ook Gerard is erbij.
1: Goedendag, Gerard Scholz hier vanuit het zonnige Duitsland. Misschien een hele lekkere. Matthias Reim, verdampt, ik lief dich.
0: Oh, wat een goeie inderdaad. Die Matthias Reim had echt een dikke hit te pakken in 1990. Zo stond hij bijvoorbeeld nummer 1 in.
2: Concentration!

0: tussen 12 en 1 samen de lunch met jouw muziek en alles mag op vrijdag vandaag op Radio 10. Maaike.
1: Goedemiddag. Mijn arme man Henny heeft zijn elleboog gebroken. Dus ik wil heel graag een liedje voor hem aanvragen om hem wat op te vrolijken. Zou jij Love You More van Paul Elstak willen draaien? Groetjes, Maaike.
0: Nou, wat lief. Henny, we doen hem zo meteen, maar wel rustig blijven zitten. Deze keer niet je handen omhoog gooien, anders wordt het helemaal niet beter de komende weken. En Natasja is er ook bij.
2: Nou, ik hoorde net dat alles mag op vrijdag. Het is nog geen zaterdag, maar morgen zijn mijn man en ik 18 jaar getrouwd en ben ik 22 jaar samen met hem. En wij hebben hele mooie herinneringen aan Bon Jovi met Always. Dus als je tijd hebt om die te draaien bij Alles Mag op vrijdag, zou ik dat fantastisch vinden. Alvast bedankt en een hele fijne uitzending. Groetjes van Dennis, Natasja en Britt. Doei!
0: Nou, doei, die gaan we doen. En veel plezier zometeen met

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien 80 geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
6: Wingardium Leviosa. Harry Potter fans, opgelet. Luister deze zomer elke vrijdag naar Gijs op 10. En maak kans op tickets voor de theatersensatie van het jaar. Harry Potter. Bereid je voor op spectaculaire toverspreuken, zwevende objecten en een magische reis door de tijd. Deze zomer maak je kans op tickets van 10 voor Harry Potter. Zweef voor alle info naar radio10.nl.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
8: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot Deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
11: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
12: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
13: Jammers! Wat een gezelligheid, hè? Nou, hè?
12: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
15: CeraVe-feestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar
16: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
17: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
18: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
19: Radio 10. Er
1: is aftellen geblazen naar het weekend. En wij doen met je mee, net als Phil Collins en Jennifer Lopez. Die hoor je zo na het nieuws van 1 uur. En dat krijg je van Nicola Ruijs.
19: Goedemiddag. De duinbrand bij Oud-Dorp-Proporé Overflakkee is onder controle, meldt de veiligheidsregio. De brandweer is bezig met nablussen om te voorkomen dat het vuur opnieuw oplaait. Op 3 verschillende plekken werden brandhaarden ontdekt. De brandweer gebruikte speciale voertuigen om te blussen en zette ook drones in. Het aantal migranten dat is omgekomen toen ze probeerden vanuit Marokko de Spaanse stad Ceuta binnen te komen is opgelopen tot 24. Gisteren wilden ineens tienduizenden migranten zwemmend het strand van Ceuta bereiken. De Spaanse regering stuurt nieuwe versterkingen naar het gebied, inclusief drones en duikers. Japanse wetenschappers claimen een belangrijke stap te hebben gezet in de behandeling van de ziekte van Alzheimer. Die ontstaat doordat eiwitten zich ophopen in de hersenen. Maar waarom dat gebeurt bleef onduidelijk. De Japanners hebben nu een molecuul ontdekt dat dat veroorzaakt. En Amsterdam maakt zich op voor de finale van de Pride. Morgen is de botenparade door de grachten van de stad. Maar na de aanslag op de Pride in Berlijn zijn er veel mensen die niet durven te komen. De politie begrijpt die angst en heeft safe places ingericht. Bij RTL legt een woordvoerder uit wat die safe places precies inhouden.
20: Plekken in de stad waar mensen zich kunnen melden op het moment dat er iets aan de hand is, of als ze zich op een plek willen omkleden of iets dergelijks.
19: 2/3 van de queergemeenschap maakt zich zorgen over hun veiligheid. Radio 10 weer in het noorden, soms buien, mogelijk met onweer. Daar wordt het rond de 20 graden. In de rest van het land droog, met later vandaag meer zon. En daar maximaal 23 tot maar liefst 28 graden.
1: Dankjewel, Nicola. Tot later. Files, 25 stuks op dit moment. En de 3 langste bevinden zich op de A6, Lelystad richting Emmeloord. Tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug is een ongeluk gebeurd. En dat zorgt voor 1 uur en 1 minuut vertraging. A7 dan, Hoorn-Zaanstad, door bergings- en reddingswerkzaamheden 29 minuten voor Weidewormer. En op de A58 Tilburg richting Eindhoven ben je voor best 35 minuten kwijt.
21: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
21: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar

0: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Radio 10.

succes bij Radio 10 en daarvoor een liefhebber van de Motown Sound. Phil Collins, hij vond het zelf zo goed dat hij een van de nummers gebruikte voor een eigen succes. Ooit gedaan door de Supremes, hoorde You Can't Hurry Love bij Radio 10. Goedemiddag. Edwin hier, het is iets na 1, dat is wat eerder dan normaal, maar er zit wel een mooie reden achter. Jeroen heeft namelijk kraamverlof vanwege de geboorte van zijn zoon, die is inmiddels alweer een week oud. En daarom even geen top 4000 quiz en ook geen dikke tiener vanmiddag, maar ik heb wel de grootste hits aller tijden voor je. Zo dadelijk Lionel Richie en die hoor je na ILO.

0: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
1: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
3: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
11: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
12: Chris?
13: Ja?
12: Hoef jij niet te werken vandaag?
13: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
12: Dus, heb je nu...
13: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
12: Oh, dat is goed geregeld.
11: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
16: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
17: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
18: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
19: Als je Vodafone mobiel
20: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

Weskendorpje Latina in Italië. Al heeft hij de macaroni's, pizza's en spaghetti's ingeruild voor supersize fastfood. Tegenwoordig woont hij namelijk in Los Angeles, waar hij achter de schermen muziek schrijft voor andere artiesten. We hoeven dus geen nieuwe Perdono te verwachten. Je luistert naar Radio 10, Radio 10 en over supersize gesproken. Zometeen hier Mr. Big. To Be With You komt er zo aan.

Natuurlijk Zwarte Zaterdag, hè? Houd er rekening mee. Zeg, wist jij al dat we vanaf aanstaande maandag weer een rat in de studio hebben? En dat heeft niks met de slechte hygiëne hier te maken. Het gaat natuurlijk om het zomerrad. Met op dat rad de leukste prijzen, zoals een dagje pretpark, hotelovernachtingen, kaarten voor de musical, een bon voor de wellness en nog veel en veel meer. Kans maken op deze prijzen? Check dan even de site van radio10.nl en zorg dat je vanaf aanstaande maandag hartstikke scherp bent, hè? Zometeen op 10.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket.

0: je geld op de meest getoonde prijs.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
4: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
5: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
6: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
7: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
8: Deze week in de bonus. Ahagalia en Cantaloupe-meloen 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante 3 stuks, 5,99. En

0: Suzuki. Serious about fun.
1: CeraVe-feestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
4: Odido. Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken... Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
7: Je staat al met één been in het weekend en de rest gaat snel volgen. Er komt een hele grote klassieker aan. Natuurlijk niet Nicola Ruis, maar veldnieuws voor je.
8: Goedemiddag. Vakbond CNV weet nog niet of het meedoet aan de landelijke OV-staking op woensdag 9 september. Die is aangekondigd door de FNV, het protest tegen de bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Die dag gaat alles plat en dat betekent dus dat er 24 uur lang geen treinen, trams, bussen en metro's rijden. De tienduizenden immigranten die gisteren de Spaanse stad Ceuta bestormden... worden teruggestuurd naar Marokko. Dat zegt de Spaanse premier Sanchez en volgens hem werkt Marokko daaraan mee. Aan de Marokkaanse kant van de grens staan nog migranten die de kant van Ceuta op willen. Er zouden al 30 mensen gearresteerd zijn. Bij het ongeluk op de A12 in de buurt van de Duitse grens zijn 3 mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. In de buurt van Babberich reden 2 vrachtwagens, een auto en een bestelbusje op elkaar. Dat kan te maken hebben met de file die daar geregeld staat in verband met grenscontroles. En de speciale tribune die is gebouwd voor de Canal Parade morgen in Amsterdam is uitverkocht. Maar door annuleringen zijn nog wat laatste kaarten beschikbaar, zegt een woordvoerder. De tribune biedt plek aan 10.000 mensen. Hij ligt aan de Prinsengracht en biedt een perfect uitzicht op de botenparade. Het Radio 10 weer in het noorden, soms buien, mogelijk met onweer zelfs. Daar wordt het 20 graden. In de rest van het land droog, met later vandaag lekker meer zon en maximaal 23 tot 28 graden.
7: Jij gaat genieten van je weekend. Ik
8: zeker, doei!
7: Bye-bye. Dan de file 27 nu en dit zijn de langste. De A2 Utrecht Den Bosch voor de Martinus Nijhoffbrug door pech onderweg 32 minuten. Een ongeluk op de A10 richting Watergaasmeer zorgt voor de Zeeburger Tunnel voor 48 minuten vertraging. En op de A15 Nijmegen-Gorkum voor Arkel 30 minuten.
9: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu.

0: Netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
2: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
6: Radio 10.

0: de Grammy voor Record of the Year.
1: Ja, te laat, goed, oké.
0: En vorig jaar staan ze op nummer 2 in de top 4000. En de vraag die elk jaar naar boven komt: zal Bohemian Rhapsody van Queen dit jaar eens moeten afleggen tegen deze hit van de Eagles? Nou, ik ben bang van niet, maar over ruim 4 maanden is het alweer zover. En dan weet je het. Goedemiddag, dit zijn ze, de Uren van Lang Leven. De grootste hits aller tijden. Radio 10, ik ben Edwin. En gezellig, hè, dat je erbij bent. We gaan even naar Australië voor het volgende bericht. Want een man daar heeft deze week een boek teruggebracht naar de bibliotheek dat 150 jaar geleden was uitgeleend aan zijn bedovergrootvader. Dat is de grootvader van zijn overgrootvader van zijn grootvader. En waarschijnlijk is het het langst uitgeleende boek ooit. Nou heeft de bibliotheek besloten geen boete te rekenen.

0: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
4: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Wingardium Leviosa. Harry Potter fans, opgelet. Luister deze zomer elke vrijdag naar Gijs op 10. En maak kans op tickets voor de theatersensatie van het jaar. Harry Potter. Bereid je voor op spectaculaire toverspreuken, zwevende objecten en een magische reis door de tijd. Deze zomer maak je kans op tickets van 10 voor Harry Potter. Zweef voor alle info naar radio10.nl.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
7: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Het nieuwe Ajax Uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.

0: tour.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken. Fans.

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Half twee geweest, het weekend is weer een stapje dichterbij. Net als de top 4000 flashback die je zo hoort. Naar Sixpence None the Richer en Prince.

Omdat er op vrijdag veel fans van Taylor Swift naar Radio 10 luisteren, dacht ik, dit is een mooi moment om alle Swifties blij te maken met de laatste Top 4000 flashback van deze week. En tegelijkertijd ook de laatste voor jullie. Taylor staat erom bekend dat ze soms fans uitnodigt bij haar thuis voor geheime luistersessies van nieuwe

0: tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
2: Voor wie zijn we van weer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
7: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.
8: Hey jij daar, bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
9: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
1: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
2: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
3: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo. Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
11: Hoppa!
10: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: Drie sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
12: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: uur nog even de laatste klusjes en dan is de werkweek voorbij. We gaan hem zo eens even lekker goed afsluiten met Dexy, Deep Night Midnight Runners. Maar eerst het nieuws, dat krijg je van Mart Grol.
1: Goedemiddag. 25.000 migranten zijn inmiddels terug naar Marokko, schat Spanje. Deze mensen stormden gisteren en vannacht met tienduizenden anderen Ceuta binnen. Het stukje Spanje bij Marokko. Migranten zien het als poort naar de EU. De bestorming door langs hekken te zwemmen of eroverheen te klimmen overleefde niet iedereen. Volgens Spaanse media staat het dodental nu op 27. De politie onderzoekt het ongeluk op snelweg A12 bij Babberich, vlakbij Arnhem in de Duitse grens. Een ravage daar, twee vrachtwagens, een auto en een bestelbus botsten vanmorgen op elkaar. Vielen drie gewonden. Mogelijk kwam het door de Duitse grenscontroles. Stond een file voor de grens toen het ongeluk gebeurde. En door die controles is het eerder misgegaan. Hoe het er nu voor staat op de A12 hoor je zo van Edwin. Er is deze zomer al meer natuur afgebrand in de Europese Unie dan vorige zomer. En dat was een recordjaar, heeft persbureau ANP uitgezocht. Afgelopen tijd in de EU is een gebied zo groot als de provincie Utrecht verwoest. Zuid-Holland verwoest door het vuur. Vooral Spanje, Italië en Frankrijk zijn zwaar getroffen. De grootste brand bij het Franse Bordeaux, daar is inmiddels steeds meer grip op. Terwijl in Spanje het nog alle hens aan dek is. En een Nederlandse vrouw heeft een val van zo'n 50 meter overleefd in de Oostenrijkse bergen, schrijft het AD. Ze wandelde samen met haar man toen hij ineens zijn evenwicht verloor en tegen haar aanviel. Hij bleef gewond op het wandelpad liggen, maar zij viel de diepte in, steil en dicht begroeid. De vrouw is met een reddingshelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar leeft dus nog. Het is niet duidelijk hoe het nu met haar is. Radio 10 weer, lokaal een bui, verder een mix van wolken en zon. 23 tot 28 graden. Morgen droog en zonnig en dan maximaal 26 graden.
0: Dankjewel, Mart. We zullen gelijk maar even kijken hoe het is op de A12 op dit moment. Ja. De weg Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en Oud-Dijk. Door dat ongeval eerder vandaag vielen daar nu 11 minuten. Dus het is te overzien. Heb ik nog de drie grootste files van dit moment voor je. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar voor Velsen door wegwerkzaamheden. 35 minuten vertraging daar. De A10 Koenplein-Watergraafsmeer voor de Zeeburgertunnel. 54 is ook op dit moment de langste door een ongeluk. En op de A16 Breda richting Rotterdam heb je tussen Zonsel en de Moerdijbrug 30 minuten extra reistijd.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika Earthmaas te graven houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just Dig It.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

lekker onzin. De ketchup song was dat en je gaat het nodig hebben. Want ik weet zeker dat hij bij half Nederland het weekend weer aangaat. De barbecue, dus laten we alvast beginnen met het trekken van een sprintje. Richting de finish van deze werkweek. Doe je mee?

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper, platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram maar €1,79. Aldi.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En Plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, €5,99. We doen met je mee. Plus.
8: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
10: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
12: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
11: Dat zeg ik.
13: Deze week in de bonus. AH Runder.

0: van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: doorbraak. Het is vaak een lange weg die een artiest, band of groep moet afleggen naar succes. In de doorbraak hoor je het verhaal van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. Er is een stem en dan ineens is die weg. Een jonge zangeres uit Wales droomt van een carrière, maar nog voordat die echt op gang komt, belandt ze op de operatietafel. Er zitten knobbeltjes op haar stembanden. De arts is duidelijk: wekenlang niet praten en vooral niet zingen. Maar ja, probeer dat maar eens als je net artiest wilt worden. Als ze uiteindelijk haar stem terugkrijgt, klinkt die totaal anders. Niet meer helder en soepel, maar rauw, schor en opvallend laag. Een platenproducer hoort juist een stem die je na één zin al herkent. Niet veel later neemt ze een nieuw nummer op. En het rauwe randje ontstaan door die gedwongen pauze en haar veranderende stemgeluid geeft het lied precies de emotie die het nodig heeft. De plaat vliegt de wereld over en maakt van een onzeker begin een internationale doorbraak. En die zangeres is Bonnie Tyler. Met It's a Heartache.
1: De doorbraak.

0: komen door niemand minder dan Lex Gaardhuis voor een nieuwe Lex op 10. Hey Lex, goedemiddag.
1: Ed, goedemiddag. inderdaad, de laatste van mijn hand. Want Gijs is er volgende week weer. Tenminste, volgende week dinsdag. Maandag zit Sylvan er nog. Maar de meeste muziek in de middagshow dendert door. De vrijdageditie is altijd de extra gezellige editie. Met de top 4000 in 40 seconden. We hebben tickets voor de nieuwe Harry Potter musical.
0: Hey.
1: Exclusief en alleen bij Gijs op 10. Dus zorg dat je daarvoor blijft luisteren. En we spreken onder meer Chris Woerts, het orakel, vaak aan de bar natuurlijk bij Vandaag Inside, over die gekke Infantino die het nu toch wil doordrukken, ondanks dat de UEFA zegt, wij doen niet meer mee aan het WK, we trekken al onze landen terug.
0: Hij gaat het doen, hè?
1: Hij gaat het toch gewoon doen.
0: Ik denk het wel, ja.
1: Ik ben ontzettend benieuwd wat het orakel Chris Woerts daarover te zeggen heeft. Hij trekt een colaatje open voor ons en licht ons in Gijs op 10, dat en meer in de middagshow. Zometeen.
0: Veel leuk. Valt ook meteen al wat winnen. Dus die kaarten voor het theaterspektakel Harry Potter. En ga je ook nog iets doen met die top 4000, 40 seconden enzovoort.
1: Als jij dat wil?
0: Ja, ik wil dat.
1: Dan doe ik dat.
0: De luisteraar ook. Dus doe dat maar gewoon.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Wat ga jij morgen doen? Vullen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenhul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
4: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.

0: beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Deze week in de bonus, AH Galia en Cantaloupe Meloen, 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante, 3 stuks, 5,99. En alle AH Barbecue kiptij en speklapjes, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Kost je maar 3 minuten.
6: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla dit weekend nog je slag met een Lijfheid droogrek voor maar €39,99. Karwei, maak het mooier.
8: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
9: En zo werd het dan toch. Vrijdagmiddag 4 uur. Tijd voor de laatste Gijs op 10 van deze week. De meeste muziek in de middagshow. Het nieuws van 4 uur krijg je van Mart Gul. Mart, goedemiddag.
10: Goedemiddag. De migrantenbestorming in Ceuta is volgens de Spaanse premier een aanval op het land. Ceuta is een stukje Spanje bij Marokko. Migranten hopen zo de EU binnen te komen. En toen ging mijn computer op hol. Dat is natuurlijk niet handig. Heb je 1 seconde voor mij?
9: Zeker wel. Waar moet ik het doen?
10: Ceuta is dus een stukje Spanje. Bij Marokko, ja. Migranten hopen zo de EU binnen te komen. Mensensmokkelaars vertellen dat het migranten. En die smokkelaars krijgen dan ook de schuld van dit alles, van de premier. Bijna 50.000 mensen kwamen in een korte tijd naar Ceuta toe. De helft zou inmiddels terug naar Marokko zijn gegaan. En bij die bestorming vielen tientallen doden. Dan naar eigen land. De jongen van 16 is vrijgelaten. Die was opgepakt voor het mishandelen van een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort. Hij blijft wel verdachte, zegt justitie. Agenten zijn ondertussen druk met het onderzoek en proberen erachter te komen of het inderdaad anti-homo-geweld was, zoals de politie denkt. 20 jaar cel voor een Britse uitvaartondernemer voor het achterhouden van tientallen lichamen. De man vertelde nabestaanden dat hun dierbaren waren begraven of gecremeerd, maar hij liet de lichamen liggen, soms jarenlang. Een doodgeboren baby werd bewaard in een papieren zak. Ook pikte de man geld dat mensen tijdens uitvaart aan goede doelen gaven. En op een vliegveld in Indonesië is een smokkelaar tegen de lamp gelopen met in zijn koffer 70.000 ecstasypillen. En die koffer was van een piloot. Tijdens zijn werk had hij dus drugs bij zich. Direct na de landing in Jakarta werd hij opgepakt. En het verhaal is nog niet klaar. De piloot bleek meerdere soorten drugs te hebben gebruikt en was dus onder invloed in de cockpit. En hij biechtte op dat hij vaker drugs smokkelde. Die man kan levenslang of de doodstraf krijgen.
9: Zullen we anders applaudisseren als je dat ding aan de lucht, aan de grond zet?
10: Inderdaad.
9: Als je het geweten had.
10: Blij dat je veilig weer aan de grond staat, inderdaad. Het radioteam weer. Mix van zon en wolken. Zo goed als droog. Tot 28 graden vanmiddag. Morgen zonnig en een maximale graad of 26.
9: Mark, dankjewel. Maar het radioteam verkeerd door Flitsmeister. Is er zoiets in deze vakantieweken als een vrijdagmiddagspits? Wij vragen dat aan de man die, ja, zich tot expert heeft verheven op dit gebied. Robin van de regie. Robin, goedemiddag.
11: Goedemiddag Lex. Ja, zeker wel. 170 kilometer totaal op de A10 Oost richting knooppunt Watergraafsmeer. Is het flink raak. Vanaf knooppunt Koenplein is de weg dicht tussen Amsterdam-Tuindorp-Oostzaan en Zeeburg door een ongeluk. Vanaf de Nieuwe Meer sta je tussen Haarlem en Volendam 3 kwartier stil ruim. Op de A16 20 minuten vertraging tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug. En op de A28 Amersfoort Zwolle heb je ook bijna een uur vertraging tussen Harderwijk en Epe, doordat een vrachtwagen een flinke lading mest is verloren.
9: Oké, nou, versterkt als je vaststaat. Wij zijn bij je met de meeste muziek in de middagshow. En het weekend staat voor The Door. Teddy Swims hoor je namelijk zo. Net als muziek van Queen en Kylie Minogue. En we hebben cabaret van Daniel Arends voor je.
12: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me horen?
3: Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Het nieuwe Ajax Uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops. Of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
14: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
15: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
16: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je 1 van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
17: Müller Milk, the moo you can't resist.
18: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de theatersensatie Harry Potter. Radio 10.

0: The Door. In de middagshow. Het is 12 minuten over 4. Op de vrijdag 31 juli 2026. Gijs nog even op vakantie. Martijn nog even op vakantie. Maar de show must go on. En gelukkig maar. Want wat is het? Alweer gezellig in de studio met aan mijn zijde vanmiddag Mart Grol.
1: Ja, hallo. Goedemiddag.
0: Een volledige middag, crew.
2: Hallo. Hallo.
0: Jongens, ik sta ook vlak voor mijn zomervakantie. Met twee inmiddels, één beginnende puber en één echt volle bak puber ga ik straks 11 uur lang de auto in. Wat zeg ik? Uurtje of 12, denk ik.
1: Oh, oh.
0: Oponthoud richting de Dordogne in Frankrijk. En ik heb me wel gerealiseerd vanmiddag toen ik hier naartoe reed. Dat dat een grotere uitdaging wordt dan ooit. Want we komen nu in de fase dat papa is niet meer cool, papa is een boomer.
1: Oh, God.
0: En een ongelofelijke boomer. Dus papa mag ook van allerlei dingen niet meer. Zoals bijvoorbeeld, ik weet nou niet of ik dit vorige week verteld heb, maar dan moet je me maar corrigeren. Bijvoorbeeld met hoogopgetrokken tennissokken door het huis lopen. Onder welke outfit dan ook. Dat kan niet. Toen zei ik, maar dat zie ik toch bij jonge mensen. Dat is toch hip. En dan komt de pijnlijkste opmerking van allemaal. Maar jij bent niet meer jong. En jij bent niet meer hip.
2: Ja. Maar goed, noemen ze je al gro ook?
0: Wat zeg je?
2: Noemen ze je al bro?
0: Ja, bro. Ja, nee, bru. Ja, bru vaak.
2: Oh, maar,
0: ik kwam erachter dat het dus geen vervoeging is van bro. Bru is gewoon dat.
1: Maar bro, je weet dat de host, de bedenker, de man achter de naam Gijs op 10, Gijs Staverman, dit ook doet. Maar die is 60 plus.
0: Ja. Ja, maar op een of andere manier komt Gijs ermee weg. Tot zover het script van vanmiddag.
1: Hij komt ermee weg.
0: Maar het is natuurlijk zo. Vroeger wilde je als puber vooral niet op je ouders lijken. Alles moest anders. Andere muziek, andere kleding. En als je moeder zei dat je iets moois stond, dan wist je zeker dat je het nooit meer aantrok. Zo is het gewoon. Maar de jeugd van nu gooit het roer om. Vintage is hip. LP's zijn terug. En nu blijkt ook de Nederlandse klederdracht aan een comeback bezig. Lees ik vandaag in de krant. Jongeren trekken weer met trots de kleding van hun overgrootouders aan. Niet voor carnaval of een toeristenfoto in Volendam, maar omdat ze trots zijn op hun dorp en de cultuur die daarbij hoort. En het heeft natuurlijk ook voordelen, hè, die klederdracht. Het bespaart je bijvoorbeeld een tripje naar de kledingwinkel.
3: Ik sta in zo'n kledingwinkel, hè. Staat er zo'n kledingverkoopster. Zo'n kledingverkoopster met zo'n grijze grijns, een beetje afwezige blik, staat een beetje kleren te vouwen. En iets aan haar irriteert me meteen. Meteen ergerlijk voor mij. Ik denk, oké, onderzoeken, wat is het nou? Waarom erger ik me zo? Rustig aan. Ze heeft ook zo'n lijntje onder lippen. Hoe dronken zijn de mannen die je zoent als je het landingsgebied moet markeren? Op een gegeven moment zie ik waarom ik me zo erger naar ze. Ze kan supergoed kleren vouwen. Ja, dat trek ik niet. Als ik thuis kleren probeer te vouwen, is het altijd flum, flum, flum en een drol. Ik heb wel eens 1,5 uur zitten kijken hoe zo'n meisje deed. Dan ben ik naar huis gegaan om precies te doen zoals zij deed. Nou, jongen, echt. Hoge hakken aan, lipstift op, heel niks.

0: Sure to touch me there bij Radio 10. Het is bijna 4:30. Dus straks ook tijd in Gijs op 10 voor het nieuws met Mart Gul. Mart, wat zit er zo in?
1: Nieuws zo over de terreurverdachten die zijn opgepakt. Waren zij nou bezig met het voorbereiden van een aanslag? Dat hoor je zo. En natuurlijk is er komkommer.
0: Ah, gelukkig.
1: Ja, toch.
0: Zo meteen een gloednieuwe editie van Kom op tijd met Mart. Eerst Amazing.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
8: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Een bijzonder goedemiddag. Je bent bij Gijs op 10 op een lekker warme vrijdag. Temperaturen tussen de 25 en de 30 graden op de meeste plekken. Morgen ook droog en zonnig en 21 tot 26 graden. Dan toestand op de weg krijg je van Robin van de regie. Robin, goedemiddag.
10: Goedemiddag. Het is bijzonder druk ineens. Op de A10 bijvoorbeeld, A10 Oost, daar heb je bijna een uur vertraging tussen Amsterdam-Tuindorp, Oostzaan en Zeeburg. 2 rijstroken zijn dicht door een ongeluk. Verderop vanaf de aansluiting met de A5 tot Volendam, 20 minuten file ook. De A28 Amersfoort-Zwolle, daar is de rechte rijstrook dicht door een verloren lading, verloren mest eigenlijk. Bijna een uur vertraging tussen Harderwijk en Epe. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek, daar ben je ook lang onderweg tussen Elden en Westervoort.
9: Zometeen hoor je muziek van Forner en Rihanna en Yaya. Hij komt eraan. Chris Woerts, en dus niet Dries Roelvink van Temu. Die bellen we zo over de voetbalbonje bij de FIFA. Maar eerst het laatste en belangrijkste nieuws. Dat krijg je natuurlijk van Mart Gul. Het nieuws van 9:30 op 10. Mart, goedemiddag.
11: Goedemiddag. De 3 terreurverdachten die deze week zijn opgepakt in Eindhoven, Rotterdam en Alkmaar waren bezig met het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt justitie. Wat het doelwit was en op welk moment die aanslag gepleegd zou moeten gaan worden, dat is niet bekendgemaakt. De 3 gearresteerde tieners blijven voorlopig vastzitten. Het aantal doden in Ceuta is gestegen tot 43. Tienduizenden migranten kwamen in korte tijd naar dat stukje Spanje bij Marokko toe. En tientallen hebben dat dus niet overleefd, die overtocht. De Spaanse premier geeft mensensmokkelaars de schuld. Die zouden migranten een veel te rooskleurig beeld schetsen dat je via Ceuta makkelijk naar Europa kan. En dan iets heel anders. Let op, als je pannenkoeken bij supermarkt Aldi hebt gekocht, American Style Pancakes om precies te zijn, zit een verkeerd etiket op, waardoor er niet in het Nederlands op staat dat er tarwe, ei en melk in zit. Als je daar allergisch voor bent, is dat natuurlijk een gevaarlijk probleem. Kun je het wel hebben, dan kun je die pannenkoeken gewoon eten.
9: Oké. Okay,
11: nou. Komt het een leuk opmaatje hiervoor.
9: Kom, pannenkoekentijd had een rare titel geweest. Kom maar door, Mart.
11: Omroep Brabant schrijft over vleermuizen. En de kop van het artikel, heb je een vleermuis gezien? Dat kan kloppen. Grote groepen, die vliegen nu veel rond.
9: Wat voor de... Kom, Omroep Brabant zit bovenop de bal, hè? Heb je nog meer, Mart?
11: Zeker, je kan de ANWB Alarmcentrale natuurlijk het hele jaar door bellen. Maar wat bijzonder is, het is nu zomervakantie en dus is het drukker dan normaal. En weet je wat nog meer opvalt, Lex?
9: Nou?
11: Met alle vakantiegangers over de grens wordt nu juist veel gebeld vanuit het buitenland.
9: Echt waar? Kom. Weet je toch anders niet dat ze dat niet melden?
11: Je verwacht het niet, hè? Ja. Je verwacht het niet. En in een bos in Gelderland is een kampvuur gevonden zonder mensen erbij. Die waren namelijk al weg. En vanwege de droogte komt de brandweer met een, nou, toch wel wijs advies, denk ik. Maak geen vuur en doe voorzichtig.
9: Gewaarschuwd. Goed, mensen. Het is Mart, dankjewel voor dit heerlijke overzicht van het Kommer Nieuws. Wat is er toch eigenlijk veel te vinden als je goed zoekt.

0: Doen we niet. Het is de meeste muziek in de middagshow. Gijs op 10, Rihanna en Please Don't.
1: Please don't stop the music.
0: Precies dat. Het is 5:10 vrijdagmiddag.
1: Gijs op 10.
0: Ja, de FIFA ligt opnieuw onder vuur. We zijn er maar net bekomen van het gedoe rondom de rode kaart van speler Balogun. En de telefoontjes van Donald Trump of de volgende ruzie is alweer een feit. UEFA dreigt zelfs met een boycott van toekomstige FIFA-toernooien. FIFA-voorzitter Gianni Infantino die wil de belangrijkste voetbaltoernooien namelijk in de etalage zetten voor miljarden van buitenlandse investeerders. Kortom, achter de schermen is het spannender dan menig WK-finale ooit was. En als er iemand is die precies weet hoe de hazen lopen in de internationale voetbalpolitiek, dan is het sportmarketeer goeroe aan de bar bij Vandaag Inside, Chris Woerts. Chris, goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
0: Chris, tegenstanders roepen boos, het voetbal wordt verkocht. Hoe zie jij dat?
2: Het voetbal wordt al sinds decennia verkocht.
0: Juist.
2: En dat is, het is een hele daarom heet het ook betaald voetbal. En het is eigenlijk helemaal niet gek dat commerciële rechten geëxporteerd worden. In Nederland doen we dat niet anders. De Eredivisie heeft Eredivisie Media en Marketing opgericht voor de exploitatie van tv-rechten en sponsorships. En zij hebben nota bene 51% van die rechten verkocht aan ESPN. Dus dan valt die 20% die de FIFA nu beschikbaar stelt eigenlijk best mee.
0: Vind jij de UEFA van een hypocriet in hoe ze zich nu opstellen?
2: Ja, ze hebben een klein beetje boter op hun hoofd. De fout die FIFA gemaakt heeft, is dat zij de landen, de bonden, niet hebben meegenomen in het beslissingsproces. En de hele consultatie is niet geweest. Het is een overval geweest, dat is heel dom geweest. Maar de UEFA is ook hypocriet en heeft ook een beetje boter op het hoofd. Want zij hebben maar één doel. Alle eigen competities, de Champions League, Europa League, Conference League en het EK, beschermen tegen buitenlandse invloeden.
0: Ja, toch topadviseur Carlos Cordero van FIFA-voorzitter Gianni Infantino is vandaag per direct opgestapt. Dit is niet het begin van het einde voor Infantino zelf?
2: Nou, dat wordt heel lastig voor hem, want als de UEFA inderdaad een boycott gaat doen van bijvoorbeeld de WK, dan heeft Infantino een groot probleem, want de Europese landen zijn zeer invloedrijk, ook qua inkomsten, want de grote tv-landen zitten in Europa.
0: Ja.
2: Maar we moeten niet vergeten, de FIFA heeft 211 landen, iedere stem telt. Nederland is net zo belangrijk als Curaçao of welk ander land in de wereld. Dus we gaan zien op 19 september welke landen echt solidair zijn, want de stemming is geheim.
0: Ja, en er zal waarschijnlijk een meerderheid worden gehaald met al die kleintjes. Als dat wel gebeurt, Chris, wat dan voor Europa?
2: Ja, dan moet Europa zich stand doen en zeggen, wij doen niet meer mee aan het WK.
0: Ja.
2: Maar dan nog is het aan de individuele landen om dat te beslissen. Dat is niet aan de UEFA.
0: Nee. Oké, nou, we gaan dat volgen. Dan nog een soap, Chris. Bondscoach Arne Slot wordt het niet. Die wil actief blijven in het Europese clubvoetbal, heeft hij er nadrukkelijk bij gezegd. Dus ook niet naar de zandbak, zoals dat dan heet. Wie moet het wel doen? Gaan we alsnog Sarina Wiegman bellen?
2: Nou, die zal misschien wel gebeld worden, maar niet om haar te benoemen tot bondscoach, ga ik vanuit.
0: Nee.
2: Maar ik denk dat Michael Reiziger, dat is een beetje de kroonprins van de trainersgilde binnen de KNVB, die zal wel naar voren geschoven worden. Maar ja, die heeft geen track record, heeft nog nooit op het hoogste niveau getraind. Dus dat zou wel een niet zo'n hele goede keuze zijn, denk ik. En ook een onbegrijpelijke keuze. Als je weet dat Peter Bos heel graag wilde in januari, dat Mark van Bommel tot voor kort beschikbaar was, dan ga je nu echt voor een B-keus.
0: Nou, heb ik ergens gelezen dat Valentijn Dries alweer opteert om weer Louis van Gaal te bellen. Hoe sta jij daarin?
2: Nou, ik heb toevallig net even contact gehad met Valentijn.
0: Ja.
2: Hij is onderweg naar Noordwijk.
0: Louis van Gaal of Valentijn Driessen?
2: Valentijn is onderweg naar Noordwijk. Ah. Naar het huis van Van Gaal. Om hem over te halen om toch bondscoach te worden.
0: Nou, dat zal het wel niks worden, toch? Als Valentijn het probeert.
2: Nee, nee.
0: Zou jij het een goed idee vinden, Chris, of niet?
2: Nee. Het is geen bejaardensociëteit, hè.
0: Waarvan achter, anders Chris Woerts. Chris, trek jij lekker een colaatje open. Ik wens jou een heerlijk weekend en dankjewel voor nu.
2: Graag gedaan.
0: Oké, man, tot later.
2: Tot later. Hoi.

0: Nou, na 3 weken Gijs op 10. Heeft u misschien mijn geklaag wel gehoord over het ontbreken van snacks op vrijdagmiddag? Dat is gecompenseerd door dit bedrijf. Ongelofelijke manier. Er komt hier een vrachtlading snacks binnen, zeg. Het is niet normaal.
1: Het ruikt hier lekker, hè?
0: Het is heerlijk. Just Can't Get Enough sluit daar mooi bij aan, want ik heb straks vakantie en ik ga me helemaal... Nou goed, dat geheel terzijde. Het is 5 minuten voor 5. Je bent bij Gijs op 10. Gezellig dat je er bent. Met zometeen de aftrap van je weekend met Right Set Fred, Don't Talk, Just Kiss en het nieuws met Mart. Mart, wat zit daarin?
1: Opgepakte tieners waren aanslag aan het plannen. Wat was het doelwit? En ook in het nieuws eten. Je hoort zo hoe lang de langste rij sandwiches ter wereld is en wat erop zit.
2: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
5: Voor wie zijn we alweer?
4: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket.

0: mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
3: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot 50 euro extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontract. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
8: Hè? Nu alweer?
7: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
8: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
7: Ook dan moet je aangifte doen.
8: Nou, goed dat je het zegt.
7: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
8: Handig?
7: Ja, van de Belastingdienst.

0: met Right Set Fred. Eerst het nieuws van 5 uur. Mart Gul, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Er lijkt een aanslag te zijn voorkomen, want de 3 terreurverdachten die deze week zijn opgepakt in ons land waren volgens justitie bezig met het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Meer details zijn er niet over naar buiten gekomen. Wel weten we dat 2 van de opgepakte tieners eerder voor terrorisme zijn veroordeeld en de 3e werd er eerder van verdacht. Ze blijven voorlopig in de cel. De situatie in Ceuta lijkt weer wat rustiger. De helft van de 50.000 migranten die het stukje Spanje bij Marokko bestormden is inmiddels vrijwillig terug naar Marokko, zegt Spanje. De Spaanse premier is woedend op mensensmokkelaars. Die zouden de migranten verhalen op de mouw spelden dat je via Ceuta makkelijk naar Europa kan. Tientallen mensen hebben die bestorming niet overleefd. Bij het zoeken naar 10 vermiste bergbeklimmers in Pakistan zijn inmiddels meerdere lichamen gevonden. De groep is zoek naar een lawine op een berg van ruim 8000 meter hoog. Onder de vermisten is een bekende klimmer die eerder geschiedenis schreef door in een half jaar tijd naar de top van de 14 hoogste bergen ter wereld te gaan. Daarover is een Netflix-serie gemaakt. Of zijn lichaam ook is gevonden is nog niet duidelijk. En de langste rij sandwiches ooit in Mexico-stad hebben ze er een wereldrecord mee verbroken. Die rij is net zo lang als een voetbalveld, 100 meter lang en heeft het gewicht van een gemiddelde auto 1,5 ton. Nou, wat zit erop? Vooral ham. Die broodjes die zijn ook allemaal opgegeten, want de recordpoging was op een foodfestival en alle bezoekers die mochten lekker meesmikkelen.
0: Heerlijk.
1: Radio 10 weer van... Het weer. Vanavond. Ik dacht, misschien moet er nog een bron bij of een sponsor, maar dat hoeft helemaal niet. Het radioteam weer. Vanavond nog lang zonnig. Vannacht dan blijft het droog. Morgen ook wel een paar stapelwolken. Van noord naar zuid morgen 22 tot 26 graden.
0: Maar dankjewel. Het radioteam verkeer door sponsor Flitsmeister. We gaan ervoor over naar Robin van de regie. Robin, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Op de A10 Oost is het flink raak. Tussen Amsterdam-Tuindorp, Oostzaan en Zeeburg zijn een uur stil door een ongeluk. 2 rijstroken zijn er dicht. Ook tussen knooppunt Koenplein en Volendam heb je een half uur vertraging. Op de A16 een kwartier file tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug. En op de A28 Amersfoort-Zwolle, daar sta je tussen Harderwijk en Epe 3 kwartier stil doordat een vrachtwagen een lading heeft verloren. Kan beste omrijden via de A1 en de A50.
0: Robin, dankjewel. Zometeen Bruno Mars, The Lazy Song. Voor alle mensen die al een tijdje vakantie hebben of er misschien vandaag aan beginnen. En anders je weekend wel. En Right Said Fred, Don't Talk, Just Kiss. Hoor je binnen nu in een paar tellen.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat?

0: Ja, lieverd, het is zover. Weg uit dat lege kantoor. Weg met die afwezigheidsmelding op ieder mailtje dat je stuurt. Ook voor jou is het nu tijd.
1: Happy weekend!
0: Hartstikke idee!

0: Het is de zomer van 10 met volgende week het Radio 10 Zomerrad weer in de studio. Met kans op allerlei fijne zomerse prijzen. En vanmiddag nog in Gijs op 10 kans op tickets voor de theatersensatie Harry Potter. Gijs op 10. Ja, en vroeger hielden we de adem in voor een bloedstollende politieserie. Tegenwoordig kijken we massaal hoe Frans Bauer zijn soep eet. Martin Meiland hysterisch zijn koffers inpakt. Of hoe een megagezin de ochtendspits overleeft. Reality TV is het genre van dit moment, maar waarom gluren we zo graag bij de buren? Wat maakt een reality-serie een hit en waarom prikken we er direct doorheen als echtheid gescript is? Daarvoor heb ik de best ingevoerde mediajournalist en meest uitbellende mediajournalist van Nederland aan de lijn. Als je hoort Dennis Jansen, dan weet je hoe laat het is, dan moet je tekst geven. En nu is het even andersom. Dennis, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Orakel van het Algemeen Dagblad. Dennis, hoe is het?
1: God, wat leuk om te horen. Jeetje.
0: Ja, is ook wel lekker. Nou ja, terecht. Maar Dennis, wij verwachten nu wel tekst natuurlijk, begrijp je? Kom maar eerste vraag. Het begon ooit met Patricia Pai en Adam Curry. Maar nu hoor je dat eigenlijk als BN er niet meer bij als je geen reality-serie hebt. En we horen van allerlei aankondigingen van Danny de Munk naar Wolter Kroes. Is er weer een soort kantelpunt gekomen in dit tv-genre? En waar zat dat dan?
1: Nou, het is, we hebben wat producenten gesproken en een wat producent-eindredacteur ook. Die zeggen eigenlijk allemaal, het is sowieso goedkoop om te maken. Nou, dat is op zich, hè, in de tijd van de bezuinigingen en dat we de dubbeltje moeten omdraaien, is het sowieso fijn natuurlijk. Maar ja, mensen, AI, mensen willen toch gewoon echte televisie. En dan niet meer die gekkigheid van vroeger, van die Patty met het klisma. Maar ook gewoon echt de gewone dingen. En eigenlijk was dat toen ook al volgens mij, hè, met Frans Bauer, dat hij gewoon Chinees ging bestellen in 2003.
0: Ja.
1: Gewoon de gewone dingen.
0: Dus het is eigenlijk een budgetkwestie en een hang naar het echte in een tijd waarin je niet meer zeker weet wat echt en wat nep is.
1: Ja, ik weet niet of jij op Instagram zit, maar daar zitten zoveel van die gekke filmpjes.
0: Ja,
1: die allemaal eigen. En dat is hartstikke leuk om te zien. Maar sommige mensen, en die willen natuurlijk ook gewoon, die willen gewoon weten hoe Gerard Joling, wat hij dan doet buiten al die optredens en zo. En wat Kadri Buitelaar zegt tegen mij, die producent van Simpel Zodiac. Die zegt echt van het moet wel echt zijn. Het moet als kijker moet je daar onzichtbaar bij zitten, zeg maar.
0: Ja, de reality-serie van Gordon scoorde destijds bijvoorbeeld dan weer een stuk minder. Was dat dan minder echt? Hoe heb jij ernaar gekeken?
1: Nou, ik heb er niet gekeken, want toen was ik aan het wandelen ergens in Amerika.
0: Klopt,
1: ik heb er niet naar gekeken, maar ik heb wel begrepen dat ik niet heel veel gemist heb, volgens mij.
0: Nee.
1: Ja, Mark Dick, producent van Media van Sky High vroeger, die zegt van het is gewoon niet echt. Hij wilde gewoon laten zien dat hij een echt goed leven had daar in Dubai en het was te veel bling-bling. En daar prikken de kijkers wel doorheen.
0: Ja.
1: Maar ik zat te denken, maar jij bent ook een bekende Nederlander, toch of niet?
0: Valt mee hoor.
1: Nou, als jij boodschappen gaat doen, kijken mensen dan in jouw mandje of niet?
0: Ik laat het bezorgen, Dennis.
1: Ja. Nee, maar stel nou, jij krijgt het verzoek dat mensen, dat er een camerateam die gaat mee naar de Dordogne, hè, komende week.
0: Ja, ja.
1: Met jou, met je.
0: Ik vind dit al eng hoor, ja, maar toch. Ja.
1: Nou ja, maar dat is. Want ze nemen jou op het hart. Ik hoorde een uur geleden hoorde ik jou vertellen dat je naar de Dordogne ging.
0: Ja, dat klopt.
1: En toen dacht ik, ik ken dat van die kinderen en zo. Maar mensen willen dat. Die kinderen van Frans Bauer, die nemen hem natuurlijk ook een beetje op de hak.
0: Ja, dat is ook zo.
1: Dus het is. Het is natuurlijk wel herkenbaar allemaal.
0: Maar toch, Dennis, je noemde net Instagram en je hebt TikTok en zo. Daar zien we toch ook al heel veel op. Waarom moet het dan ook op televisie?
1: Nou ja, nee, dat we daar veel op zien, is dus, we kunnen er geen genoeg van krijgen.
0: Nee, dat is het.
1: Dus daar ook al, en ik heb mijn jongste zoon, hij is nu wat ouder. Maar die keek 10 jaar geleden, keek hij ook naar die vlogs, hoe heet die gozer, die hele bekende.
0: Enzo Knol, bedoel
1: je? Die zat echt 3 kwartier naar Enzo Knol te kijken. En die deed helemaal niks. Die liep ook gewoon door het huis. En later kwamen al die challenges en zo. Maar in het begin was het gewoon een beetje het leven van Enzo Knol.
0: Ja.
1: En dat stelde echt niet zoveel voor. Die deed echt niet veel bijzondere dingen.
0: Van welke aangekondigde reality-serie verwacht jij het meest, Dennis?
1: Nou, ik vind de bouwers blijf ik ook gewoon echt leuk vinden. Maar die hebben natuurlijk een beetje de kinderen van dezelfde leeftijd als ik, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus dat. Dat vind ik leuk om te zien. Verder, wat hebben we? De Vrogers hebben we, de Hazes krijgen we. De Munk had inderdaad gezegd dat hij misschien ook wel Ja, ik ben zelf niet zo van de volkszangers. Dus wat dat betreft haak ik alweer heel af bij heel veel volkszangers. Dus en dat hysterische gedoe van Meiland hoeft voor mij ook niet. Ik wil hoe zij dat op die boerderij gaan doen. Nee, ik kijk vooral uit naar Bouwers, de Bouwers weer.
0: Oké, zou je nog één BN'er hebben waarvan je zegt, nou leuk, daar, ik kan niet wachten. Als die een reality-serie aankondigt, dan wil ik het van tevoren bintje.
1: John de Mol.
0: Ja. John de Mol. Ja. Zeg mij wel iets. Zou die dat willen? Ja, ik weet het niet. Ja, voor het geld zou het wel lekker zijn natuurlijk.
1: Ja. Jullie hebben daar toch een direct lijntje? Regel het.
0: Ja. Beetje bijklussen voor John. Dat is misschien helemaal niet gek hoor. Misschien helemaal niet gek.
1: Toch?
0: Nee. Dennis, nee. Wij gooien het eens op hier in het kantoortje verderop. Ik wil je voor nu bedanken. En lees vooral ook het artikel van Dennis in het Algemeen Dagblad. Rondom al die reality-series. Heel erg om te lezen.
1: Fijne vakantie in te doen je.
0: Dankjewel Dennis. Als ik de camera ergens uit een bosje zie steken, dan bel ik je. Ja?
1: Is goed man.
0: Tot later Dennis.
1: Hoi.
0: Het is Grijs op 10 met Ryan Adams. Dit

0: bij Radio 10. Het is bijna 5:30, dus straks een editie van de Top 4000 in 40 seconden. Misschien spelen we wel met jou. Lekker. Voor 100 euro thuisbezorgd. Goed, zo vlak voor het weekend. En er is het nieuws met Mart Gul. Maar Mart, wat zit daarin straks?
1: Het vingerwijzen is begonnen bij de migrantencrisis in dat kleine stukje Spanje bij Marokko. En een concert van een beroemd artiest gaat viral. Maar of hij daar zelf blij mee is?

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
5: It's funny, because it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: Nieuw! De Melanzane Pizza.

0: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
1: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
4: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
5: Alle verf super voordelig.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch.
9: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Het nieuwe Ajax Uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
12: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.

0: Je bent bij Gijs op 10, wat gezellig. Het wordt een droge avond. Temperaturen tussen de 20 en de 28 graden. Morgen droog en zonnig. Iets koeler. 20 in het noorden, 26 in het zuiden. Toestand op de weg krijg je van Robin van de regie. Robin, goedemiddag.
1: Goedemiddag Lex, het gaat een goede kant op met nog zo'n 60 kilometer file totaal. Op de A10 Oost richting knooppunt Watergraafsmeer, daar heb je 20 minuten vertraging tussen knooppunt Koenplein en Zeeburg door een ongeluk. Op de A16 Breda-Rotterdam, daar heb je 10 minuten vertraging tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug. En op de A28 Amersfoort-Zwolle ben je een half uur langer onderweg tussen Harderwijk en Epe, omdat een vrachtwagen een lading mest is verloren.
0: Zometeen spelen wij een rondje top 4000 in 40 seconden, misschien wel met jou. Maar eerst het laatste en belangrijkste nieuws, het nieuws van 5:30. Krijg je van Mart Grol. Mart, goedemiddag.
2: Goedemiddag. De drie tieners die deze week werden opgepakt in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar blijven vastzitten. Justitie zegt dat ze bezig waren met het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Wat die plannen dan precies waren, is niet bekendgemaakt. Twee van de verdachten werden eerder veroordeeld voor terrorisme. Mensensmokkelaars hebben gezorgd voor de migrantencrisis in het stukje Spanje bij Marokko, Ceuta. Dat zegt de premier van Spanje. Smokkelaars vertellen volgens hem aan migranten dat dat de poort naar Europa is, dat plekje. Bijna 50.000 migranten bestormden het Spaanse grondgebied in korte tijd. Tientallen mensen overleefden dat niet. En een groot deel van de migranten die wel levend aankwam is volgens Spanje inmiddels vrijwillig terug naar Marokko gegaan. En in Tilburg is iemand opgepakt die bezig zou zijn geweest met het plannen van twee ontvoeringen van criminelen of hun familie, schrijft Omroep Brabant. Het is de vijfde verdachte die vastzit in dit onderzoek. De vermoedelijke opdrachtgevers van die ontvoeringen werden begin dit jaar al opgepakt in Colombia. Het zou allemaal met drugs te maken hebben.
0: Oké. Ander nieuws dan, Mart?
2: Ja, zeker. Een optreden van de Amerikaanse producer Timbaland gaat op dit moment viral. Misschien heb je het voorbij zien komen in je tijdlijn. Miljoenen mensen die kijken vol verbazing naar die beelden van een festival in Polen waar die aan het optreden was. Het klonk daar zo, bijvoorbeeld tijdens dit nummer met Nelly Furtado. Zij kwam trouwens van een bandje, want zij was er zelf niet. Dit zei Timbaland.
3: Ja. Klinkt goed, hè?
4: Het is wel de tekst.
0: Yeah.
2: Ja. Het enige wat hij zingt is yeah. En die mensen in publiek die hoopt natuurlijk dat Nelly Furtado misschien zou komen. Maar dat podium bleef verder leeg. Nou, zou het dan anders zijn, Lex, met een plaat van Justin Timberlake?
0: Zal toch wel. Oh, wat erg.
2: Ook geen Justin, alleen maar jij. Hij kent de songteksten wel goed uit het hoofd. Dat is natuurlijk wel fijn. Gelukkig voor die mensen in Polen was het festival gratis.
0: Yeah, dat scheelt. Een hoop euro's. Kan je West zijn?

0: Starship. Bij het station met de grootste hits aller tijden. We Built This City op 10.
1: De top 4000 in 40 seconden.
0: Laatste editie van deze week in Gijs op 10. Je maakt kans op 100 euro aan thuisbezorgde goed. Hoe lekker is dat om het weekend mee in te gaan? Je kunt het verdienen als je het antwoord weet op de volgende kwalificatievraag. Ik ga zo Santana voor je draaien. Welk iconisch festival uit augustus 1969 gebruikte de slogan 3 Days of Peace and Music en betekende de absolute doorbraak voor de band Santana? Welk iconisch festival uit 1969 gebruikte de slogan 3 Days of Peace and Music en betekende de absolute doorbraak voor de band Santana? Laat het me weten via de Radio 10 app. Speel straks samen met mij de top 4000 in

0: stukje informatie naar de mensen toe. Maria Maria, Jordan Santana bij Radio 10.
1: De top 4000 in 40 seconden.
0: Nou, daar gaan we dan met dat spelletje wat zo makkelijk lijkt. Maar raad maar eens doen. Nou, zij is er helemaal klaar voor, want ze wil al een hele tijd meespelen. Ilse, 22 jaar uit Coevorden. Ilse, goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Hoe lang probeer je het al?
2: Ik heb het al een paar keer geprobeerd, ook op andere telefoons, maar ik hoor het wel elke keer op de radio, soms speel ik ook niet mee, maar...
0: Ja, en hoe vaak heb je naar de radio geschreeuwd dat jij het wel wist en de kandidaat niet?
2: Ja, wel een paar keer.
0: Nou, nu mag je het zelf doen. Dat is toch anders hoor, Ilse, maar ik heb er alle vertrouwen in. Je mag meedoen, want je wist het antwoord op de volgende vraag. Welk iconisch festival uit 69 betekende de doorbraak voor de band Santana?
2: Ja, dat is natuurlijk Woodstock.
0: Ja, Woodstock. Tuurlijk. Ja, hartstikke goed. Levert jou 40 seconden zuivere speeltijd op om 10 platen uit de top 4000 te herkennen. Je moet bij elk fragment zo snel mogelijk de titel of de artiest roepen. Allebei hoeft niet, kost alleen maar tijd. En als je het niet weet, Ilse, ja, ik hoef het jou niet uit te leggen. Maar pas dan, hè?
2: Ja.
0: Zetten we de tijd stil, gaan we door naar het volgende fragment. Lukt het je om binnen 40 seconden die 10 platen of artiesten te herkennen, dan win je 100 euro aan thuisbezorgde goed. Wat ga je bestellen dan?
2: Ik denk wel sushi, dat vind ik wel lekker.
0: Sushi. Is er een goede sushi-tent in Coevorden of in de buurt?
2: Ja, die is
0: hier. Geweldig. Nou, als het niet lukt, krijg je de troosteis, de gijsblokjes, maar daar gaan we niet voor. Wij gaan voor die absoluut over, want je wil al zo lang meedoen, dan moet het lukken ook. Vind je niet? Ben je er klaar voor?
2: Ik hoop het. Ja, ik ben er klaar.
0: 40 seconden voor jou op de klok, Ilse. Doe je best, heel veel succes. Dit is jouw eerste fragment.
2: Santana.
0: Ja, hartstikke goed. Maria, Maria, eerste binnen. Ja. Dit is je volgende.
2: Hey, I just met you.
0: Carly Rae Jepsen. Yes, Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Is een lekker begin, Ilse. Is halve werk, zeggen ze dan. En dit is jouw volgende.
2: Hallelujah.
0: Sing Hallelujah. Ja, Dr. Alban. 3 goeie, nog 7 te gaan. 33 seconden, Ilse. Je gaat als een speer. Dit is je volgende fragment.
2: Piano Man.
0: Piano Man. Nog voordat hij het zingt, toch leuker. Billy Joel hoorde je. 4 goed, nog 6 te gaan. 29 seconden, niks aan de hand.
2: Pas.
0: Ja, dat zeg
2: ik. Ja, ik weet het wel, maar... Oh,
0: even een blankootje in je hoofd. Geeft niks.
2: Ja.
0: Nu kan gebeuren. Ace of Base was dit, The Sign. Heeft je wel wat seconden gekocht. Nog de 23 seconden op de klok. Je moet er nog 6. Dit is je volgende. Every time I think about it, can't stop. Passen, hè? Ja, heel goed. Counting Crows, Accidentally in Love. Dit is even zo'n tussenstuk. Daar moet je overheen zien te komen, Ilse. Nog 6 goeie te gaan. 19 seconden. Ja, je moet ze nu wel binnen gaan tikken.
2: Ja, ja, ja.
0: Je kan het, Ilse. Kom op. Dit is je volgende. Do you really want to
2: make me cry?
0: Oh. Culture Club was dit. Do you really want to hurt me? Vergeten we snel. We gaan door met de volgende.
2: Welcome to the hotel. Hotel California.
0: Juist. En nou zijn we er weer, Ilse. Kom op. Hou dit vast. Eagles. 5 om 5. Dit is de volgende.

0: ik pas voor je. Fame, Irene Cara was dit.
1: Oh ja.
0: Ja. Ilse. Je hebt nog drie je hebt nog drie seconden.
1: Oh.
0: Zullen we er nog één doen voor de eer?
1: Ja.
0: Komt-ie. Doe je best. Ilse. Het was dat middenstuk, hè?
1: Het gaat altijd zo makkelijk in de auto.
0: Nou, maar... Ja, maar het is goed dat mensen het een keer horen, weet je wel, van hoe makkelijk het gaat in de auto en hoe moeilijk het is als je hier aan de lijn hangt. Ilse, ik vond het super dapper dat je meespeelde. Dank je wel daarvoor.
1: Ja,
0: ik ga je wel de gijsblokje sturen voor een verkoeling deze zomer. Die pakt niemand jou meer af. Ja, en dan maar zelf even sushi bestellen, vind je?
1: Ja, dat komt wel goed.
0: Ga je wat leuks doen dit weekend?
1: Werken.
0: Werken. Heb je vast leuk werk. Ik wens je heel veel plezier. Dankjewel voor het meedoen. En probeer het nog een keer. Hè. Dag Ilse.
1: Dag.

0: Op 10, Avicii hoorde je Hey Brother. Het is 5 voor 6, zometeen het nieuws met Mart. Mart, wat zit erin?
1: Steeds meer migranten verlaten Ceuta in Marokko, dat stukje Spanje daar. En er worden ook steeds meer doden gevonden. En nieuws uit eigen land, een wereldster in de Efteling.
0: Oh, dat en dit hoor je zo.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon. En met die ober.
3: Nee, niet die ober.
2: Zullen we deze zomer weer?
3: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
4: Grand Italia.
5: Thuis in Italië.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
7: Ook erg lekker, pesto alla Genovese van Grand Italia.
8: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Mega Mindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
9: De Summer Savings bij Domino's met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels, dus bestel snel op domino's.nl.
10: Honor the craving!
8: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
11: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
12: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
11: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
13: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
15: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
17: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
18: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
19: We hebben iets heel leuks straks voor je. En Mart gaat er al een voorschot op nemen, maar eerst het nieuws van 6 uur met Mart. Grijs op 10. Mart, goedenavond.
20: Goedenavond, inderdaad. Zometeen dat nieuws. Eerst gaan we naar Ceuta, want steeds meer migranten die Ceuta bestormden zijn terug naar Marokko gegaan. Bijna 40.000 mensen gaat het om volgens Spanje. Die mensen kwamen in korte tijd massaal naar dat stukje Spanje bij Marokko toe, omdat ze hopen vanuit daar naar de EU te kunnen. Lang niet iedereen overleefde de tocht. Bijna 60 mensen zijn overleden. Zo verdronken mensen toen ze om hekken probeerden te zwemmen. De drie terreurverdachten die deze week zijn opgepakt in ons land waren bezig met het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt justitie. Maar wat het doelwit was en op welk moment die aanslag gepleegd zou moeten worden, is niet bekend. De drie gearresteerde tieners blijven voorlopig vastzitten. Ze hebben allemaal een verleden met terreur en zijn er eerder voor opgepakt of veroordeeld. Polen heeft de Russische ambassadeur op het matje geroepen. Die moet tekst en uitleg geven over de raket die gisternacht insloeg in Polen, waardoor een metersgrote krater ontstond. Het was een Russische raket, is nu bevestigd, en daar zouden ook kernkoppen op gezet kunnen worden. Polen lijkt niet het doelwit te zijn geweest, maar waarschijnlijk was het een afzwaaier en bedoeld voor buurland Oekraïne, die raket. En een dagje Efteling is voor een jonge Harry Potter fan wel heel bijzonder geworden. In de rij voor de attractie Droomvlucht kwam een meisje van 11 met de Engelse acteur Rupert Grint in contact. Die stond daar dus te wachten. Hij speelde Ron Weasley in de films, de beste vriend van Harry. Ron, of Rupert zo je wil, die was met zijn gezin in het park en het meisje mocht met hem op de foto, maar wel na de attractie en het in de rij staan, schrijft Omroep Brabant. Zodat het allemaal rustig bleef en niet te hysterisch werd met nog meer fans.
19: Ja.
20: Die acteur die houdt trouwens van de Efteling, Alex. Hij vierde er een paar jaar geleden ook oud en nieuw.
19: Geweldig, toch?
1: Ja.
19: Meer leuk Harry Potter nieuws heb ik binnen nu in een paar tellen. Maar eerst het weer met Mart.
20: Radio 10 weer inderdaad. Vanavond nog lang lekker en zonnig. Vannacht helder en het koelt af tot een graad of 12. Morgen zo goed als droog en veel zon. En dan Lex 21 tot 26 graden.
19: Ja, want we hebben iets heel erg leuks voor je. Ik ga het je zo meteen vertellen. Maar eerst ook nog Robin met de verkeersinformatie. Dan moet ik deze even uitzetten. Robin, goedenavond.
4: Goedenavond. De meeste files die zijn wel verdwenen. Wel heb je nog 10 minuten vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug. Op de A28 Amersfoort-Zwolle sta je tussen Harderwijk en Epe 20 minuten stil. En op de A50 Os-Arnhem. Daar heb je 10 minuten vertraging tussen Renkum en Knoop het Grijsoord.
19: Ja, het is de meest magische middagshow van Nederland. Voor nu op de vrijdagen, zeker voor fans van Harry Potter, daar is hij weer. De nieuwe theatersensatie Harry Potter en het vervloekte kind is te zien in het AVOS Circus Theater. En wij bekaarten. Wat moet je ervoor doen? Luisteren en goed opletten. Hoor je een nummer met magic in de titel, app dan het woord magic. En wie weet win jij 2 tickets van 10 voor die theatersensatie rondom Harry Potter.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
22: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
23: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
22: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
24: Radio 10.

0: 12 minuten over 6. En hier zat geen magic in, volgens mij. Maar hoor je dat woord magic in een titel van een liedje dat ik draai voor je? Als de sodemieter het woord magic appen. En wie weet win jij 2 tickets van 10 voor de theatersensatie. Harry Potter en het vervloekte kind in het AFAS Circus Theater in Scheveningen. Ja, toch niet al. 12 minuten over 6, zoals gezegd. Start van je vrijdagavond met Gijs op 10. Gijs is nog even op vakantie. Dinsdag meldt hij zich weer in dit groene geluidshuis. Martijn Nijhuis erachteraan. Maar hey, de show is er gewoon. En hoe? Met Mart Grol aan mijn zijde.
1: Hallo, goedenavond.
0: En de volledige avondcrew.
2: Hallo!
0: Ja, helemaal volgeladen met snacks. Want wat hadden we er veel, jongens. Maar wat kunnen jullie lekker dooreten? En wat doe ik daar vooral ook zelf lekker aan mee? Zeg, ik zou even niet opletten als je nog op vakantie moet met het vliegtuig. Want je weet nooit wat er zich afspeelt in de cockpit. Een Maleisische piloot is in Indonesië gearresteerd omdat hij 70.000 ecstasypillen in zijn koffer had. Ja, boeien, kun je denken. Hij vervoerde de drugs alleen. Hij gebruikte het niet. Jawel. Ja, jawel. Hij bleek zelf onder invloed van verschillende soorten drugs het vliegtuig te hebben bestuurd. Bijna knap. Bij een urinetest bleek hij onder invloed te zijn van, schrijft u even mee, meth, cocaïne en MDMA. Ik ga drugsgebruik hier natuurlijk niet goed praten, maar ik kan me ergens voorstellen dat je het een keer wil proberen. Doe dat dan alleen niet achter de stuurknuppel, zou je zeggen. Een verslaving ligt natuurlijk op de loer.
3: Drugs, cocaïne, veel gebruikt, veel, duur, lekker, in de neus. Oeh, is echt. Maar veel, jongen. Echt. Op een gegeven moment ben ik gestopt omdat het op was. Ja. Toen ging ik heel veel pilletjes gebruiken daarna. En op een gegeven moment, dat werkte bij mij veel minder snel. Bij mijn vrienden gingen mijn vrienden van zo, oh, ik hou van je. En dan ging ik, oh, ik ben nog steeds hetzelfde. Dus dit is een beetje kut voor mij. En ja, dan ging ik uit verveling, ging ik dan naar huis. En dan had ik thuis ineens een hele mooie warme voordeur. Ging daar een uur mee lullen. Nee, ik heb je altijd het gaafste deur gevonden. Ik heb veel toffer dan de achterdeur, jongen. Ik ging naar de achterdeur. Ja, ik weet niet wat je van de voordeur gehoord hebt, maar het is niet waar, hoor.

0: Ja, enige WK en wat nog leuker wordt na het WK, wat mij betreft. Dai Dai, Shakira en Burna Boy.
1: Tickets van 10 voor Harry Potter.
0: Ja, luister deze en de aankomende vrijdagen naar Gijs op 10. Hoor je een hit met Magic. In de titel, app dan het woord Magic naar de studio via de gratis Radio 10 app. En iemand die dat heeft gedaan, die gaan we nu terugbellen. Die mag naar die theatersensatie in het AFAS Circus Theater in Scheveningen. Heel veel appjes binnen. Wie is er gelukkig op deze vrijdag, de 31ste juli 2026?
2: Met Riet van Hunnik.
0: Riet van Hunnik. Met Lex Gaarthuis van Radio 10.
2: Hallo.
0: Hallo Riet. Als jij even een toverspreuk uit je hoge hoed weet te toveren, heb ik goed nieuws voor jou.
2: Nou, magic.
0: Dat vind ik kort genoeg. Ja! Ja, Riet is van de no-nonsense magie. Dat is ook mooi. Een bepaalde stroming in de magie waar je heel weinig over hoort. Maar goed dat jij die een keer op het voetlicht brengt. Riet van Hunnik, gefeliciteerd!
2: Je bent geweldig.
0: Jij wint twee tickets voor die theatersensatie Harry Potter in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Gefeliciteerd.
2: Oh, daar ben ik heel blij mee. En ik kan ook iemand heel erg gelukkig mee maken.
0: Wie dan?
2: Nou, een collegaatje van mij. Die heeft kort geleden gevraagd: joh, goh, wil jij met mij meegaan? Want ik weet dat jij ook Harry Potter fan bent. En ik zeg, nou, dan gaan wij binnenkort samen.
0: Wat
2: en
0: toen hoorde ik
2: dit.
0: Ja.
2: Ik denk, geweldig.
0: Ja, natuurlijk. En hoe heet je collega?
2: Aniek.
0: Riet en Aniek, nou, samen in de zaal bij deze geregeld. Ik wens jullie daar ongelooflijk veel plezier.
2: Heel fijn. Dankjewel en een goede uitzending.
0: Dankjewel, Riet. Tot later.
2: Joe. Hoi, hoi.

0: Doobie Brothers, Radio 10, Listen to the Music. Wat een lekker begin van je weekend. Daarvoor ook zeker voor Riet, die Harry Potter theatersensatie tickets won.
1: Het vergeet me niet.
0: Komende vrijdagen gewoon weer kans. En ook de online kanalen van Radio 10 goed in de gaten houden. Volg ons even op Instagram en Facebook, dan mis je niks. Het is bijna 6:30, zometeen de laatste in een reeks van vergeet me nietjes die ik mag gaan draaien. In mijn 3 weken vervanging voor Gijs op 10 wil ik vandaag de kans geven aan degene die zijn vergeet me nietje of haar vergeet me nietje het allerleukste inzingt. Dus zie het als uitdaging. Via de Radio 10 app, dat ene liedje dat je nooit meer op de radio hoort en dat je zeker niet in de vergetelheid wil horen en zien verdwijnen. Zing hem voor me in via de Radio 10 app. De leukste ga ik straks draaien. Zometeen ook het nieuws. Met de man met het grootste hart van Nederland. Mart Gul. Mart, wat zit erin?
2: Mart van Nederland word ik op de redactie ook wel eens genoemd.
0: Ja, mooi.
2: Dat terzijde.
0: Mooi, mooi.
2: Bekende voetbaltrainer steunt boycott FIFA. Wie het is, vertel ik je zo meteen. En we nemen ook een kijkje op een 45-plus camping. Waarom? Blijven luisteren.
0: Kan niet wachten.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen

0: Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar €1,79.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus.
5: Wow.
4: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
7: Odido. Wat ga jij morgen doen?
8: Vullen in de achtbaan?
7: Aapjes kijken in de dierentuin?
8: Of lekker ontspannen in de sauna?
7: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
11: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
12: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
13: Huh?

0: het een tikkie anders doet.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
5: Müller Milk, the moo you can't resist.
6: Goedenavond, je bent bij Gijs op 10. Wat gezellig, het wordt een droge zomeravond met z'n twee. 20 tot 28 graden, morgen droog en zonnig. Iets koeler, 20 tot 26 graden. Dan toestand op de weg krijg je van Robin van de regie. Robin, goedenavond.
7: Goedenavond, de enige files die er nog staan, die staan bijvoorbeeld op de A4, Den Haag-Rotterdam. Daar heb je 10 minuten vertraging door een ongeluk tussen Vlaardingen-Oost en knooppunt Benelux. Op de A12 sta je 10 minuten stil tussen Zevenaar en Oud-Dijk. En op de A28 Amersfoort-Zwolle 10 minuten tussen Harderwijk en Epe.
6: Ik zei het al, degene die het leukst zijn of haar vergeet me niet je inzingt. Die gaan we straks draaien. Nou, dat hebben we geweten. De ene zanger naar de andere druppelt onze Radio 10 appbox binnen. Kan jij het beter en heb jij een leuk vergeet me nietje? Een liedje dat je lang niet op de radio hebt gehoord. Zing hem in via de Radio 10 app. Leukste draai ik zo. Krijg je nu het belangrijkste en laatste nieuws. Nieuws van 6:30. Mart Gol, goedenavond.
8: Goedenavond. Steeds meer dode migranten worden gevonden bij Ceuta, het stukje Spanje bij Marokko dat veel migranten als poort naar Europa zien. Bijna 60 migranten hebben de massale stormloop de afgelopen dagen niet overleefd. Mensensmokkelaars zouden de oorzaak zijn van de massale stormloop door tientallen migranten, zegt de Spaanse premier. Omdat die smokkelaars mensen een gouden toekomst in de EU beloven. Een vrouw die vanmorgen in Lelystad klem kwam te zitten tussen een auto en de muur van een supermarkt is overleden. De vrouw van 70 zat op de fiets toen de bestuurder van de auto, ook in de 70, haar aanreed, schrijft Omroep Flevoland. De vrouw werd bevrijd, is nog naar een ziekenhuis gebracht, maar heeft het dus niet gered. Wat er precies is fout gegaan bij die automobilist is nog niet bekend. Hij had niets na de botsing. En PSV-trainer Peter Bos steunt de boycott tegen Wereldvoetbalbond FIFA. Hij zegt dat die bond steeds meer dingen beslist die niet in het belang van het voetbal zijn. Hij is daarom blij dat steeds meer voetbalbonden, zoals de Europese en de Nederlandse, in opstand komen tegen de commerciële plannen van FIFA-baas Infantino. En Bos maakt zich ook zorgen over de band tussen Infantino en de Amerikaanse president Trump. Die twee moet je niet samen hun gang laten gaan, zegt Bos.
6: Ik heb niet het idee dat Bos alsnog bondscoach wil worden.
8: Het heeft bijgetekend, toch?
6: Net bijgetekend door PSV, maar er ging nu een gerucht. Ja, misschien willen ze het openbreken. Ja, of hij wil wit voetje halen bij de KNVB, die natuurlijk achter de UEFA staat. Dat zou ook kunnen.
8: Onderdeel van onderhandelingen.
6: Ja, dat zou kunnen. Marten, ander nieuws dan?
8: Ja, het is vakantietijd, Lex. Maar hoe kom je als volwassen nou een beetje tot rust op een camping als daar ook kinderen zijn? Al dat gejengel aan je kop, heb je natuurlijk helemaal geen zin in. Ga naar de 45PLUS camping in IJsselstein. Is die RTV Utrecht ging eventjes kijken. Maar ja, waarom 45PLUS, vraag je je dan misschien af. De eigenaar die inmiddels een paar jaar daarboven zit, boven dat getal, die legt het uit.
9: 50 klinkt zo oud. Tenminste, dat vond ik toen wel, zeg maar. En 45 is geen 50, maar maakt het groot verschil. Iemand van 43 is die dus niet welkom. Ach, misschien is er over te praten.
8: Ja, een beetje Cruyffiaans, hè, wat hij zegt.
6: Oh, dit is interessant.
8: Je kunt wel eventjes met onderhandelen nog.
6: Ja,
8: een paar,
6: goed, ja.
8: Weet je, hoe oud ben jij?
6: 42.
8: Oh, oké, nou moet je even bellen misschien.
6: Ja.
8: Dus liever geen kinderen om je heen, zegt die man. Dat was echt een kindervriend, hoor, die vent.
9: Kinderen zijn hartstikke leuk. Maar kinderen maken over het algemeen een hoop geluid.
8: Ja, en dat is gewoon vervelend, vindt hij. Helemaal kindvrij is die camping en dan ook weer niet, hoor. Kinderen mogen wel langskomen op visite of één nachtje hooguit slapen, maar dan moeten ze wel een beetje zich koest houden. En dat valt in de smaak bij de bezoekers van die camping.
10: Geen gillende, krijzende kinderen. Ja, dat is gewoon ideaal.
11: Wat oudere mensen uiteraard komen hierop af. Het is s'avonds toch wel lekker om 10:00, 11:00 dat gewoon lekker rustig is.
12: Ja, de rust is gewoon heel lekker hier. Dus wij genieten met volle teugen.
8: Geen zwembad met superglijbaan, geen animatieteam, geen mascottes. Gewoon een paar staanplaatsen in de natuur en dan ben je er wel daar in IJsselstein. En de verslaggever van RTV Utrecht dus, die interviews deed, die is zelf geen 45, maar heeft wel zin in zo'n stille camping.
13: Nou ben ik 27.
0: Ik zou ook wel eens een vakantie willen zonder kinderen op de camping.
13: Dat begrijp ik.
0: Wat zegt u als ik dat tegen u zeg?
13: Dat ik je moet teleurstellen en hoop dat je gauw 45 bent.
14: Jij niks mag bijna, dus.
6: Ja, bijna, schat.

0: Gijs op 10, 6:15.
1: Het vergeet me niet.
0: En dus tijd voor liedjes die dreigen in de vergetelheid te verdwijnen en die jij kan redden door ze aan te vragen als vergeet me nietje. Welk liedje heb je al heel lang niet op de radio gehoord? Ik dacht, weet je wat, als je niet zeggen kan of typen kan, zing het dan. Leukste ingezongen vergeet me nietjes en wat zijn er veel binnengekomen. Dankjewel daarvoor. Onder andere van het zoontje van Erwin. Erwin zat in de auto, denk ik. Ik gaf zijn zoontje even de telefoon. Ja, die zingt dan dit.
2: Je krijgt een kalus, fiets wordt gejat. Maar wat moest je doen als je de moken niet had?
0: Zo is het.
2: Want Amsterdam is proef op de stoep en half in de stad.
0: Geweldig, Erwin en zoontje. Eervolle vermelding is voor jullie vandaag. En we krijgen deze ook nog binnen van Niels.
3: I love you from the bottom of my pencil case. Bla bla bla.
0: Ja,
3: oké,
0: okay,
3: dat was natuurlijk Song for Whoever van The Beautiful Sound.
1: Het vergeet me nietje.

0: 2-2 in de tussenstand tussen Team Gijs en Team Luisteraar. Maar ook wordt hij gebracht door de koning van de Grittelknijters. Dames en heren, zometeen na 7 uur op de radio. Niemand minder dan Woutertje Kooijman. Wat, goedenavond, jongen.
1: Goedenavond.
0: Voel je de druk op je schouders?
1: Behoorlijk.
0: Want het wordt of een overwinning voor Team Gijs / Lex... Ja. Of Team Luisteraar gaat er nog mee vandoor. Je hebt een plaat verkryptnotiseerd die je straks na 7 uur gaat draaien.
1: Yep.
0: En wij moeten hem zien te raden. Doen wij het niet, dan kun je dus in de app klimmen... en de overwinning proberen te claimen voor Team Luisteraar. Spannend, spannend. Ik ben benieuwd wat je verzonnen hebt, Wout.
1: Daar hoop ik een beetje op, hoor, vanavond. Nou, zet je schrap, daar komt-ie.
0: Ja, daar komt-ie.
1: Deze killer blijkt een vader te hebben die nooit lang op één plek blijft.
2: Is het niet gewoon Adamski en Seal?
0: En Seal, papa was Rolling Stone.
3: Ja, natuurlijk.
1: Ja,
0: met Jordan, Adamski, Seal.
1: Ja, maar wie voert het dan uit? Want dat is dan ook in dit geval wel belangrijk.
0: Seal?
1: Nee.
3: Nog één keer.
0: Deze killer.
1: Deze killer.
0: Killer, papa was Rolling Stone.
1: Lijkt een vader te hebben die nooit lang op één plek blijft.
0: Is het Rolling Stone? Het is niet George Michael.
1: Hè? George Michael, ja!
0: Ja! In het zicht van de haven nog gestrand. Had op zich toepasselijk geweest. Maar
1: nee, ik wou je vakantie niet verpesten.
0: Nee, je bent een schat. Nee, ik heb het altijd al gezegd.
1: Dat ben ik, hè.
0: Een overwinning. Nou,

0: door de theatersensatie Harry Potter.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
4: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
5: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
10: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, €5,99. We doen met je mee. Plus.
13: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
17: Hè? Nu alweer?
16: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
17: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
16: Ook dan moet je aangifte doen.
17: Nou, goed dat je het zegt.
16: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
17: Handig?
16: Ja, van de Belastingdienst.
18: Met Bob Marley en George Michael zometeen.
19: Goeie wat geweldig!
18: Maar eerst het nieuws van 7 uur. Wordt gelezen door Mart Grol.
20: Goedenavond. Buitenlandse vrachtwagenchauffeurs kunnen nog wekenlang ongestraft over de Merwedebrug rijden bij Gorkum. Pas over een jaar kunnen ze volgens RTL Nieuws bekeurd worden, tot frustratie van onder meer Rijkswaterstaat. Die brug is verzwakt en daarom mag er geen zwaar verkeer meer overheen. Maar de camera's die er hangen kunnen buitenlandse kentekens nog niet automatisch beboeten door een gat in de Europese regels, die pas juli volgend jaar anders worden. Nederlandse truckers die wel doorrijden betalen €500 per keer. Het fatbikeverbod in Amsterdam, in het Vondelpark en in het centrum van Enschede lijkt te werken. De twee steden zeggen tegen de NOS dat het er veel rustiger is. Er zijn ook veel minder klachten van mensen over dat gescheur met die elektrische fiets met dikke banden. Er zijn ook tientallen boetes uitgedeeld en andere steden hebben wel oren naar zo'n fatbikeverbod. Er zijn nieuwe natuurbranden uitgebroken in Griekenland. Daarom is een deel van een voorstad van Athene geëvacueerd. Ruim 100 brandweermensen zijn daar aan het blussen. Er woeden meer branden in Griekenland, zoals op Kreta en Paros. En Pride-bezoekers in Amsterdam die morgen met de pont het water van het IJ over willen, die moeten langer wachten als ze van het noorden naar het centrum van de stad willen voor de botenparade op de grachten. Bij de pontjes krijgen ze de roosters niet rond met schippers. En dat terwijl veel mensen worden verwacht. Pride is altijd een van de drukste dagen van het jaar in de hoofdstad. En dit jaar waarschijnlijk helemaal, want Amsterdam staat internationaal in het middelpunt omdat World Pride wordt gevierd. Het radioteam weer vanavond nog lang lekker. Komende uren nog zonnig, vannacht helder. Het koelt af tot een graad of 12. En morgen op die dag van Pride zo goed als droog en veel zon. 21 tot 26 graden.
18: Mark, dankjewel. Radio 10 Verkeer met nog twee meldingen. De A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens. 6 minuten vertraging. En de A4 Den Haag-Rotterdam voor de Benelux-tunnel. De vertraging daar is 9 minuten.
0: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
21: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
22: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
23: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
24: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
25: Praxis.
26: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

0: One Love.
1: Het weekend van 10.
0: Goedenavond.
1: Wouter Kooijman.
0: Welkom op de leukste avond van de week, de vrijdagavond. Het is een mooie zomeravond, droog, de zon schijnt nog lang. En vannacht koelt het langzaam af naar een graad of 13, dus een echte plaknacht staat ons ook niet te wachten. Vakantietijd in Nederland en de eerste waarschuwing van de ANWB hebben we al meteen op zakken. Morgen wordt eerst de eerste zwarte zaterdag van dit seizoen verwacht. En

wraak te nemen. Strooi de jeukpoeder op een paar handdoeken. Een van de strandstoelkapers kreeg al snel enorme jeuk, sprong daarom in het zwembad. En maakte het daarna alleen nog maar erger door zich af te drogen met diezelfde handdoek. Ja, hotels die probeerden van alles aan om die handdoekenoorlog aan te pakken met strengere regels. Maar een echte oplossing is nog niet echt in zicht. Ja, ik zou elk lichtbedje een parkeermeter geven. Hè? Geen muntje, dan hops, klap dat ding dicht. En heb je geen bedje meer.

0: Je hoorde Barry White, hij hield erg van auto's. Deze Walrus of Love, zoals Barry ook wel eens genoemd werd. Zo heeft hij in zijn tienerjaren ooit voor $30.000 aan autobanden gestolen. En toen hij eenmaal een succesvol zanger was, hield hij er een indrukwekkende verzameling exclusieve auto's op na. Waaronder meerdere Rolls Royces. Ja, het autobanden genoeg natuurlijk. Hè?
1: Het a cappella dilemma.
0: Ik draai zo meteen een fragment van een bekende Radio 10 hit. Alleen de muziek is daarvan weggehaald. Aan jou de taak om te herkennen welk liedje dat is. Je maakt natuurlijk kans op dat fantastische prijzenpakket. Bestaande uit de dopper, de zonnebril, de cap en dat fantastische Radio 10 strandlaken. Nou, let even op, want

Het klinkt bekend, maar wat is het ook alweer? Als je een idee hebt, drop het in de gratis app van Radio 10. Je ding mee naar dat fantastische prijzenpakket. Ja, als je het weet is het makkelijk, maar als je het niet weet... Ik laat hem gewoon nog één keer horen, goed? Ja. Er zit wel iets van herkenning in, hè? Maar naar welk liedje ben ik op zoek? Meedoen is gratis, dus doe een gok in de app van Radio 10. Wie weet...

was Frank Boeien, Kronenburg Park, hier op Radio 10. Goedenavond. Je zit midden in het a cappella dilemma. Ik hoop zometeen de oplossing voor je te hebben. Het blijkt toch iets lastiger dan gedacht. Zal ik hem gewoon nog één keer laten horen? Ja, wie zei dat ook alweer? Of wie is dat? Als je het denkt te weten, gebruik de Radio 10 app. Hij is gratis. En wie weet ga je er zometeen dan vandoor met dat fantastische prijzenpakket. En ik heb zometeen muziek voor je klaarstaan van Mike Oldfield. Hoor je zo helemaal.

0: Zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3 sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
2: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja, goed.
1: Dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Wouter Kooijman.
5: Hey, goedenavond. Het is die avond waar we de hele week al naar uitgekeken hebben. Vrijdagavond.

0: Wie weet ga je er nog een paar zien vanavond, hè? Vallende ster. You're the Stars van Simply Red.
1: Het a cappella dilemma.
0: Ik liet je eerder een a cappella stukje horen. Als je meegespeeld hebt, dankjewel voor je inzending. Ik speel het vanavond met Anita. Anita, hoe ziet je vrijdagavond eruit?
2: Op dit moment ben ik heel even aan de vreubel, want we hebben een verjaardag en ik wou nog een leuke cadeauverpakking maken. Dus,
0: wie is de jarig?
2: Twee dochters van vrienden van ons, die vieren gezamenlijk de verjaardag.
0: Dus gezellig.
2: Dan moet een cadeautje, het is gewoon een tegoedbon, maar die moet wel leuk ingepakt worden.
0: Nou ja, je mag
2: dus
0: er wat feest
2: mee bezig van. En ondertussen staat de radio aan.
0: Ja.
2: En dan dacht ik, die herken ik. Dus ik even.
0: Ja, weet je, hoorde dit voorbij komen.

0: jij dat is?
1: Dat zijn de Jackson 5 met I'll Be Back.
0: Ja, I Want You Back, inderdaad. Ja, dat heb je helemaal goed.
1: Ja, klopt. Ik twijfelde nog wel tussen Michael Jackson en de Jackson 5.
0: Ja,
1: maar het was de jonge Michael.
0: Ja, het was de jonge Michael, inderdaad. Oog voor detail, laten we eerlijk zijn. Of oor voor detail in dit geval. Gefeliciteerd, je wint daarmee het Radio 10 prijzenpakket.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: Ja, er zit van alles in, namelijk een Radio 10 dopper, een cap, een bril, maar ook dat fantastische mooie Radio 10 strandlaken.
1: Nou, geweldig. En, ik ga nog op vakantie in september, dus dat komt misschien toch van pas.
0: Dat komt helemaal van pas. En het leuke nieuws is, hij is groot genoeg om met z'n tweeën op te liggen.
2: Oh la la.
1: Oh, dat vindt mijn man ook leuk. Hè?
0: Dat wordt gezellig. Op vakantie, ja hoor.
1: Dat is helemaal leuk, dankjewel.
0: Geniet van je weekend, Anita.
1: Dankjewel. Oké, hetzelfde. Goede uitzending. We'll

La Camisa Nigra. Je hoort de muziek van Juanes. Zometeen een uur lang muziek uit de jaren 80. En je weet, dan heb ik per direct even je hulp nodig. Meld je nu in de app van Radio 10 met de 80's hit die jij zometeen graag zou willen horen. En doe dat dan even met een voice-appje, want dat is handig. Dan kan ik dat ook even mee uitzenden. En anders, titel en artiest. Mag ook altijd natuurlijk. Wie weet neem ik je zometeen even mee terug in de tijd. Geef ik vast een klein voorzetje met Bon Jovi.

0: laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
1: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
2: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. directlease.nl.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager. Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor My MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
10: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
11: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar €1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
13: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
14: Ping, ping, ping, ping, ping.
13: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.

jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de

0: Eerst het nieuws van 8 uur, gelezen door Mario Kwaitaal.
1: Amsterdam en Enschede zijn tevreden over het fatbikeverbod. De overlast en klachten zijn afgenomen. In Amsterdam mogen fatbikes niet meer door het Vondelpark en Enschede weert ze uit de binnenstad. Sommige fatbikers hebben wel een boete of een waarschuwing gehad, maar verder gaat het goed, zeggen de gemeenten. Meerdere Europese landen komen met extra grenscontroles door de migranteninvasie in Ceuta. Frankrijk stuurt extra agenten, drones en vliegtuigen naar de Spaanse grens en ook treinen worden extra gecontroleerd. In Italië wordt extra gecontroleerd in havens en op vliegvelden en Duitsland gaat langer door met de bestaande grenscontroles. Een vrouw heeft aangifte gedaan tegen een wethouder van Bunschoten, meldt RTV Utrecht. Ze had naaktfoto's aan hem verkocht op OnlyFans en die zou hij zonder toestemming op Telegram hebben gezet. En dat mag niet. De wethouder stapte onlangs op. Of dat iets met de foto's te maken heeft, is niet bekend. En hackers hebben deze week aanvallen uitgevoerd op tientallen drinkwaterbedrijven in Minnesota en andere Amerikaanse staten. Er zijn aanwijzingen dat Iran erachter zit, maar volgens president Trump heeft Iran wel wat anders aan zijn hoofd. Hij noemt de waterbedrijven in Minnesota een stelletje prutsers. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond en vannacht is het helder, het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw droog en veel zon, alleen in het noorden kan een bui vallen. Het wordt 21 tot 26 graden.
0: Radio 10 verkeer, 3 vertragingen nog. A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens. De vertraging daar is 9 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen, ook voor Duitsland, 14. En de A27 Gorinchem-Utrecht bij de Houtense Brug. Er is een oprit afgesloten, de vertraging daar is 8 minuten.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardmaals te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: geworden voor de 80s at 8. Met welk liedje of herinnering uit de jaren 80 mag ik jou vanavond blij maken? Ja, ik heb ze van AH tot ZZ Top weer voor je meegenomen. Dus laat het maar weten in de gratis app van Radio 10. Daar ga ik op zoek. Joyce appt al voor Dolly Parton. En ik kreeg ook dit voice appje binnen van Alwin en Johan.
1: Hey Wouter!
2: Hey Wouter, hey, even een vraagje. Heb jij voor mij, voor ons dan, even voor de vrijdagavond, omdat het zo gezellig is, huh? Die outfield met Your Love lekker even stampen?
0: Natuurlijk.

0: meteen weer een glimlach op mijn gezicht. Dat schreef Joyce in de app van Radio 10. Nou, met liefde gedraaid natuurlijk. Goedenavond. Het zijn de 80's en de 80's. Even terug naar de tijd dat je op het schoolplein tegen iedereen zei...
1: Hasta la vista, baby.
0: Gebruik de gratis Radio 10-app trouwens om je favoriete 80's hit door te geven. Net zoals Yolanda heeft gedaan. Even luisteren hoor.
2: Op deze mooie zomeravond lijkt me Kaoma van Lambada wel... Lambada van Kaoma wel leuk.
0: Ja, ik ga hem niet achter tevoren draaien hoor.
3: 80's en 80's.

0: is deze mooie, hè? Beetje dromerig, een beetje filmische sfeer heeft hij. Je hoort de Soft Cell en Torch. 80's at 8. De mysterieuze vrouwelijke stem trouwens die je hoorde meezingen heet Cindy Ecstasy. De mannen van Soft Cell leerden haar kennen in het New Yorkse clubcircuit. En zelfs haar naam al doet vermoeden, liet ze de boys kennis maken met Ecstasy. Ja, hoe het nu met haar gaat is overigens een raadsel. Waarschijnlijk hangt ze nog ergens op een afterparty.
1: Ja!
0: Zijn de 80's at 8. Het leukste verzoekplatenprogramma van Nederland kun je bijna wel stellen. Wat zou jij willen horen? Wat mag ik voor je opzetten vanavond? Er kan er nog wel één of twee bij, dus laat het maar weten in de app van Radio 10. Wat wil je horen in de 80's at 8? Mel en Kim komen eraan zometeen. En dit is Bruce Springsteen, I'm on Fire op Radio 10.

0: Voor de Christopher Cross.
1: 80's. 80's at 8.
0: En Ride Like the Wind. Al blijft die man mooie muziek maken. En hij treedt nog steeds op. Sterker nog, hij is recent nog in Nederland geweest. Geinig om te weten, nietwaar? Het is de 80's at 8. Zometeen op verzoek van Barry, Belinda Carlisle. Hij zegt, ja Wouter, je vroeg om jaren 80 herinneringen. Nou, Belinda Carlisle, dan moet ik altijd meteen aan mijn ex denken. Die leek daar een beetje op. Of ik die zou willen draaien. Nou, gaan we zo meteen doen. En ik heb nog een voice-appje binnengekregen.
2: Hey Wouter, met Sandra uit Heerdegewaard.
0: Hallo.
2: Zou jij iets van Eurythmics willen draaien? Ik heb al zo'n tijd niet meer gehoord.
0: Oh ja.
2: Bijvoorbeeld Love is a Stranger. Dankjewel en fijn weekend.
0: Ze komen er allebei aan.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi. Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla dit weekend nog je slag. Met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier. En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper, platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
8: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
10: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
13: Praxis.
14: Ja! Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
15: Wouter Kooijman.
16: Hey, goedenavond. Sandra, hou je vast. Eurythmics.

0: Welkom in de ETZ Eet. Elk weekend tussen 8 en 9 hier op Radio 10. Ja, het beste uit de jaren 80. Lekker even samen herinneringen ophalen. Rob, goedenavond. Welkom in de ETZ Eet.
1: Dankjewel, man.
0: Ben je een beetje aan het genieten vanavond van de muziek?
1: Jazeker, want ik zou eigenlijk vandaag jarig zijn. Tenminste, dat ben ik altijd natuurlijk. Maar ja. Ik heb het een week eerder gevierd.
0: Oh, kijk.
1: Dus we zijn met z'n tweetjes thuis.
0: En jullie bouwen je eigen feestje?
1: Ja.
0: Wat goed.
1: Zo weet je wel.
0: Nou, gefeliciteerd in eerste instantie dan.
1: Ja. 68, Wouter, voor de statistiek.
0: Voor de statistiek. Ik schrijf het op. Ik ga het nooit meer vergeten. Rob, als je aan de jaren 80 denkt, wat komt er dan meteen in je boven?
1: Wat er meteen in mijn boven komt, als eerste. Nou, ik ben in 1980 getrouwd.
0: Oh.
1: In 1986 is mijn dochter geboren en in 1989 mijn zoon.
0: Nou, kijk. Dat waren gouden jaren, de ethisch voor jou.
1: Absoluut.
0: Welke muziek hoort daarbij?
1: In dit geval de Doobie Brothers met de Dokter.
0: Ga ik voor je opzetten.
1: Dankjewel.
2: Wat is jouw favoriete hit uit de jaren 80?
3: Geef hem door via de Radio 10 app.
2: Ethisch at 8.
3: Radio 10.

0: jij bent onderweg, hè, volgens mij.
1: Ja, we zijn onderweg met een prachtig zonnetje.
0: Ja.
1: Zijn we hier prachtig gaan rijden in ons eigen landje, ja.
0: Waar ben je naartoe onderweg?
1: Ik ben onderweg naar mijn woonplaats.
0: Heb je wat leuks gedaan dan vandaag?
1: Ja, wij hebben van allerlei leuke dingen. Want we hebben een heleboel dieren thuis.
0: Mm-hmm.
1: Maar we hebben net een klein koetsje opgehaald voor ons minipaard.
0: Oh.
1: Waar wij... Die we morgen, die kunnen we dan gaan inspannen. En dan moet zij zich inspannen.
0: Ja, ja.
1: Maar dan mag ze kan ze uit het karretje gaan trekken.
0: Nou, wat leuk zeg. Nou, Annelies, wat leuk zeg. Hé, er is vast muziek die je altijd keihard meezingt in de auto, of niet?
1: Ach, ik heb te veel eigenlijk. Ik ben Sade, Sting, verzin het maar. Ja, Sting vind ik ook altijd goed.
0: Nou, zeg het maar. Wat ga ik voor je opzetten, Annelies? Je moet een keuze maken.
1: Toch maar Sting.
0: Sting.
1: Ja.
0: Nou, dan aan jou de eer om de laatste in de Ethisch at Eight vanavond aan te kondigen. Welk liedje?
1: Englishman in New York.
2: Ethisch at Eight. Radio 10.

0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Pakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
4: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel sensorine mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Het ANP-nieuws van 9 uur.
7: In Papendrecht werd gisteren een vrouw korte tijd ontvoerd in een auto en daarna werd haar huis overvallen. De andere bewoners werden vastgebonden en bedreigd met messen en vuurwapens. De overvallers gingen er met een buit vandoor. De politie zoekt naar 3 mannen en roept getuigen op om zich te melden. Een man die gisteren tijdens de World Pride in Amsterdam 2 vrouwen lastig viel, heeft 40 uur taakstraf gekregen. Toen een andere vrouw ingreep, kregen ze ruzie en zei de man dat alle homo's dood moeten. Omdat het op de Pride gebeurde, vindt de rechter dat het geen vrijheid van meningsuiting is, maar opruiing en discriminatie. In Zwitserland hebben koeien een mysterieuze ziekte. Ze hebben koorts en diarree en geven veel minder melk. Experts denken dat het misschien met de hitte te maken heeft en adviseren om de koeien schaduwplekken en extra water te geven. Maar het kan ook zijn dat er een besmettelijke veeziekte rondgaat. En in Den Bosch loopt een man rond die aan jonge meisjes vraagt of hij naar hun schoenen mag kijken. Hij wil er soms ook aan ruiken, meldt Omroep Brabant. Hij zou de meisjes aanspreken vanuit zijn auto en wilde er zeker 1 naar binnen lokken. Dat is niet gelukt. De politie onderzoekt de zaak van de schoenensnuffelaar. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw droog en veel zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het wordt 21 tot 26 graden.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
15: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Radio 10.

0: Heat, You Bring On The Sun. Ja, waar heel veel 90s dance acts destijds nog leunden op computerstemmen en ingekochte vocalen, lieten deze heren toch wel horen hoe echte a cappella harmonieën moeten klinken. Het was een heerlijke top 4000 hit uit de zomer van 92.
1: Top 4000 Classics.
0: En daarvoor hoorde je nog Frans Gal en Ella Ella. Een hele goede avond. Het is 9 uur geweest, de vrijdagavond van Radio 10. En wat heerlijk dat de zon zo rond dit tijdstip pas achter de horizon wegzakt. Jan-Paul hier met de top 4000 classics. En misschien luister je op dit moment wel vanaf een camping in het buitenland. Met een lokaal wijntje of een biertje in de hand. Nou ja, waar ter wereld je ook bent. Supergezellig dat je erbij bent. Het is de vrijdagavond van 10 met het allerbeste uit de top 4000. En de zon die knalt nog even lekker uit je speakers met deze van Earth, Wind & Fire. Sing a song bij Radio 10.

Gabriella Chilmi is haar naam. En ze was pas 16 jaar toen dit nummer uitkwam en het een wereldwijde hit werd. De platenmaatschappij die wilde haar eigenlijk in een sexy popsterhoek duwen. Maar dat beviel er allemaal niet. Daardoor stapte ze niet veel later uit de schijnwerpers. Maar afgelopen week heeft ze aangekondigd dat er een nieuw album aankomt van deze Gabriella Chilmi. Voor het eerst in 13 jaar tijd heeft ze weer nieuwe muziek opgenomen. Nou, ben benieuwd. In oktober, dat is de bedoeling. Dan moet het worden uitgebracht. En gelijk heeft ze hoor, dat ze voor haar eigen stijl kiest. Doet ze goed. Ja, en als we het hebben over artiesten die toch wel heel comfortabel zich voelen bij een opvallende imago, dan kom je al snel uit bij de volgende band. Want in 1981 trokken ze alle aandacht met glimmende satijnen gewaden en Romeinse outfits in het televisieprogramma Top Op. Maar de muziek was gelukkig net zo indrukwekkend als hun eigen kledingkast. Dit is Imagination en Body Talk in de top 4000 classics van Radio 10 op deze vrijdagavond.

0: Ja, de zanger van de Doobie Brothers, Tom Johnson, die dacht dat hij een fantastisch fictief verhaal had geschreven over een zelfverzonnen dorpje. Maar pas jaren later toen hoorde hij van heel veel fans dat de plek gewoon echt bestaat. Gewoon ergens diep in Texas, in Amerika. Ja, gelukkig maar, want het leverde een van de lekkerste gitaarriffs uit de rockgeschiedenis op. China Grove hoorde je bij Radio 10. Man at Work komt er zo aan en ook een ode aan de thuisstad van Billy Joel.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.

0: zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa!
4: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
2: Het nieuwe Ajax Uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
3: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.

Sommige mensen die trekken er deze zomervakantie massaal op uit. Die pakken het vliegtuig naar het strand van Ibiza of stappen in de auto naar de Costa Brava. Maar ja, de man die je net hoorde, die heeft dat allemaal niet nodig. Die had na een paar jaar aan de Amerikaanse westkust maar één diepe wens. Gewoon weer lekker terug naar huis, naar zijn stad New York. En tijdens een lange busrit van Los Angeles naar New York, toen schreef hij deze ode aan de stad. New York State of Mind was dat. Billy Joel bij Radio 10 in de top 4000 classics. Met nu Rutger Kot. Ja, voordat ze naar het Songfestival ging namens Nederland, toen werkte ze nog als achtergrondzangeres. Maar ja, haar deelname maakte groot indruk. Ze zong de Sterren van de Hemel en pakte een waanzinnige zesde plek. En dat betekende haar grote doorbraak in ons eigen land. Rutger Kot, dit is

Level 42, Something About You bij 10. Ja, de band die beleefde onlangs een emotioneel hoogtepunt. Ze stonden namelijk deze zomer voor de allereerste keer in hun 46-jarige carrière op de mainstage van het legendarische Isle of Wight Festival in Engeland. En dat is een echte thuiswedstrijd voor Mark King, de zanger van de band. Want die is namelijk op dat eiland opgegroeid. En ja, stond daar voor het eerst op het hoofdpodium en mocht dat volledig plat spelen. Ja, het was er nog gewoon een heren van gekomen. Hey, we houden het tempo er lekker in hier bij Radio 10 op deze zomeravond. Tijd voor een dansplaat die de radio in heel Europa destijds compleet domineerde. Het is Loreen en Euphoria.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Switch en score.

0: Voor ondernemers, ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de

0: Tour.
1: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Het ANP nieuws van 10 uur.
6: De Europese Unie vergadert maandag over de situatie in Ceuta. Tienduizenden mensen probeerden vanuit Marokko illegaal naar de Spaanse enclave te komen. De meeste zijn ook alweer weg. Meerdere EU-landen zijn er toch boos over en eisen maatregelen. Sommige landen hebben zelf al extra grenscontroles ingevoerd. In het zuiden van Italië is een aardbeving geweest bij de stad Napels. De beving was niet zwaar, maar wel een van de zwaarste in dat gebied. Er is schade aan gebouwen en op sommige plaatsen is de stroom uitgevallen. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. Het openbaar vervoer is uit voorzorg stilgezet. In Oekraïne zijn opnieuw duizenden mensen de straat opgegaan voor de voormalige minister van Defensie, Fedorov. Hij werd ontslagen door president Zelensky, maar de betogers eisten zijn terugkeer. Fedorov is populair in Oekraïne. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de militaire successen tegen Rusland. En de vrouwen van PSV hebben voor het eerst de Supercup gewonnen. De landskampioen won in het Philipsstadion met 3-0 van bekerwinnaar FC Twente, dat tot nu toe alle edities won. PSV was de betere ploeg, maar het duurde ruim een uur voor het eerste doelpunt viel. Daarna liepen de Eindhovense vrouwen snel weg van Twente. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw droog en veel zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het wordt 21 tot 26 graden.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
9: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
0: Radio

0: Faith No More en Easy.
1: Top 4000 Classics.
0: Ah, het is de rockversie van een soulplaat. Hè? Origineel natuurlijk gemaakt door de Commodores. En daarvoor hoorde je een al net zo legendarische cover. Kim Wilde stak namelijk You Keep Me Hanging On van de Supremes in een nieuw jasje destijds. En ze scoorde er zelfs een nummer 1 hit mee in Amerika. Hele goede avond, Jan-Paul hier in met de Top 4000 Classics. De temperatuur buiten zakt inmiddels heel langzaam naar een aangename stand. De kaarsjes in de achtertuin staan aan en hopelijk heb je een lekker koud drankje binnen handbereik. Ik heb in ieder geval de beste muziek uit de Top 4000 voor je klaarstaan. Met nu een plaat die je morgen ongetwijfeld ook voorbij hoort komen bij de Kennel Parade tijdens Pride Amsterdam. Want de zanger Sylvester was eind jaren 70 zijn tijd ver vooruit. Terwijl de buitenwereld nog heel conservatief was, stond hij destijds als openlijk homoseksuele artiest op het podium. In extravagante en fonkelende jurken en een flinke dosis make-up.

Tears Dry on Their Own, Amy Winehouse bij Radio 10. Ja, dat is eigenlijk al de derde plaat die ik draai in een korte tijd met een connectie met Motown. Want eerder draaide ik al covers van Easy en You Keep Me Hanging On. En ook Amy Winehouse leende de muziek van een hele bekende Motown-klassieker. Namelijk Ain't No Mountain High Enough heeft ze gemaakt. Origineel van Marvin Gaye en Tammy Terrell natuurlijk. Je hoort het allemaal in de top 4000 classics op de vrijdagavond. Ja, als je denkt aan de allergrootste hits van Elton John, dan denk je eigenlijk ook in één adem aan Bernie Taupin. Hij is de man die al 60 jaar, misschien wel langer, de legendarische tekst heeft geschreven voor Elton John. En hij komt nu met een eigen album. In een interview vertelt Bernie namelijk dat hij het heerlijk vindt om even met niemand anders rekening te houden. Maar goed, de samenwerking tussen Elton John en Bernie is nog altijd springlevend en gelukkig maar. Want ze hebben keer op keer bewezen een gouden duo te zijn. Onder andere met deze hebben ze samen geschreven Sad Songs.

Hello, Goodbye, The Beatles. Ja, de band houdt na al die jaren de fans nog steeds bezig. Want afgelopen woensdag was er ineens een aftelklok te zien op hun website. En inmiddels is ook bekend wat dat betekende. Er komt namelijk een heruitgave aan van het album Rubber Soul. Met nummers zoals Drive My Car en Norwegian Wood van The Beatles. Ja, ja, leuk. Someone Loves You Honey komt er zo meteen aan. En een nummer dat is ontstaan dankzij het mooie weer. Je hoort het zo.

0: komende week. 10. Op Radio 10.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager. Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79. Aldi.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Odido. Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.

0: lekker dit, hè. Mr. Blue Sky. Mooi verhaal zit hierbij trouwens.
1: 4000
0: Classics. Want hoe is dat liedje nou geschreven? Nou ja, Jeff Lynne van ILO. Hij zat wekenlang opgesloten in een berghut in Zwitserland. Met een gigantische writersblok vanwege het rotweer. Hij zat helemaal vast in het schrijfproces. Maar toen de mist optrok en letterlijk de blauwe lucht tevoorschijn kwam, toen schreef hij dit meesterwerk gewoon in een kwartier tijd. Het kwam er in één keer uit. Mr. Blue Sky van ILO Electric Light Orchestra bij Radio 10 in de top 4000 Classics. Ja, en ook wel een mooi verhaal. Gitarist Daniel Jones was op zoek naar een nieuwe zanger voor zijn coverband. En hij plaatste daarom een oproepje in een lokaal muziekblaadje in Brisbane in Engeland. En Darren Hayes was degene die reageerde. Hij deed auditie. Hij werd ook meteen aangenomen. En niet veel later besloten de twee samen verder te gaan. En ja, ze noemden hun nieuwe band Savage Garden. Naar een uitdrukking uit de Van Bierenboeken van schrijfster Anne Rice. Daar is het naar vernoemd. Ja, een advertentie in de krant bleek dus het begin van hun carrière met meer dan 20 miljoen verkochte albums. En dit is hun grootste hit. Truly, Madly, Deeply. Hier is Savage Garden bij

Are you ready, Billy Ocean? Ja, dat Lady Gaga bijvoorbeeld een artiestennaam is, dat is wel duidelijk, hè? Niemand heet Lady Gaga. Maar wist je dat Billy Ocean ook een verzonnen naam is? De zanger die heet eigenlijk Leslie Sebastian Charles. En toen zijn muzikale carrière begon, toen nam hij de naam Billy Ocean aan. En dan naar de dame die volgend jaar een reeks concerten gaat geven in The Sphere in Las Vegas. Samen met haar oude bandje No Doubt staat ze 6 avonden in die bolvormige muziekzaal. Echt prachtige locatie.

0: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Hoi van Ethos.
0: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
4: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
3: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
8: Hoppa!
7: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.
10: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
11: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
12: Ping, ping, ping, ping, ping.
11: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel 20 euro korting.
15: Elke maand weer.

0: gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Europese landen gaan na het weekend met elkaar in gesprek over de migrantenoploop van gisteren bij de Spaanse enclave Ceuta. Tienduizenden mensen staken illegaal de grens over vanuit Marokko. Verschillende landen, waaronder Duitsland en Italië, gaan aan de grens strenger controleren om zo mensen die er niet horen buiten te houden. 365.000 mensen kochten deze zomer een speciale kortingspas voor de trein. Daarmee mag je voor 49 euro een hele maand onbeperkt met de trein in daluren. NS ziet dat een deel van de kopers daarvoor geen treinabonnement had. Wie zo'n pas heeft, moet hem eind augustus zelf opzeggen, anders wordt hij automatisch verlengd en duurder. In Papendrecht is gisteren een vrouw ontvoerd. Ze werd opgesloten in een auto en daarna werd haar huis in Rotterdam met grof geweld overvallen. Daarbij werden de andere bewoners vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie is op zoek naar zeker 3 verdachten en wil ook graag met getuigen praten. En het was schudden vanavond rondom de Italiaanse stad Napels. Daar was een behoorlijke aardbeving, de zwaarste die daar ooit is gemeten. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers en hebben gebouwen in de stad slechts lichte schade. Wel is het metro- en treinnetwerk uit voorzorg stilgelegd. Dan het Radio 10 weer door Weer Online. Het is droog en vrij helder. De temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Morgen veel zon en soms wat stapelwolken. In het noorden kan er nog wat regen vallen. En het wordt dan 21 tot 26 graden.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
5: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf 20.999 euro. Suzuki, serious about fun.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Eindelijk. Zomervakantie.
8: En om het nog leuker te maken,
9: deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.

0: dat je bij het horen van dit liedje direct denkt aan een tropische waterval in Thailand en een ontbloot bovenlijf van de zanger strak in de olie.
1: Top 4000 Classics.
0: Ja, in 1996 gingen alle tienerkamers ermee vol met dat beeld, met die posters. Die van mij overigens niet, maar wel voor mijn zus kan ik me herinneren. Maar de plaat is na 30 jaar nog altijd een heerlijke meezinger. Peter Andre en Mysterious Girl. En daarvoor nog Spandau Ballet en Only When You Leave. Een hele goede avond. Het laatste uur van deze vrijdag, de 31ste juli, is aangebroken. Dan kan augustus beginnen. Jan-Paul hier en ik heb nog een uur vol met de lekkerste platen uit de top 4000 voor je. Ja, en dan nu Toto. Heel veel mensen denken dat de bandnaam Toto is afgeleid van het hondje uit de film The Wizard of Oz. Dat is niet waar, hè? Dat is een fabeltje. De toetsenist van de band die schreef destijds op de allereerste demotapes simpelweg het woordje Toto. Om de opnames te onderscheiden van de demo's van de andere bands in de studio. Nou, en het was de bassist, David Hungate, die merkte op dat Toto in het Latijn allesomvattend betekent. Nou ja, en omdat de bandleden als sessiemuzikanten werkten en letterlijk alle genres konden spelen, vonden ze dat eigenlijk wel de perfecte naam voor de band. Je hoort ze nu bij Radio 10. Hier is I'll Supply the Love.

White Flag. Dido was dat in de top 4000 classics van Radio 10. Met nu Ladies Night. Cool in the Gang. Ja, wist je trouwens dat een echte Ladies Night tegenwoordig in grote delen van de wereld officieel illegaal is? Want ja, hier in Nederland wordt het nog wel eens georganiseerd, hè? Een Ladies Night, of wat voor reden dan ook. Nou, in Engeland en in bepaalde Amerikaanse staten, zoals Californië en New York, mag een bar bijvoorbeeld vrouwen geen gratis drankjes of entree meer geven. Heeft te maken met bepaalde mannen. Die hebben rechtszaken aangespannen wegens genderdiscriminatie. Nou, gelukkig mag deze klassieker nog wel gewoon op de radio. En die is gewoon voor alle luisteraars helemaal gratis. Cool and the Gang, hier is Ladies Night bij Radio 10.

0: Ja, bij haar zat de muziek echt in het bloed. Haar vader werkte overdag in de autofabriek van General Motors. Maar hij speelde 's avonds in een jazzband. En ja, wat doet dan de kleine Susie Quattro? Die stond op haar 8e al met bongootjes naast haar vader op het podium. Later zei ze dat ze daar ook gewoon meteen al wist: dit is wat ik de rest van mijn leven wil doen. En nou ja, jaren later leverde dat onder andere deze hit op. If You Can't Give Me Love in de top 4000 classics van Radio 10. Met dadelijk Owen Paul en ook Chic komt eraan.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea, 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.
9: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
10: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend online leren.
11: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
12: laatste kans.
11: Nog één keer brullende motoren.
12: Ja, goed.
11: Dit mag je niet missen.
12: Oh.
11: Daar moet je bij zijn.
12: Naar binnen.
11: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
15: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
16: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
17: Het nieuwe Ajax uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
18: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: En daarvoor hoorde je Owen Paul en My Favorite Waste of Time.
1: Top 4000 Classics.
0: Ja, waar houden wij Nederlanders nou eigenlijk echt van in onze eigen vrije tijd? Uit het grote nationale vrije tijdsonderzoek blijkt dat we per jaar maar liefst 2,4 miljard uitstapjes maken. Bij elkaar opgeteld natuurlijk, hè. En driemaal raden wat onze absolute nummer 1 is. Ja, de horeca. Met maar liefst 89% van ons zitten we het liefst op het terras of in een restaurant lekker te eten. Wandelen staat op de tweede plek als favorite waste of time. En over uitstapjes gesproken. De volgende plaat die had bijna een uitstapje gemaakt naar een andere zanger. Edwin Collins, hij nam het liedje A Girl Like You zelf op. Maar er werd toen op dat moment serieus gesproken om het liedje in Amerika uit te brengen met Iggy Pop als zanger. Alleen ja, voordat dat plan werkelijkheid werd, toen begon de versie van Edwin Collins een eigen leven te leiden. En overal op de radio werd het gedraaid. Ja, voor hem gelukkig maar, want het groeide uit tot een grote wereldhit. Edwin Collins, dit is A Girl Like You bij Radio 10.

De Dire Straits waren dat. Een echte top 4000 classic, Your Latest Trick. En nou, dat waren de classics alweer voor vanavond. Morgenavond vanaf 9 uur weer een nieuwe greep uit de grootste hitlijst aller tijden hier bij Radio 10. Ja, bij deze is mijn vakantie begonnen. Ook wel lekker, ja. Vanochtend was ook mijn laatste Radio 10 zomerochtendshow. Kimberly die gaat vanaf maandagochtend verder met Robert Veller. En ik spreek je over een paar weken weer op de vrijdagavond met de top 4000 classics. Geniet van je weekend, misschien ook wel je vakantie. En ik heb nog Tina Turner voor je, maar eerst de Monkees. Hier is Daydream Believer. Fijn weekend. Oh, I-

0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
3: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
2: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A7.

0: Beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Het ANP nieuws van 12 uur.
9: In Bilthoven zijn tientallen mensen uit hun huis gehaald. Er staat namelijk een auto in de straat waar misschien gevaarlijke stoffen in zitten. Van wie de auto is en om wat voor stoffen het gaat, dat is allemaal nog onduidelijk. Specialisten van de politie gaan nu checken wat er precies in de auto ligt. Na de UEFA en de Aziatische Voetbalbond heeft nu ook de Zuid-Amerikaanse Voetbalbond van zich laten horen rondom FIFA's nieuwe plan om aandelen in WK's te verkopen aan investeerders. Kenners gingen ervan uit dat de Zuid-Amerikanen wel mee zouden gaan in Infantino's plan, maar ze eisen nu eerst meer informatie van de FIFA. In Madrid hebben honderden mensen geprotesteerd bij de Amerikaanse ambassade tegen de stormloop van migranten gisteren. Sommige demonstranten brachten daar een nazi-groet. Bij de stormloop kwamen duizenden mensen naar een stukje Spanje dat tegen Marokko aan ligt. De meeste van hen zijn trouwens weer terug. En de gemeente Leiden is zo klaar met de overlast van jongeren bij een voetbalkooi dat de burgemeester ingrijpt. Hij heeft voor komend half jaar een samenscholingsverbod ingesteld. Omwonenden hadden vooral 's avonds en 's nachts veel last van jongeren die kwamen hangen. En nu mogen er maximaal 2 mensen tegelijk zijn. Dan het Radio 10 weer door Weer Online. Het is droog en vrij helder. De temperatuur daalt vannacht naar 9 tot 14 graden. In de ochtend kan in het noorden nog wat regen vallen. Maar in de middag is het overal zonnig en 21 tot 26 graden.
8: Radio 10.

Tientallen bewoners van Bilthoven worden in een zalencentrum opgevangen. Ze moesten hun huis uit, want er staat een auto in de straat waar mogelijk gevaarlijke stoffen in zitten. Specialisten van de politie doen er onderzoek. Ook zijn er 2 mensen opgepakt. Het is nog niet duidelijk wanneer de bewoners terug naar huis kunnen. Een voor de regio behoorlijk heftige aardbeving heeft rond Napels voor 21 gewonden gezorgd. 2 mensen zijn er slecht aan toe. De stroom is her en der uitgevallen en het treinverkeer rondom de Italiaanse stad is uit voorzorg stilgelegd. De brandweer ziet lichte schade aan gebouwen. Een paar onbewoonde gebouwen zijn ook ingestort. Na de UEFA en de Aziatische Voetbalbond wil nu ook de Zuid-Amerikaanse Voetbalbond meer opheldering over de nieuwe FIFA-plannen rondom WK's. Die moeten, als het aan FIFA-baas Infantino ligt, deels in handen komen van investeerders. De UEFA is daar woest over. De Zuid-Amerikanen willen vooral dat er beter over nagedacht wordt. En de droogte in Europa heeft voor archeologen ook zo zijn voordelen. Zo zijn op de bodem van de Donau in Bulgarije botten van mammoeten zichtbaar geworden. Zo laag staat het water in de rivier. Experts

0: museum zijn opgewonden over de vondst van de mammoeten die duizenden jaren geleden uitstierven. Dan het Radio 10 weer door Weer Online. Het is droog en vrij helder. De temperatuur daalt vannacht naar 9 tot 14 graden. In de ochtend kan er in het noorden nog wat regen vallen, maar in de middag overal zonnig en 21 tot 26 graden.
1: Radio 10.

0: van 2 uur.
1: De FIFA schrapt het plan om de rechten van WK's aan investeerders te verkopen. Dat zegt FIFA-baas Infantino. Het zorgt volgens hem voor zoveel oneenigheid dat het zijn doel voorbij schiet. Vooral Europese voetbalbonden waren woest. De UEFA dreigde met een boycot als de plannen door zouden gaan. De tientallen geëvacueerde bewoners in Bilthoven kunnen weer veilig naar huis. Er stond een auto in de straat waarvan gedacht werd dat er gevaarlijke stoffen in zaten. Maar dat blijkt na onderzoek door de politie niet het geval. Wel zijn er 2 mannen opgepakt. Waaronder gedacht werd aan gevaarlijke stoffen, zegt de politie niet. In het zuiden van Frankrijk, in de provincie Var, zijn 2500 Fransen uit hun huis gehaald vanwege een bosbrand. Het vuur was daar afgelopen dagen onder controle, maar leidt weer op door harde wind. Er worden honderden brandweermensen ingezet en 8 blusvliegtuigen. En een vervelend probleem voor de Universiteitsbiep van Utrecht. Daar hebben ze last van muizen. Een student zegt tegen RTV Utrecht dat hij ze tientallen keren per dag ziet lopen. Volgens de Biep wordt er dagelijks schoongemaakt, maar kunnen ze nooit voorkomen dat er muizen zitten. Die muizen laten zich

0: vaker zien in de rustige vakantietijd. Dan het Radio 10 weer door Weer Online. Het is behoorlijk fris met 9 tot 14 graden. Maar als de zon straks zich weer laat zien, dan wordt het snel warmer. 21 tot 26 graden. Alleen in het noorden kan in de ochtend nog wel wat regen vallen. Verder krijgen we een zonnige en droge dag.
1: Radio 10.